0: continuo. Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Texas in de VS heeft president Trump zijn aanhangers toegesproken in de aanloop naar tussentijdse verkiezingen in november. Op de Republikeinse conventie probeert hij nog iets te doen aan zijn dalende populariteit. Doe alsof ik zelf op het stembiljet sta, vroeg Trump, want zonder mij wordt het allemaal slechter.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth.
0: Trump heeft in zijn speech $5,000 beloofd aan elke Amerikaanse burger als de Republikeinen de meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Bij de Vlaamse Liberalen van Anders wil Egbert Lachaert stoppen als fractieleider in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws is bevestigd door Lachaert zelf. Hij wilde zijn ontslag liever intern bespreken en betreurt dat het nu gelekt is. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachaert was tussen 2020 en 2023 partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is bijna geraakt door een drone toen hij naar Noorwegen vloog voor de begrafenis van koning Harald. Dat heeft de Noorse premier gezegd. Het incident gebeurde net na het opstijgen in Moldavië, een buurland van Oekraïne. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteren in de vooravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen twee mannen en even later een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is toch overleden. De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken. Het is een man van 34. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. Sport. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks moeten opgeven in zijn kwartfinale. Hij verloor de eerste twee sets tegen de Rus Karen Khachanov en stopte in de derde met pijn aan zijn onderrug. Op voorhand wist Bloks al dat het bijna onmogelijk zou worden.
2: Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. In mijn hoofd was het eerlijk gezegd voor de match al... Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken, maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
0: Bij de vrouwen is ook Elise Mertens uitgeschakeld in de halve finale van het dubbelspel. Ze speelde daar samen met de Russische Schneider en ze verloren in twee sets van de eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden Celsius. Dat is meer dan 1,5 graad warmer dan in de periode voor de mens massaal broeikasgassen begon uit te stoten. Daarmee is opnieuw de symbolische grens overschreden uit het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Landen hadden toen afgesproken om de klimaatopwarming onder die 1,5 graad te houden. Vanmorgen lokaal wat nevel of mist, maar op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog, temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.

Eerste deel uit de 46e symfonie van Joseph Haydn. Met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ilan Volkov. De Britse pianist Stephen Hough bracht deze zomer een nieuw album uit. En noemde dat heel toepasselijk Stephen Hough's Piano Postcards. Het is een bonte verzameling muzikale reisavonturen uit alle hoeken van de wereld. En dit is zijn postkaartje vanuit Frankrijk, met muziek van Cécile Chaminade.

0: thema en variaties van Cécilie Chaminade uit het nieuwe album van pianist Steven Huff. Espresso. Ja, we krijgen hier in Espresso elke dag een collega op bezoek met een paar cultuurtips voor dit nieuwe seizoen onder de arm. En zo zette Karen Billet vorige week nog 3 non-fictieboeken op uw leeslijst. Met als ultieme tip het nieuwe boek van de Amerikaans-Nederlandse auteur Benjamin Moser. En Karen was heel opgetogen over het feit dat ze Benjamin Moser hadden kunnen strikken voor een gesprek in Pompidou. En dat was gisteren. Benjamin Moser groeide op in de Verenigde Staten in een liberaal Joods gezin. De Tweede Wereldoorlog was vanzelfsprekend een onderwerp dat leefde binnen zijn familie, net als het Zionisme. Die nationalistische beweging die streeft naar een eigen staat voor het Joodse volk. Nu, Benjamin heeft zich daar nooit echt vragen bij gesteld. Tot hij op een bepaald moment iets meemaakte wat alles veranderde. En dat heeft zelfs geleid tot het schrijven van zijn nieuwe boek Antizionisme, een Joodse geschiedenis. Dat kwam hij gisteren voorstellen bij Nicky Aerts in Pompidou. Maar wat heeft er precies voor gezorgd dat hij anders is gaan denken over het Zionisme?
1: In 2016 werd ik uitgenodigd naar het Palestijnse Literatuurfestival. En wij gingen met een groep mensen Palestina in. Niet Israël, ik bedoel Israël ook. Maar we zijn het van de Palestijnse kant gaan bekijken. En ik was op een straat in Hebron. Dat is een van de oudste steden van Palestina. En wij werden door een deur toegelaten naar een straat waar alle huizen, winkels, alles was dicht. En wij mochten daar lopen. Ik, omdat ik een zogenaamde bepaalde ras toebehoor. Nou, dat is niet iets waar ik op zit te wachten, dat ik daar zo'n etiket opgeplakt krijg. Ik mocht daar lopen, omringd door allemaal soldaten, waarvan ik kon horen, want ik spreek, ja, na al die jaren, ik spreek Nederlands, maar ik kan ook nog Engels spreken. En ik hoor dat die mensen uit Californië komen, of uit New Jersey inderdaad. Wij mogen daar gewoon lopen en die mensen uit die eigen stad niet. Ze kunnen geen voet daar zetten.
2: De Palestijnen.
1: De Palestijnen. Uit die stad die al geboren getogen daar zijn, al generaties daar leven. En ik dacht, dit is niet alleen iets wat mis is gegaan, wat aangepast of gereformeerd kan worden, maar dit is iets wat niet deugt. En op dat moment dacht ik ga anders over lezen. Ik ga me anders over inlichten, want dit hele verhaal, het rook slecht. Het was sinister.
0: En dat verhaal bracht Benjamin Moser tot het schrijven van zijn nieuwste boek Antizionisme, een Joodse geschiedenis. Hij was gisteren te gast in Pompidou om het er uitgebreid over te hebben. En dat hele gesprek kan u herbeluisteren via het Klare Kanaal op VRT Max.

Amerikaanse componist Kevin Putz zag in 2019 de beelden van Syrische vluchtelingen en werd daar zo door geraakt dat hij er dit werk over schreef, Home. En dat was het Miro String Quartet.

Een lied over het verlangen om je voor één keer en voor heel het leven aan de liefde over te geven. Pour une fois et pour toute ma vie, door het Solazzo Ensemble. En dit is nog wat Brahms. Tot aan het nieuws van 7:30.

0: De finale uit een trio van Brahms met Luc Berger, Werner Tickel en Jan Michiels. Half zeven. Dag Sophie.
1: Goedemorgen Greet.
0: Sophie, de Amerikaanse president Trump heeft geld beloofd als de Republikeinen in november de tussentijdse verkiezingen winnen.
1: Ja, $5000 voor elke Amerikaan als het Huis van Afgevaardigden en de Senaat na de verkiezingen in handen blijven van de Republikeinen. De druk op president Trump is groot en op de Republikeinse conventie in Texas probeerde hij met die belofte zijn dalende populariteit te counteren. Tennisser Alexander Bloks heeft moeten opgeven in zijn kwartfinale op de US Open. Hij had te veel last van zijn rug. Tegen de Rus Gatchanov verloor hij de eerste twee sets en in de derde set stopte hij ermee. Een einde in mineur dus na een heel geslaagde Grand Slam. Het weer vanmorgen lokaal wat nevel of mist, maar op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

eerste deel uit Beethovens zesde symfonie, de Pastorale, in een heel nieuwe opname van het Münchner Kammerorkest onder leiding van de Italiaanse Enrico Onofri. Die hier, en dat is u misschien ook opgevallen, een flinke portie Italiaanse flair aan die muziek van Beethoven toevoegt. Hij combineert de vijfde, de zesde en de zevende symfonie van Ludwig van Beethoven hier met werk van Italiaanse tijdgenoten en voorgangers van Ludwig van Beethoven, zoals Cherubini en Rossini, omdat ze volgens hem allemaal één ding met elkaar gemeen hebben: een vurig temperament.

Oui, madame, bon monsieur, een muzikale flirt van Michael Jari. Uit het nieuwe album van Anne-Sophie van Otter met het Salonorchestre der Komischen Oper Berlin. En dit was vorige week nog onze keuze van Clara, de eerste van het seizoen. En met dit duo Deseo lijkt het nog heel even zomer.

Drie van de zeven canciones populares españolas van Manuel de Falla in een versie van het duo Deseo. Anne van Hekken en Maarten van den Bemde.

Een heel eigen versie van het Ave Maria van Schubert. Uit het album Loop Tales van de Iraanse percussionist Naguib Shahbezadeh en pianist Camille El Basha. En dat is, jawel, de zoon van de legendarische Abdelrahman El Basha, die in 1978 de Koningin Elisabeth-wedstrijd won. En zo is het bijna 7 uur intussen. Dadelijk is Sophie van der Donkt er met wat nieuws. Na deze Candyman-suite nog van Philip Glass.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Amerikaanse president Trump belooft elke Amerikaan $5000 bij een goed verkiezingsresultaat. En tennisser Alexander Bloks heeft moeten opgeven in zijn kwartfinale op de US Open. Donald Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. In de aanloop daarnaartoe houden de Republikeinen in Texas voor de eerste keer een conventie. En daar deed Trump zijn belofte.
1: So if the Republicans win, you win with us and you get $5000. It will be called the Trump dividend. Congratulations.
0: Onze correspondent Thomas de Grave was op de conventie en zegt dat er nog veel onduidelijkheid is over de belofte van Trump.
2: Hij heeft er eigenlijk niet zoveel details over gegeven. Hij zou het Trump-dividend gaan noemen en zo zou elke Amerikaan kunnen delen in het financiële succes van de VS. De enige voorwaarde zou zijn dat die $5000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Voor het overige was het een heel erg typische Trump-toespraak. De hele dag leek trouwens een soort van langgerekt Trump-evenement met veel lof van de sprekers voor Donald Trumps beleid, veel aanvallen ook op de Democraten die telkens weer als radicale gekken of communisten werden afgeschilderd. Op deze manier, met deze conventie, willen de Republikeinen en de president ingaan tegen de historische trend dat de partij van de president meestal slecht presteert in de tussentijdse verkiezingen. Iets wat ook hier een reëel vooruitzicht is voor de Republikeinen door de historisch lage goedkeuringscijfers en de hoge prijzen aan de brandstofpomp en in de supermarkt.
0: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is gisteren bijna geraakt door een Russische drone toen hij vanuit Moldavië wou vertrekken naar Noorwegen. Dat zeggen Oekraïnse bronnen en de Noorse premier. Zelensky ging de begrafenis van de Noorse koning Harald bijwonen. Hij is wat later moeten vertrekken omdat een Russische drone het luchtruim was binnengekomen. De drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven en daarna kon het vliegtuig van Zelensky wel vertrekken. Oekraïne en Rusland hebben nog niet officieel gereageerd op het incident. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteren in de vooravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen twee mannen en daarna een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is toch overleden. De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken, een man van 34. De aanleiding voor de steekpartij in Willebroek is nog niet bekend. Bij de liberale partij Anders wil Egbert Lachaert stoppen als fractieleider in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws is bevestigd door Lachaert zelf. Hij wilde zijn ontslag liever intern bespreken en betreurt dat het nu gelekt is. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachaert was tussen 2020 en 2023 partijvoorzitter van de Vlaamse liberalen. De verkoop van huizen en appartementen aan de kust is in de eerste jaarhelft met 8% gestegen. De prijzen gingen ook 6,5% omhoog. En dat betekent dat een appartement aan de kust nu gemiddeld €272.000 kost. De stijgende trend van vorig jaar zet zich door, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
3: Kort na corona heb je een enorme piek gehad waar heel wat mensen hebben gekocht. En dan heb je een behoorlijke terugval gehad van aantal transacties. En sedert vorig jaar zien we dat er weer meer transacties zijn en dat die terugval duidelijk verwerkt is en dat we nu terug naar een normaler vastgoedniveau gaan aan de kust.
0: Sport. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks moeten opgeven in zijn kwartfinale. Hij verloor de eerste twee sets tegen de Rus Karin Khachanov en stopte in de derde met pijn aan zijn onderrug. Op voorhand wist Bloks al dat het bijna onmogelijk zou worden.
4: Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. In mijn hoofd was het eerlijk gezegd voor de match al... Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere

0: door met 0-1 tegen Arsenal. Liverpool won tegen Atletico Madrid met 2-1 en Barcelona versloeg Feyenoord met 5-1. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden Celsius. En dat is meer dan 1,5 graad warmer dan de periode voor de mens massaal broeikasgassen is beginnen uit te stoten. Klimaatwetenschapper Wim Thierry zegt dat er twee oorzaken zijn voor het record.
1: Ten eerste hebben we natuurlijk de klimaatverandering, de uitstoot van broeikasgassen die ervoor zorgt dat jaar na jaar er meer CO2 in de lucht zit, waardoor de temperatuur stelselmatig stijgt. Bovendien zien we daar een aantal variaties, een aantal golfjes op. En die variatie die wijst op dit moment naar boven. En dat komt omdat El Niño op dit moment op volle kracht is.
0: En El Niño is een weerfenomeen in de Stille Oceaan dat extremere temperaturen veroorzaakt en dat om de paar jaar terugkeert. Vanmorgen lokaal wat nevel of mist, maar op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Vooraan in het nieuws. De Amerikaanse president Trump belooft elke volwassen Amerikaan $5000 als zijn Republikeinse partij de tussentijdse verkiezingen wint. Daarmee hoopt hij de achterstand van de Republikeinen in de peilingen goed te maken. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.
3: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
2: Espresso. Met Greet Samin.
4: Goedemorgen. Ja, we zijn nog steeds in een gulle bui op Clara. Elke dag geven we hier een cultuurabonnement weg. Vorige week nog een reeks van 5 concerten die u net hoorde bij H-Concerts. En het wordt er alleen maar beter op, want vandaag doen we u 7 concerten cadeau van Symfonieorkest Vlaanderen. Rep u naar Clara op VRT Max. Daar vindt u alle info voor onze wedstrijd van vandaag. Kijk, als dat geen fijn begin van deze dag is. Welkom weer bij Espresso.

Wie is Sylvia? Wat is zij dat al onze jonge mannen haar prijzen? Samuel Hasselhorn zong dit lied van Schubert aan Sylvia. The Banshees. Dat klinkt als een Britse popband, maar het is een Frans barok ensemble. Dat bestaat uit vier jonge dames die elkaar vonden aan het conservatorium van Parijs. En ze hebben net hun debuutalbum uit. 48 Degrees North. 48 graden Noord. En dat is een muzikale reis geworden langs de 48ste breedtegraad. Van het zonnige Venetië naar het keizerlijke Wenen, waar deze barokcomponist heel actief was aan het hof. Johann Joseph Fuchs.

Gustavo Santaolalla speelt dezelfde soundtrack in voor The Motorcycle Diaries. Die film over die louterende roadtrip van een jonge Ernesto Che Guevara door Latijns-Amerika. De twee pianozussen Katia en Marielle Labec, die lijken niet alleen gezegend met de eeuwige jeugd. Ze spelen ook al 55 jaar samen intussen. En dat vieren ze met een groot verzamelalbum dat deze zomer verscheen bij Deutsche Grammophon. Een muzikaal zelfportret waarin een halve eeuw artistieke nieuwsgierigheid is samengebald.

Troubled Water van Margaret Bonds. Uit hun overzicht van 55 jaar carrière samen. Katja en Marielle Labeck. En ze komen op vrijdag 30 oktober naar de Singel in Antwerpen. Espresso.

De ouverture uit de opera Der Freischütz van Karl Maria von Weber. Hier in een versie met het Wolf Ensemble onder leiding van klarinettist Jean-Philippe Poncin. En tot aan het nieuws van 7:30 is dit nog gitarist Haroun Iqbal met zijn quintet Ignovara.

0: Wilting Tulips, verwelkende tulpen bij gitarist Haroon Iqbal. Het is 7:30. Dag Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, de Amerikaanse president Trump doet er blijkbaar alles aan om met de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen te winnen.
1: Ja, hij heeft $5000 beloofd voor elke volwassen Amerikaan als de Republikeinen in november de meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Of dat allemaal zomaar kan en hoe die belofte praktisch geregeld zou worden, is niet duidelijk. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een Russische drone. Het incident gebeurde toen hij gisteren naar Noorwegen wilde vliegen voor de begrafenis van koning Harald. Dat zeggen Oekraïnse bronnen en de Noorse premier. Zelensky vertrok vanuit Moldavië, een buurland van Oekraïne, maar zijn vertrek werd even uitgesteld toen een drone het luchtruim binnenkwam. En tennisser Alexander Bloks heeft moeten opgeven in zijn kwartfinale op de US Open. Hij had te veel last van zijn rug. Tegen de Rus Khachanov verloor hij de eerste twee sets en in de derde set stopte hij ermee. Vanmorgen lokaal wat nevel of mist, maar op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: Op sociale media roept Theo Franke op om de nieuwe strafwet toe te passen op Manifiesta. In zijn woorden, een commiefestival vol jodenhaat. De minister vraagt dus dat de politie op basis van de nieuwe wet ingrijpt bij een uiterst linkse politieke tegenstander. Waar zitten al die koene ridders van de vrije meningsuiting nu Franke een politieke vijand afdreigt, vraagt Bart Eekhout zich af in de morgen. De vrije meningsuiting is er niet voor wie ons gelijk geeft, maar voor wie ons tegen de haren strijkt. Wie enkel de vrije mening verdedigt van ideologische verwanten, is een valse profeet. De grootste verdedigers van de vrije meningsuiting zijn vaak voor een heel selectieve toepassing ervan, merkt ook Hannes Heindricks op in het Nieuwsblad. De vrijheid van meningsuiting is een van de fundamenten van onze samenleving. De publieke sfeer zou onzinnige ideeën moeten uitfilteren door rationeel debat, niet door ze te verbieden. Met het verbieden van bepaalde meningen en organisaties begeeft de regering zich in een gevaarlijk straatje van totalitarisme. Binnenkort zal niet meer elke gemeente in België een postkantoor hebben. Bpost moet besparen en in de nieuwe beheersovereenkomst die eraan komt, is er sprake van de sluiting van weinig bezochte en afgelegen postkantoren. Het illustreert opnieuw de leegloop van het platteland, schrijft Adriaan Kartuivels in het Belang van Limburg. De lijn tussen goede dienstverlening die mensen aan een dorp bindt en financiële leefbaarheid is flinterdun. Toch zullen politici er de komende jaren nog veel op moeten balanceren. Dat zijn ze het platteland verschuldigd. Karel Verhoeven legt in de Standaard het verband tussen de revolutionaire ontwikkelingen rond artificiële intelligentie en de dramatische PISA-resultaten. Hij stelt vast dat veel 15-jarigen zich niet meer als kritische burger in de wereld kunnen oriënteren. Ze slagen er niet meer in valse van echte informatie te onderscheiden, de essentie te vatten of onzin te detecteren. De gevolgen voor de democratie laten zich raden. En de technologie is daar deels verantwoordelijk voor. De mogelijke oplossing is hard werken om een autonomie van denken te ontwikkelen als antidotum tegen algoritmes en AI. De aanhoudende rentestijging op 's werelds overheidsschulden heeft de Belgische tienjaarsrente woensdag boven de symbolische grens van 4% geduwd. De druk op de federale begrotingsgesprekken neemt toe en dat kan goed uitpakken of net desastreus, denkt Chris van Hamme van de Tijd. Een mislukking, inclusief een val van de regering, kan de rente verder doen pieken en de pijn vergroten. Maar er zijn signalen dat de meeste regeringspartijen beseffen dat het niet het moment is om gevaarlijke spelletjes te spelen. Niemand wil de schuld krijgen van een regeringsval op het moment dat de obligatiewaakhonden rond het Belgische huis cirkelen. En in het laatste nieuws gaat het over Vlaams geld. De Vlaamse regering staat te boek als een subsidieregering, stelt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Veel Vlaamse ministers gruwen van die perceptie, maar de Vlaamse overheid geeft meer uit dan elke andere overheid in dit land. En dat zijn er veel in België. Dat blijkt uit onderzoek van professor Frank Naert van de Universiteit Gent. Meer dan in andere gewesten stijgen in Vlaanderen de inkomsten, de uitgaven en de schulden. Tussen 2015 en 2024 zijn de uitgaven in Vlaanderen met 64,6% gestegen, tegenover 46,5% in de rest van de Belgische overheden. Vlaamse politici mogen wel eens beseffen dat geld niet elk probleem oplost. Patrick van der Perre heeft het in Gazet van Antwerpen over een lokaal dossier dat muurvast zit. Een aanslepende discussie over een pleintje met de stad Antwerpen en het wijkcomité Willy Brogdus in de hoofdrol zorgt ervoor dat de afwerking van de laatste ongebruikte koker van de pre-metro nog steeds niet begonnen is. Daarmee wordt een broodnodig mobiliteitsproject gegijzeld. Los het op, is zijn uitroep. Het is donderdag 10 september, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

0: solist Paolo Grazzi samen met Il Giardino Armonico, met een deel uit het hobo-concerto van Alessandro Marcello.
1: De keuze van Clara.
0: De Japanse pianiste Mitsuko Uchida, intussen 77, wijdde haar lange carrière vooral aan Mozart, Schubert en Beethoven. Geen Bach, geen Rachmaninoff, maar wel een levenslange focus op de allergrootste volgens haar. 20 jaar geleden nam ze de laatste 3 pianosonates van Ludwig van Beethoven op. Muziek die Beethoven schreef op het einde van zijn leven. Hij was toen compleet doof en hij leefde teruggetrokken uit de wereld. Nu, 2 decennia later, en nog met wat extra levenservaring erbij, heeft Mitsuko Uchida die 3 laatste sonates opnieuw opgenomen. Deze keer niet in een studio, maar wel in een concertzaal in Japan, in Tokio. Het is een live registratie van een concert van haar, met een bijzonder braaf en stil publiek dat helemaal rond het podium zat. En het resultaat is een meesterlijk album van een zeldzame rijpheid. Het is muziek die een enorme overgave vraagt van de uitvoerder. En daarover zegt ze zelf, ja, je kunt deze muziek niet spelen met afstand. Je moet bereid zijn om erin te verdrinken. Beethoven leidt ons in zijn laatste sonates naar de rand van het heelal en laat ons daar dan simpelweg los.

de volle 13 minuten. Dit deel uit Beethovens 30ste pianosonate. Een van zijn laatste drie pianosonates, voor een tweede keer opgenomen door Mitsuko Uchida. En als u haar live aan het werk wil horen, ze maakt op vrijdag 27 november haar debuut in Flagey. Espresso.

de Belgische folkband Cardboard Cabin met een nummer uit hun album met de mooie titel Schemerdonker. Het is bijna 8 uur intussen. Chantal Patin heeft mij nog 3 cultuurtips beloofd, 3 tentoonstellingen waar ze naar uitkijkt. En dat is voor na het nieuws.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dood. De Amerikaanse president Trump belooft elke Amerikaan $5000 bij een goed verkiezingsresultaat. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky zou bijna geraakt zijn door een Russische drone. En tennisser Alexander Bloks moet opgeven in de kwartfinale op de US Open. Donald Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. In de aanloop naar die verkiezingen houden de Republikeinen in Texas voor de eerste keer een conventie. En daar deed Trump zijn belofte.
1: So if the Republicans win, you win with us and you get $5000. It will be called the Trump dividend. Congratulations.
0: Onze correspondent Thomas de Grave was op de conventie en zegt dat er nog veel onduidelijkheid is over de belofte van Trump.
2: Hij heeft er eigenlijk niet zoveel details over gegeven. Hij zou het Trump-dividend gaan noemen en zo zou elke Amerikaan kunnen delen in het financiële succes van de VS. De enige voorwaarde zou zijn dat die $5000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Voor het overige was het een heel erg typische Trump-toespraak. De hele dag leek trouwens een soort van langgerekt Trump-evenement met veel lof van de sprekers voor Donald Trumps beleid. Veel aanvallen ook op de Democraten die telkens weer als radicale gekken of communisten werden afgeschilderd. Op deze manier, met deze conventie, willen de Republikeinen en de president ingaan tegen de historische trend dat de partij van de president meestal slecht presteert in de tussentijdse verkiezingen. Iets wat ook hier een reëel vooruitzicht is voor de Republikeinen door de historisch lage goedkeuringscijfers en de hoge prijzen aan de brandstofpomp en in de supermarkt.
0: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een Russische drone. Dat zeggen Oekraïnse bronnen en de Noorse premier. Het incident gebeurde toen Zelensky vanuit Moldavië wou vertrekken naar Noorwegen. Pauline Lambert, hoe zou het dan juist gegaan zijn?
3: Ja, Zelensky ging in Noorwegen de begrafenis van de overleden koning Harald bijwonen en hij zou daarna vertrekken vanuit Moldavië, dat is een buurland van Oekraïne. Maar zijn vertrek van op de luchthaven in Moldavië moest uitgesteld worden omdat een drone het luchtruim was binnengekomen. En de Moldavische overheid en Oekraïnse bronnen gaan er ook vanuit dat dat een Russische drone was. De Noorse premier heeft daarna gezegd dat het vliegtuig bijna geraakt werd door de drone, maar zei er niet bij hoe dicht die dan wel was gekomen. Maar volgens Oekraïnse bronnen in media was het wel degelijk mogelijk dat hij het vliegtuig viseerde met Zelensky aan boord dus. De drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven en daarna kon het vliegtuig gewoon vertrekken. President Zelensky heeft nog niet gereageerd op het incident en Rusland ook niet.
0: Dankjewel voor de uitleg, Paulien. Egbert Lagaert stopt als fractieleider van de Liberale Partij Anders in het Vlaams parlement. Dat staat in de Morgen en Lagaert bevestigt het zelf. Hij wilde zijn ontslag liever eerst intern bespreken, maar nu het nieuws gelekt is, is er volgens Lagaert geen weg meer terug. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lagaert was van 2020 tot 2023 voorzitter van de Vlaamse Liberalen. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteren in de vooravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen twee mannen en daarna een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is toch overleden. De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken, een man van 34. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. De verkoop van huizen en appartementen aan de kust is in de eerste jaarhelft 8% gestegen. Er is een duidelijk verschil met de rest van Vlaanderen, want daar is de verkoop van vastgoed net wat gedaald in dezelfde periode. De prijzen aan de kust gingen ook 6,5% omhoog en dat betekent dat een appartement daar nu gemiddeld €272.000 kost. In alle kustgemeenten is de verkoop gestegen met een aantal uitschieters, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
4: Als je bijvoorbeeld kijkt, Kokzijde, Middelkerken en Blankenberg en ook de Pannen, dan zie je dat die wel een stukje meer volumestijgingen hebben dan de andere kustgemeentes. Maar globaal gesproken kan je toch wel zeggen dat de ganse kust erop vooruit gaat en met 8%. Dus dat is toch wel een behoorlijke vooruitgang.
0: Sport. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks moeten opgeven in zijn kwartfinale. Hij verloor de eerste twee sets tegen de Rus Karen Khachanov en stopte in de derde set met pijn aan zijn onderrug. Op voorhand wist Bloks al dat het bijna onmogelijk zou worden.
5: Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik ondanks Dat ik mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef

0: spel. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Deze zomer zijn er verschillende recordtemperaturen geweest. Helene van der Beken, hoe komt dat?
1: Er zijn twee oorzaken. Ten eerste El Niño, dat is een natuurlijk weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar terugkomt. Dan warmt het water op in de Stille Oceaan en krijgen we extremere weersomstandigheden, waaronder ook hitte. Ten tweede is er de klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen, onder meer doordat we fossiele brandstoffen verbranden. Die broeikasgassen leggen namelijk een soort deken om de aarde, waardoor de temperatuur stijgt. Klimaatwetenschapper Wim Thierry.
2: De maantemperatuur was meer dan 1,5 graad warmer sinds het begin van de industriële revolutie. En dat vertaalt zich in klimaatextremen overheen de hele wereld. Dat is het gezicht van de klimaatverandering en dat kunnen we stoppen wanneer we stoppen met onze uitstoot van broeikasgassen.
1: Die 1,5 graad opwarming was eigenlijk lang de grens die wetenschappers niet wilden overschrijden om het ergste te vermijden. Nu zitten we daar dus wel al over, maar elk beetje opwarming dat we nu nog vermijden, maakt volgens experts wel degelijk een verschil.
0: Dankjewel, Helene. Vanmorgen lokaal wat nevel of mist, daarna op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog, temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Vooraan in het nieuws, president Trump belooft elke volwassen Amerikaan $5000 als zijn Republikeinse partij in november de tussentijdse verkiezingen wint. Een poging om de achterstand van de Republikeinen in de peiling goed te maken. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Deze zomer vieren Museum Don Danens, het Roger Raveel Museum en Mudel de 10e Biennale van de schilderkunst. Met 3 eigenzinnige tentoonstellingen rond 1 gezamenlijke vraag. Hoe kan schilderkunst vandaag verder gaan dan schilderen op doek? Ontdek deze jubileumeditie van 28 juni tot 18 oktober via biennalevandeschilderkunst.be. Samen met Clara.
3: Espresso. Met Greet Samien.

van de Four Black American Dances van Carlos Simon, die dit seizoen componist in residentie is bij het Concertgebouw in Amsterdam. We hebben nu de voorbije dagen al bedolven onder de tips voor voorstellingen, voor concerten, voor boeken. Maar welke tentoonstellingen zijn er de moeite komend seizoen? Dat vraag ik zo meteen aan ons aller Chantal Patin.

0: Een lied over een tocht te paard langs de wegen van Sicilië. Dat was Bel Air met sopraan Lieselot de Wilde. Die straks ook de gast is in Music Matters. Want ze heeft een nieuw album uit met oudspeler Tristan Drieses rond Hildegard van Bingen. Espresso. Ja, het nieuwe cultuurseizoen is volop begonnen. En ook dit najaar valt er in de tentoonstellingszalen weer heel wat te ontdekken. Maar wat is echt de moeite? Daarvoor gaan we vandaag te raden bij Chantal Patin. Chantal, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Greet.
0: Het nieuwe cultuurseizoen is nog maar net begonnen, maar jouw agenda puilt volgens mij nu al uit, niet?
1: Ik ben deze week niet thuis, Greet. Ja, soms zitten mensen meer tentoonstellingen dan goed is voor de gezondheid. Maar het is ook Rendezvous, Brussels Art Weekend, met al die galeries die fantastische dingen tonen. En daar moet je echt van profiteren. Dus ik ga heel veel zien, maar ik wil toch een paar dingen eruit halen die de komende maanden echt er zullen uitspringen. Dus zullen we beginnen met Jean Brusselmans?
0: Ja, ga je gang, Chantal.
1: Ja, ik heb echt een boon voor dat werk. Hè. En dat is eigenlijk ten onrechte nog altijd niet zo goed gekend, maar ik ben echt door het dolle heen als ik bijvoorbeeld in het KMSKA de Lente zie, of in Brussel de Baatsters. Mm-hmm. Museum heeft natuurlijk dat bekende werk, Het Onweder. Dat zijn zo mooie dingen. Weet je, die werken zien er een beetje naïef uit. Brusselmans die schilderen eigenlijk gewoon zijn dagelijkse persoonlijke leefwereld met de akkers en de velden en de boeren aan het werk. Zijn vrouw op een sofa, mm-hmm. borden, van die stille levens, een vaas met bloemen. En nu en dan is een zetafreel als hij met de vrienden naar Oostende was geweest. Nee. Maar je ziet zo heel veel aandacht voor geometrische vormen, ritmische patronen. En hij abstraheert op een bepaalde manier, maar er zit ook nooit diepte in. Dus al die kleuren en vormen, die spatten van dat doek, maar het wordt nooit abstract. En hij heeft met Trick Wouters ooit gestudeerd, heeft de academie verlaten, maar heeft een heel ander parcours gelopen, heeft zich genesteld in Dilbeek, een beetje ver van het bruisende artistieke centrum. Mm-hmm. En tijdgenoten van hem die werden eigenlijk plots bekend als de voorlopers van de avant-garde. En men had zo de idee dat Brusselmans de boot had gemist. Dat lag natuurlijk aan die afstand tot de kunstwereld. Hij had naar verluid ook een wat stug karakter, Greet. Ja. Maar hij leefde ook in heel grote armoede. En pas op het einde van zijn leven is hij wat beginnen verkopen. Maar in retrospect, en daarom ben ik zo blij met die tentoonstelling in Beaux-Arts, vind ik hem eigenlijk heel modern. Men noemt hem ook de modernist van het Pajottenland. Ja. En weet je, er was in Den Haag een mooie tentoonstelling gezien, een paar jaar geleden. Maar nu Painter by Nature in Beaux-Arts vanaf 1 oktober. Ga dat bewonderen, beste mensen. Ja. Weet je, het gaat ook over onze lap grond hier. Mm-hmm. Het is verpletterend mooi, Greet. Echt waar. Ja.
0: Brusselmans, een vergeten modernist uit het Pajottenland. Die zetten we al op onze lijst, Chantal. En voor je tweede
1: als je
0: tip,
1: wil.
0: Voor jouw tweede tip gaan we naar Parijs.
1: Ja, toch even naar Parijs gaan. Altijd leuk. Er gebeurt heel veel in Parijs. Ik ga ook kijken naar Kerry James Marshall, Afro-Amerikaanse schilder. En dan ga ik daar iets aan toevoegen uit de 17e eeuw. En dat is Francisco de Zurbarán. Maar je mag Zurbarán zeggen. Mm-hmm. Hij wordt daar wel eens de Spaanse Caravaggio genoemd, maar dat werk is toch wel helemaal anders. Maar bon. Dus we zitten pal in die 17e eeuw, dat ultra-katholieke Spanje. En Zurbarán die is aan het werk eerst vanuit Sevilla, later vanuit Madrid, wordt heel succesvol. En tot zijn cliëntele behoren heel veel kloosterordes, maar uiteindelijk zelfs Philips IV, die hem tot hofschilder benoemt. Dat gebeurde in 1630. Het is echt waar, Greet, maar ik achtervolg die Zurbarán een beetje. Ik heb veel in Spanje gezien. Ja. Dan moet ik ieder museum onmogelijk nog een werkje te gaan ontdekken. Er is ook heel veel werk in de States. En als ik zo een van zijn compleet magere kartuizermonniken zie in zo'n witte pij, ik word daar extaat van. Net zoals van zijn lammetje God, zijn Agé heeft er een paar van gemaakt. Er hangt er eentje in het Prado, ook eentje in San Diego. En dat uit San Diego heeft ooit in Beaux-Arts gehangen. Dat is zo mooi, zo'n heel klein lammetje. Je weet niet wat je ziet, echt waar. Ja. En wat zo fantastisch is aan Zurbarán, dat is alsof hij die diepe religiositeit bijna tastbaar maakt. Echt, van de wol van dat lammetje tot een kleed van een heilige. Hij heeft ook een prachtige Franciscus geschilderd met zijn bruine pij. Dat is echt geweldig. En heel veel van die personages, die tekent hij tegen een hele donkere achtergrond. Of schildert hij, pardon. Dus het heeft iets heel mystiek, een beetje zoals de manier waarop het geloof in die tijd werd beleden.
0: Ja.
1: Maar ook voor niet-gelovigen, het is zo... Het is dramatisch, maar het is ontzettend emotioneel. En het is fantastisch goed geschilderd. Dus het is heel mooi, dat National Gallery, want daar was die tentoonstelling al te zien.
0: Mm-hmm.
1: En het Art Institute of Chicago en het Louvre, die hebben nu samengewerkt. Ik heb recensies gelezen, maar ik was niet tot tijd in Londen geraakt. En nu Parijs, dat is net iets dichter bij de deur.
0: Ja.
1: En dat is te zien vanaf 7 oktober. Een absolute aanrader. Want het zal denk ik nog lang duren voor al die werken eens bijeenkomen. En ze hebben er heel veel, ja, een stuk of 50 toch bijeengekregen, dacht ik.
0: Ja, ja. Zurbaran in het Louvre. En dan kort jouw laatste tip, Chantal. We blijven bij schilderkunst, maar we springen wel naar hedendaagse.
1: Ja, ik heb een boon voor schilderkunst. Kan er niks aan doen. Mm-hmm. Dat is dan vanaf 31 oktober. En dat is in Wiels, waar nu trouwens ook een fantastische tentoonstelling loopt. Ali Sherry, verslag daarover in Pompidou straks vanavond. Mag toch een beetje reclame maken, hè, Greet? Maar 31 oktober openen ze daar met Portia Zwavahera.
0: En toen viel Chantal weg.
1: Oei.
0: Ja, de lijn is heel onstabiel, Chantal. We gaan het hierbij moeten houden. Maar ik onthoud Portia Zwavahera in Wiels. En daar horen we nog alles over op Clara binnenkort. Goed, voor wie na deze tips
1: goed.
0: Meteen zijn agenda wil bovenhalen, u weet wat u te doen staat. Chantal, dankjewel.
1: Dankjewel, dag Greet.
0: Dag.
1: Bye.

0: Between Two Worlds van en met Poppy Aykroyd. Het is 8:30. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, vooraan in het nieuws een opmerkelijke kiesbelofte van president Trump.
1: Ja, hij heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als de tussentijdse verkiezingen in november goed uitdraaien voor de Republikeinen. De Republikeinse partij houdt voor de allereerste keer een conventie in aanloop naar die tussentijdse verkiezingen. Ze zijn bedoeld om de dalende populariteit van Trump en zijn partij nog te keren. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky zou bijna geraakt zijn door een Russische drone. Dat zeggen Oekraïnse bronnen en de Noorse premier. Het incident gebeurde toen hij gisteren naar Noorwegen wilde vliegen voor de begrafenis van koning Harald. Zelensky vertrok vanuit Moldavië, een buurland van Oekraïne, maar zijn vertrek werd even uitgesteld toen een Russische drone het luchtruim binnenkwam. Tennisser Alexander Bloks is uitgeschakeld op de US Open. Hij moest opgeven in zijn kwartfinale. Hij speelde nog 2 sets tegen de Rus Gatchanov en verloor die allebei. In de 3e set gaf hij dan op met een rugblessure. Vanmorgen lokaal wat nevel of mist. Daarna op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog en we halen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Museum Voorlinde bestaat 10 jaar en viert feest. Kom naar de tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Vol meesterwerken van iconen als Miro, Monet, Liechtenstein, Bourgeois en Kusama. Vanaf zaterdag 12 september. Alle info op voorlinde.nl. Samen met Clara.

En deze muziek zal vanavond ook weer klinken in de Sint-Baafskathedraal in Gent, op het openingsconcert van Gent Festival. Een imaginair requiem voor keizer Karel V, met het ensemble La Tempête van Simon-Pierre Bestion. Espresso.

Reaching for the Moon, Ella Fitzgerald. En er is nieuws uit Brugge. Vorige week stapte Christel Strubbe onverwacht op als directrice bij Musea Brugge. Musea Brugge overkoepelt 13 locaties, zoals Grootguze Museum, Groningen Museum en het Belfort. Een heel grote speler dus. Haar vertrek kwam niet helemaal onverwacht. Er was sprake van een verziekte werksfeer. Enkele directieleden waren al vertrokken en opvallend veel medewerkers vielen uit met een burn-out. De stad Brugge schuift nu een nieuwe directeur naar voren en dat is Philippe Strobbe. Philippe Strobbe leidt momenteel het Cultuurcentrum Brugge. Hij heeft geen ervaring in de museumwereld, maar hij kan wel sterke papieren voorleggen. Hij werkte al als directeur bij Cultuurcentrum De Spil in Roeselare en ook bij Brussels Philharmonic. De stad kiest voor Philippe Strobbe omdat hij snel inzetbaar is en ook een menselijke aanpak nastreeft.

De Amerikaanse componiste Jesse Montgomery liet de vier strijkers van het Malva-kwartet plukken, tokkelen en strummen. Dat is met de duim over vier snaren tegelijk vegen. Vandaar ook de titel van dit werk, Strum. Annelie Leenaert tokkelt nog wat verder tot aan het nieuws van 9. Dan volgt het nieuws, de krantencommentaren. En daarna is Carlo er met een nieuwe Iedereen Klassiek. Mooie dag en tot morgen.

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. De Republikeinse partij houdt voor de allereerste keer een conventie in aanloop naar die verkiezingen. Ze zijn bedoeld om de dalende populariteit van Trump en zijn partij nog te keren. Hoe hij die belofte van $5000 zou waarmaken is niet duidelijk, zegt onze correspondent Thomas de Grave.
1: De enige voorwaarde zou zijn dat die $5000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Voor het overige was het een heel erg typische Trump-toespraak, met veel lof van de sprekers voor Donald Trumps beleid, veel aanvallen ook op de Democraten die telkens weer als radicale gekken of communisten werden afgeschilderd. Op deze manier, met deze conventie, willen de Republikeinen en de president ingaan tegen de historische trend dat de partij van de president meestal slecht presteert in de tussentijdse verkiezingen. Iets wat ook hier een reëel vooruitzicht is voor de Republikeinen door de historisch lage goedkeuringscijfers en de hoge prijzen aan de brandstofpomp en in de supermarkt.
0: Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky was gisteren mogelijk het doelwit van een Russische droneaanval. Maar de president is nooit in gevaar geweest, zeggen Oekraïense bronnen. Zelensky vloog gisteren vanuit Moldavië naar Noorwegen voor de begrafenis van koning Harald. Maar het vliegtuig moest een tijd aan de grond blijven, omdat een Russische drone het Moldavische luchtruim was binnengekomen. De drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven. Volgens Oekraïense bronnen is het mogelijk dat de drone het vliegtuig van Zelensky viseerde. Zelensky heeft zelf nog niet gereageerd. De maand augustus was de warmste maand ooit gemeten, wereldwijd, samen met juli 2023. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden. Dat had overal gevolgen, zegt klimaatexpert Wim Thierry.
2: De maandtemperatuur was meer dan 1,5 graad warmer sinds het begin van de industriële revolutie. En dat vertaalt zich in klimaatextremen overheen de hele wereld. We zien stormen en overstromingen in het zuiden van Californië, over hittegolven bij ons. Dat kunnen we stoppen wanneer we stoppen met onze uitstoot van broeikasgassen.
0: De US Open is voor Alexander Bloks in mineur geëindigd met een opgave in zijn kwartfinale. Hij had tegen de Rus Khachanov al 2 sets verloren en stopte in de derde met een rugblessure. De prestatie van Bloks op zijn 21ste maakte wel indruk, ook op ex-tennisser Philippe Dulf.
3: Ik denk dat Alexander al super tevreden kan zijn en moet zijn met de kwartfinale. Hij heeft een geweldig goed toernooi gespeeld. Hij heeft de nummer 6 van de wereld geklopt en nummer 25 van de wereld. Hij gaat zelf richting de top 25 evolueren na deze prestatie. Dus op je 21ste dat doen, nogmaals, de toekomst ziet er erg rooskleurig uit voor hem. Ik denk dat hij dat vooral moet meepakken. Het is een geweldige ervaring, een geweldige prestatie. En verder op dat elan proberen doorgaan, zou ik zeggen.
0: Op de meeste plaatsen brede opklaringen en later vandaag opnieuw. Meer wolken, blijft wel droog. Temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: Op sociale media roept Theo Franke op om de nieuwe strafwet toe te passen op Manifiesta. In zijn woorden, een commiefestival vol jodenhaat. De minister vraagt dus dat de politie op basis van de nieuwe wet ingrijpt bij een uiterst linkse politieke tegenstander. Waar zitten al die koene ridders van de vrije meningsuiting nu Franke een politieke vijand afdreigt, vraagt Bart Eekhout zich af in de morgen. De vrije meningsuiting is er niet voor wie ons gelijk geeft, maar voor wie ons tegen de haren strijkt. Wie enkel de vrije mening verdedigt van ideologische verwanten is een valse profeet. De grootste verdedigers van de vrije meningsuiting zijn vaak voor een heel selectieve toepassing ervan, merkt ook Hannes Heindricks op in het Nieuwsblad. De vrijheid van meningsuiting is een van de fundamenten van onze samenleving. De publieke sfeer zou onzinnige ideeën moeten uitfilteren door rationeel debat, niet door ze te verbieden. Met het verbieden van bepaalde meningen en organisaties begeeft de regering zich in een gevaarlijk straatje van totalitarisme. Binnenkort zal niet meer elke gemeente in België een postkantoor hebben. Bpost moet besparen en in de nieuwe beheersovereenkomst die eraan komt is er sprake van de sluiting van weinig bezochte en afgelegen postkantoren. Het illustreert opnieuw de leegloop van het platteland, schrijft Adriaan Kartuyvels in het Belang van Limburg. De lijn tussen goede dienstverlening die mensen aan een dorp bindt en financiële leefbaarheid is flinterdun. Toch zullen politici er de komende jaren nog veel op moeten balanceren. Dat zijn ze het platteland verschuldigd. Karel Verhoeven legt in de Standaard het verband tussen de revolutionaire ontwikkelingen rond artificiële intelligentie en de dramatische PISA-resultaten. Hij stelt vast dat veel 15-jarigen zich niet meer als kritische burger in de wereld kunnen oriënteren. Ze slagen er niet meer in valse van echte informatie te onderscheiden, de essentie te vatten of onzin te detecteren. De gevolgen voor de democratie laten zich raden. En de technologie

0: signalen dat de meeste regeringspartijen beseffen dat het niet het moment is om gevaarlijke spelletjes te spelen. Niemand wil de schuld krijgen van een regeringsval op een moment dat de obligatiewaakhonden rond het Belgische huis cirkelen. En in het laatste nieuws gaat het over Vlaams geld. De Vlaamse regering staat te boek als een subsidieregering, stelt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Veel Vlaamse ministers gruwen van die perceptie, maar de Vlaamse overheid geeft meer uit dan elke andere overheid in dit land. En dat zijn er veel in België. Dat blijkt uit onderzoek van professor Frank Naert van de Universiteit Gent. Meer dan in andere gewesten stijgen in Vlaanderen de inkomsten, de uitgaven en de schulden. Tussen 2015 en 2024 zijn de uitgaven in Vlaanderen met 64,6% gestegen, tegenover 46,5% in de rest van de Belgische overheden. Vlaamse politici mogen wel eens beseffen dat geld niet elk probleem oplost. Patrick van der Perre heeft het in Gazet van Antwerpen over een lokaal dossier dat muurvast zit. Een aanslepende discussie over een pleintje met de stad Antwerpen en het wijkcomité Willy Brogdus in de hoofdrol zorgt ervoor dat de afwerking van de laatste ongebruikte koker van de pre-metro nog steeds niet begonnen is. Daarmee wordt een broodnodig mobiliteitsproject gegijzeld. Los het op, is zijn uitroep. Het is donderdag 10 september, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
2: En zo zijn we weer helemaal mee met het nieuws van de dag. Goedemorgen, heel fijn dat u erbij bent op deze donderdagochtend. Met Iedereen Klassiek zit u helemaal goed en zeker met Johann Sebastian Bach. Hij doet meteen al onze zorgen vergeten en misschien ook wel onze plannen voor de dag.

De eerste prelude en fuga uit het eerste boek, het eerste volume uit het welgetemperde klavier van Johann Sebastian Bach, Richard Egarr aan het klavecimbal, die afgelopen zomer nog een van de juryleden was op de Ma Competition in Brugge, de editie voor klavecimbal dit jaar. En de eerste prijs ging toen naar de Spaanse Irene Roldán, waar we ongetwijfeld toch nog veel van zullen horen. Charles Gounod ging aan de slag met die prelude van Johann Sebastian Bach. Voor de een is het heiligschennis, de ander kan die bewerking best wel smaken. Charles Gounod gaf een hele andere dimensie aan die prelude van Johann Sebastian Bach, want hij omschreef het zelf als een religieus lied.

Het blijft toch een prachtig Ave Maria, dat schrijft Mieke in de VRT Max-app. En ze schrijft er ook meteen bij dat ze gisteren dit heeft gezongen in Scherpenheuvel, helemaal hoog naast de organist, dat Ave Maria van Charles Gounod. En ik hoop, Mieke, dat je ook van deze versie kon genieten met sopraan Carolyn Sampson en Joseph Middleton aan de piano. Onze componist van de week, Christophe Willibald von Gluck, komt eraan. Vandaag met Iphigénie en Aulide, een opera over de Trojaanse oorlog, over windstilte en een bloederig offer. Maar dat is voor straks, na muziek van Joseph Bologne de Saint-Georges. Zijn levensverhaal is eerder goed voor een Hollywoodfilm dan voor een opera, want het is echt wel een prikkelend levensverhaal van die man. Hij is de zoon van een tot slaaf gemaakte vrouw en van de gentilhomme Georges de Bologne. Dus toch echt wel een groot contrast in die familieachtergrond. En hij schopte het echt tot superster in Frankrijk. Hij was de chouchou van Marie-Antoinette en het ging zelfs zo ver, die relatie, dat zij hem de positie van operadirecteur wilde geven. Helaas is het voor Joseph nooit zo ver gekomen. Integendeel, het Franse publiek kon echt niet verkroppen dat een man met een donkere huidskleur witte muzikanten zou dirigeren en ook een operahuis zou leiden. Marie-Antoinette heeft dus van dat idee moeten afstappen. Ze heeft dat niet kunnen laten doorgaan. Het paste helemaal niet bij dat denkkader van het Ancien Régime. In elk geval was Joseph Bologne de Saint-Georges ook een fantastische muzikant, een vioolvirtuoos uit zijn tijd. En noblesse oblige, hij schreef ook een pak vioolmuziekstukken bij elkaar, zoals een aantal vioolconcerto's. En we gaan er toch van eentje genieten, van die Joseph Bologne de Saint-Georges met Renaud Capuçon en het Kamerorkest van Lausanne.

Het openingsdeel uit een vioolconcerto van Joseph Bologne de Saint-Georges met Renaud Capuçon en het Kamerorkest van Lausanne erbij. Christophe Willibald von Gluck, onze componist van de week, had ook een bijzondere werkrelatie met die Marie-Antoinette. Hetzelfde als bij Joseph Bologne de Saint-Georges, maar toch wel met een zeker verschil. Want Christophe Willibald von Gluck had haar in Wenen al muziekles gegeven. Ze was toch wel een aardige amateurmuzikant, die Marie-Antoinette. En vele jaren later werden de banden opnieuw aangehaald. Christophe Willibald von Gluck keert terug nog even naar Parijs, verlaat Wenen daarvoor. En ze komen dus weer in contact. Ze praten Frans met elkaar, dat is toch wel opvallend voor die tijd. Christophe Willibald von Gluck was toch echt wel iemand die heel wat talen sprak. En met haar was dat dus Frans, de taal van Marie-Antoinette. Zij nam haar oude leraar weer onder haar vleugels en stimuleerde hem ook om zijn eerste opera te componeren, speciaal voor Parijs. En dat is deze, Iphigénie en Olyde.

0: Le Concert de la Loge en Julien Chauvin konden een hele mooie cast bij elkaar verzamelen voor hun opname van Iphigénie en Aulide, die opera van Christoph Willibald von Gluck. In deze fragmenten hoorden we bariton Tassis Christoyanis, sopraan Judith van Wanrooy en tenor Cyril Dubois. De eerste opname trouwens ook van deze opera beter met historische instrumenten. Christoph Willibald von Gluck blijft onze componist van de week. Ook morgen is hij dat nog. Dan trekken we weg uit de operazalen en kiezen we voor kamermuziek van hem.
1: Iedereen klassiek met Carlos Gillot.

Ze kunnen zo broers of zussen van elkaar zijn, die Trois Gymnopédies van Erik Satie, hier met Aldo Ciccolini aan de piano. Misschien kijkt u deze dagen wel elke dag in de VRT Max-app en ik geef u geen ongelijk. En ja, vandaag valt er weer zo'n abonnement te winnen, dankzij Clara. Vandaag verzekeren we misschien wel uw stoeltje voor een reeks concerten bij Symfonie Orkest Vlaanderen. Wel, een belangrijk detail, alle concerten vinden plaats in Concertgebouw Brugge. Dat is een belangrijk detail om in gedachten te houden. Een mooie reeks concerten, ik tel er zo'n 6 bij elkaar, natuurlijk met chef-dirigent Martijn den Dievel. En ook Duncan Ward komt een van die concerten dirigeren bij Symfonie Orkest Vlaanderen. Een concertreeks Symfonie Orkest Vlaanderen in Brugge. Natuurlijk trekken die dirigenten ook solisten aan. En in die reeks die we vandaag weggeven zitten onder meer Cédric Thibergien, de pianist, Alexander Assoum, de violist en ook deze Victor Julien Laferrière. Hij zit ook in onze playlist vandaag in Iedereen Klassiek. Waag uw kans in de VRT Max-app en misschien met één vraag verwijderd kan u gewoon zo'n abonnement scoren vandaag bij Symfonie Orkest Vlaanderen. Veel succes!

Victor, Julien Laferrière en Adam Laloum in deze eerste cellosonate van Johannes Brahms, het tweede deel daaruit. Lode Violet was een van onze twintigers hier op Clara en hier speelt hij nog met brassband Willebroek onder leiding van Frans Violet een rhapsodie voor cornet, muziek van Roger Deranger tot aan het nieuws van 10 uur.

0: William Kentridge is de eerste grand invité bij Beaux-Arts. De Zuid-Afrikaanse kunstenaar geeft het seizoen vorm. Met een tentoonstelling, een concert, performances en een ontmoeting. Aan zijn zijde staat The Center for the Less Good Idea. Een artistieke werkplek gedragen door jonge kunstenaars. Alle info via beauxarts.be. Samen met Clara.
1: Het is 10:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Vanmorgen is op de E40 richting Brussel een kettingbotsing gebeurd ter hoogte van Erpenmeren. Net voorbij de oprit zijn verschillende auto's gebotst, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Daar zijn twee ongevallen kort na elkaar gebeurd. Het eerste was een aanrijding van 5 auto's. 2 rijstroken dicht en in de file die dan ontstond is er een tweede ongeval gebeurd. En daarbij zijn een vrachtwagen, een auto en een motorrijder betrokken. Dus trechter met veel problemen. Er lagen veel brokstukken op de weg. Er zijn ook enkele personen naar het ziekenhuis gebracht.
1: De weg is weer vrij intussen, maar er staat nog altijd een file. Vlaams parlementslid Stefanie Doze volgt Egbert Lachaert op als fractieleider van de partij Anders in het Vlaams parlement. Ze was eerder ook al voorzitter van de Senaat. Lachaert had deze week aan zijn partij laten weten dat hij ontslag wou nemen. Dat wilde hij eerst nog intern bespreken, maar omdat het nieuws al uitgelekt is, is de beslissing al sneller definitief geworden. Lachaert blijft wel Vlaams parlementslid. In de nacht van dinsdag op woensdag is op een gebouw geschoten in de Brusselse gemeente Laken. Er waren verschillende kogelinslagen op de deur en later vond de politie een wapen in de buurt. Van de dader of daders is geen spoor. Bij het schietincident vielen geen gewonden. De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat de olieprijzen pas na de tussentijdse verkiezingen in de VS zullen dalen. Die zijn begin november. Volgens Trump zal dan ook de oorlog met Iran stoppen. De prijs voor een vat Brent-olie piekte gisteren opnieuw boven $100. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Door de hoge olieprijzen zijn ook de prijzen van brandstof gestegen in de VS en bij ons. Op de meeste plaatsen brede opklaringen en later vandaag opnieuw meer wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen tot 21 graden. Morgen dan bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Gent Festival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabel Faust, Matthias Goerne, Lisa van der A, More Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara. Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.
3: Goedemorgen, en Antonio Vivaldi heeft niet veel tijd nodig om je helemaal op te laden.

Hier word ik nu heel gelukkig van, zie. Die trompet maakt het helemaal af in dat openingsdeel uit het bekendste Gloria van Antonio Vivaldi met de King's Concert onder leiding van Robert King. Antonio Vivaldi schreef een paar Gloria's, maar dit is toch wel een van de meest meezingbare, denk ik. Zeker dat openingsdeel. Geweldige muziek. We schuiven wat op in de tijd richting Mozart. We verlaten dus dat tijdsvak van Antonio Vivaldi en we belanden bij Domenico Cimarosa.

François Leleu en het Kamerorkest van München in dit hobo-concerto van Domenico Cimarosa. Alhoewel, hij heeft het nooit als hobo-concerto bedoeld, in die zin dat het allemaal te maken heeft met Arthur Benjamin, een componist uit de vorige eeuw, een Australier die zich baseerde op klaviermuziek van Cimarosa. Hij koos er misschien wel de beste stukken uit, herwerkte die klavierstukken van Cimarosa en bracht het allemaal mooi samen in dat hobo-concerto. Binnenkort wordt deze componist 84 jaar en ze zingt ook Meredith Monk.

Twee stukken van Meredith Monk die perfect passen bij deze donderdagochtend. Early Morning Melody kregen we eerst. Dat zong ze alleen en daarnet kreeg ze nog het gezelschap van een vocaal ensemble voor het nummer Dawn. Over een kleine 10 minuten, rond 10:30, is het weer tijd voor onze dagelijkse quiz. Dan zetten we de radio weer wat te luider. We spitsen even de oren en we testen onze muziekkennis. En bovenal, dan vergeten we toch even al onze taken die we vandaag nog moeten doen. Ontsnap even mee aan de realiteit van de dag met mij straks over 10 minuten. En u kan gewoon meespelen in de VRT Max-app. Gewoon een berichtje sturen straks voor de lol. En ik hoop dat onze quizmaster van vandaag al goed wakker is. En dat hoop ik. En dat zou toch vooral moeten lukken met die muziek van Edvard Grieg.

0: In Peer Gynt, dat toneelstuk van Hendrik Ibsen, is het niet altijd pijs en vrees zoals die prachtige morgenstemming die we eerst kregen. Maar Peer Gynt heeft ook te maken met de dood van zijn moeder en dat is wat we net hoorden in die prachtige, prachtige muziek van Edvard Grieg. De eerste Peer Gynt-suite, twee fragmenten dus daaruit, met Bergen Philharmonic Orchestra en dirigent Ole Christian Roet.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Bijna 10:30, onze vaste afspraak met ons brein en onze twee oren, want het is tijd voor onze Iedereen Klassiek quiz van de dag. Elke dag stelt een bekend gezicht of een bekende stem een muzikale vraag. En dan is het natuurlijk aan u thuis om dat antwoord door te sturen in de VRT Max-app. U hoeft er echt niet veel voor te doen. Gewoon straks even A, B of C doorsturen in de VRT Max-app. En het gaat heel snel, want na de vraag, eens de vraag gesteld is, heeft u nog een paar minuten de tijd om dat antwoord door te sturen. Speel gewoon even mee voor de lol, voor het plezier van het moment. Onze quizmaster van vandaag is een hele fijne collega van VRT Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Björn Soeroes, journalist bij VRT Nieuws en Amerika-expert. Het zal u niet verwonderen dat de United States zowat mijn tweede vaderland is. Ik heb ondertussen ongeveer alle staten van de VS bezocht, behalve twee. En in mijn jaren in New York, waar ik leefde en werkte, heb ik de Amerikaanse cultuur letterlijk opgezogen. Zoals de muziek van George Gershwin bijvoorbeeld. Een geweldige componist uit het begin van de 20e eeuw. It's wonderful. Gershwin schreef dat al even geweldige Rhapsody in Blue. Met aan het begin een bijzondere rol voor de klarinet. Maar weet u ook welke techniek de klarinetist hier gebruikt? Is dat A. de grazioso, B. de glissando of is het C. de aspirando? Luister goed.

0: Een verkorte versie van die Rhapsody in Blue van George Gershwin. En dat deden we natuurlijk voor onze quiz van vandaag. Björn Soenen stelde daarnet nog de vraag: welke speeltechniek gebruikt de klarinetist aan het begin van Rhapsody in Blue van George Gershwin? Is dat A, een gracioso, B, een glissando of C, een esperando? U twijfelde heel weinig bij deze vraag. Misschien was hij toch makkelijk of zo, ik weet het niet. Maar de grote voorkeur is alleszins voor het antwoord B, glissando. Sommige luisteraars zijn heel zeker van hun stuk. Anderen geven toch ook wel een beetje toe. Ja, het is een gok en ik kies dan toch voor het antwoord B, glissando. Alhoewel, ik zie hier en daar toch ook het antwoord gracioso staan. Ja, het is natuurlijk wel een sierlijke beweging wat die klarinetist doet allemaal aan het begin van Rhapsody in Blue van Gershwin. Maar ja, het antwoord krijg ik nu van Björn Soenens.
1: En het juiste antwoord is een glissando.
0: En zo is die klarinetist weer vertrokken na zijn glissando of haar glissando aan het begin van Rhapsody in Blue van Gershwin. Ja, proficiat aan iedereen die het antwoord juist heeft. Het antwoord B, glissando. En Marleen heeft ook nog een misschien wel handige tip om het antwoord nooit meer te vergeten. Een glissando, dat zijn glijdende noten. Dankjewel om mee te spelen en misschien tot morgen dan.

Dvorak Piano Quartet met het derde deel uit het tweede pianokwartet van Antonín Dvorak. Heeft hij ondertussen al meegespeeld in de VRT Max-app voor dat abonnement dat we vandaag weggeven hier bij Clara? Een abonnement van Symfonieorkest Vlaanderen, maar dan wel voor hun concertreeks in Concertgebouw Brugge. Specifieke locatie, dus dat heeft misschien ook specifieke deelnemers. Ja, dat kan natuurlijk, maar iedereen mag natuurlijk meespelen hoor in die VRT Max-app. Deze ochtend vertelde ik al over de solisten in die reeks, in dat abonnement van Symfonieorkest Vlaanderen. Maar misschien maak ik u ook wel wat warm met de muziek die u te horen kan krijgen. Muziek van Max Richter, de achtste symfonie van Antonín Dvořák, het eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns, de elegie van Auguste Boek. Het zit allemaal in dat cultuurabonnement van Symfonieorkest Vlaanderen. Zoek de wedstrijdpagina in de VRT Max-app, doe mee en win. En wie weet kan u binnenkort ook genieten van deze muziek bij Symfonieorkest Vlaanderen. De Symphonie Fantastique van Hector Berlioz.

Het Orkest van Parijs onder leiding van Klaus Mäkelä in de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz, het tweede deel, un bal, een dansfeest waar iedereen op uitgenodigd wil zijn. Maar voor we naar dat feest kunnen trekken, zouden we toch beter eerst even langsgaan bij een kapper. En die kapper bevindt zich vandaag in Sevilla. Dat is voor na het nieuws van 11 uur.

0: De VRT Nieuwspodcast De Verrekijkers.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
0: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder. Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Luik zijn duizenden leerkrachten en leerlingen samengekomen voor een nieuwe betoging. Ze protesteren al sinds vorig schooljaar tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In de hoogste jaren van het secundair moeten ze 2 uur meer lesgeven dan vroeger, zonder dat ze daar meer loon voor krijgen. Een deel van de leerkrachten verliest daardoor uren en moet op 2 scholen werken om aan een voltijds rooster te raken, zegt de Franstalige Onderwijsvakbond. Volgens de bonden zouden door de besparingen 2000 voltijdse banen verdwijnen. Er zijn meer en meer Belgen die slapen met een toestel tegen slaapapneu. Vorig jaar kregen 207.000 mensen daar een terugbetaling voor. 10% meer dan een jaar eerder. Bij mensen met slaapapneu stopt of vermindert de ademhaling verschillende keren per uur. Daardoor kunnen ze moe zijn, luid snurken of hoofdpijn krijgen. Een apparaat met een masker over hun neus of mond helpt dan. Professor Johan Verbraken van het slaapcentrum in het UZ Antwerpen verklaart de stijgende cijfers.
4: De slaapapneu wordt in de eerste plaats bepaald door overgewicht en of obesitas. En dat is nu een probleem waar een heel groot deel van de bevolking aan leidt. En dat fenomeen dat neemt nog toe, waardoor ook natuurlijk slaapapneu steeds vaker voorkomt.
1: De maximumprijs voor diesel stijgt morgen met 5 cent. Tanken kost dan voor het eerst sinds april weer net iets meer dan 2,40 euro per liter. Door de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olieproducten fors de hoogte ingegaan. En ook in de VS zelf stijgen de olieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie piekte gisteren opnieuw boven $100, het hoogste niveau sinds juli. President Trump heeft gezegd dat de oorlog met Iran voorbij zal zijn na de tussentijdse verkiezingen in de VS begin november en dat de olieprijzen pas dan zullen dalen.
5: Right after the election, oil prices are going to be tumbling downward. They're going to be tumbling down and we'll get them down. I think for gasoline, we'll get them below $2 a gallon.
1: Op de meeste plaatsen brede opklaringen, maar straks opnieuw meer wolken. Het blijft wel droog, temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert. Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
7: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
6: Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.

Ja, een kapper zonder al te veel concurrentie, dat is de natte droom van elke ondernemer. De barbier van Sevilla, van Joaquin Rossini, Largo al Factotum, dat bekende deel met bariton Herman Pry en London Symphony Orchestra dirigent Claudio Abbado. Welkom terug bij Iedereen Klassiek tot 12 uur. We gaan nog een uurtje door. Heb ik nog een symfonie van Louise Farenc voor u? Het Stabat Mater van Pergolesi komt er ook aan. Maar eerst het tweede pianoconcerto van Sergei Rachmaninoff.

Zo begint dat tweede pianoconcerto, dat wervelende concerto van Sergej Rachmaninov met Katja Bunyatishvili aan de piano en de Tsjechische Filharmonie onder leiding van Pavo Jervy. Vandaag is Rachmaninov echt niet meer weg te denken uit ons muziekleven en hoe we met klassieke muziek omgaan, maar we zouden bijna vergeten dat die man eigenlijk maar 45 officiële stukken heeft gecomponeerd en gepubliceerd. En dat tweede pianoconcerto vormt echt wel een breuklijn in zijn carrière, een positieve breuklijn, want dat opkikkertje had hij echt wel nodig na die toch wel desastreuze première van zijn eerste symfonie. Die werd toch enigszins afgekraakt. De kritieken waren groot en Rachmaninov begon echt wel aan zichzelf te twijfelen of hij wel een goed componist was. Wat op zich niet zo vreemd was, want Rachmaninov was het echt niet gewoon om kritiek te krijgen. Hij was een sterstudent aan het conservatorium, had al contacten met uitgeverijen, speelde ook pianorecitals her en der in het land. En ja, als je dan plots het deksel op de neus krijgt, dan begin je misschien toch echt wel aan je kunnen te twijfelen. Uiteindelijk kon hij dat writer's block, zoals we het dan vandaag zouden noemen, toch enigszins oplossen door aan te kloppen bij een dokter uit Moskou die gespecialiseerd was in hypnose. En dat klinkt allemaal een beetje als kwakzalverij, maar dat was in Rusland in die tijd echt geen uitzondering. Hypnose was een soort van hype toen, een geneeskrachtige hype. Als je problemen had, een depressie of angsten, dan was hypnose een soort van hulpmiddel, een geneesmiddel. En dat mocht enkel in die aard gedaan worden, hypnose. Dat mocht echt niet gedaan worden als een soort van entertainment, wat we vandaag dan soms wel zien op televisie of in series. Dus ja, heeft het dan echt met hypnose te maken dat Rachmaninov plots zo'n prachtig pianoconcerto kon schrijven? Waarschijnlijk niet, want die dokter was uiteindelijk ook een amateurmuzikant, een man met liefde voor cultuur. Dus misschien waren het gewoon twee mannen die heel vaak filosofeerden met elkaar over kunst, over cultuur, over muziek. En fungeerde die man eigenlijk een beetje als een soort van therapeut, als een goede vriend van Rachmaninov, die hem een beetje meer en meer terug op de weg van de muziek hielp. Dat is toch al een iets handigere verklaring dan die hypnose, maar het blijft toch wel prikkelen, dat element van dat hypnosespel bij Rachmaninov.

Anton Bruckner is voor eeuwig verbonden met zijn symfonieën en religieuze muziek, maar hij schreef toch een handvol kamermuziek, niet zo gek veel, zoals dit scherzo uit zijn strijkquintet Hartmut Rode op altviool, samen met het Neues Leipziger Streichquartett. Het is bijna 11:30. Iedereen Klassiek gaat door tot 12:00 en we gaan verder met droevige muziek, maar toch ben ik ervan overtuigd dat ik u er blij mee kan maken met dit Stabat Mater van Pergolesi.

0: Twee Stabat Maters tegenover elkaar. Eerst dat van Pergolesi en net nog drie fragmenten uit het Stabat Mater van Antonio Vivaldi met contratenor Carlos Mena en het Richard Carr-consort onder leiding van Philippe Pierlot. Eind november stemt u opnieuw voor die Clara Top 100 en de kans is groot dat dat Stabat Mater van Pergolesi een blijver zal zijn, want vorig jaar stemde u dat op 6 en dat van Antonio Vivaldi bengelde een beetje achterop in de lijst op 98. Dus het zal er echt van afhangen aan uw keuze of u dat werk nog steeds in die top 100 wil, dat Stabat Mater van Antonio Vivaldi. En zo is het 11:45.
1: Clara. Blijf verwonderd.

Marie-Louise Bodendorf met een rondo van Friedrich Kuhlau. In Music Matters raken we in hogere, mystieke sferen. Sopraan Lieselotte Wilde en oudspeler Tristan Driessens komen hun nieuwe album voorstellen met muziek van Hildegard van Bingen. En ze spelen ook live hier straks in onze Clara-studio. Dat is voor na het nieuws van 1 uur, maar we hebben nu nog een even te gaan hoor tot dat concert. Maar blijf gerust naar Clara luisteren, maak er nog een mooie dag van. En Iedereen Klassiek eindigt hier met de finale uit de eerste symfonie van Louise Fagenk met Insula Orchestra en dirigent Laurence Equilbet.

0: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vlaams minister De Ridder moet zich vanmiddag verantwoorden in het parlement over de deal die ze sloot met de regionale luchthavens. Leerlingen en leerkrachten van het Franstalig onderwijs betogen opnieuw in Luik. En er zijn veel vragen over de belofte van president Trump om bij een goed verkiezingsresultaat $5000 te geven aan alle Amerikanen. Er blijft onduidelijkheid bestaan over de subsidies voor de regionale luchthavens in Deurne en Oostende de komende jaren. De Vlaamse regering sloot in juli een akkoord om die subsidies te verlagen. Maar volgens oppositiepartij Groen is dat niet het geval. Bevoegd minister Aniek De Ridder moet vanmiddag uitleg geven in het Vlaams parlement. Ze zegt nu dat de subsidies zelf inderdaad niet dalen, maar dat de overheid uiteindelijk minder geld zal uitgeven aan de luchthavens als je alles meerekent.
1: Ik heb nergens gezegd, ook aan het parlement, dat subsidies dalen. Ik heb altijd gesproken over de netto financiële impact. Want je moet natuurlijk kijken wat in Vlaanderen in totaal wordt betaald in de ene richting. En wat wij ook terugkrijgen, bijvoorbeeld, dat zijn dan de concessiebedragen, de huurgelden. En daar die netto financiële impact, die daalt wel degelijk met 27%.
0: De voorzitter van de partij Anders, Frederik de Gucht, zegt dat hij het vertrek van Egbert Lagaard als Vlaams fractieleider verkeerd heeft aangepakt. Lagaard nam ontslag en dat lekte eerder uit dan bedoeld. Voorzitter de Gucht is bezig met een grondige hervorming van zijn partij, maar Sisse Michiels, hij lijkt voorlopig niet iedereen op één lijn te krijgen.
2: Nee, dat ontslag van Lagaard dat lekte inderdaad uit via de krant De Morgen, waarin partijgenoten ook anoniem kritiek hebben op hem. En dat is toch een oud zeer bij de Vlaamse liberalen. Interne discussies werden in het verleden wel vaker in de media uitgevochten, maar toen Frederik de Gucht vorig jaar voorzitter werd, dan wilde hij daarvoor eens en voor altijd komaf mee maken. Maar van dat voornemen komt dus voorlopig niet zoveel in huis en dat geeft hij ook zelf toe.
3: Stel dat met u vast dat spijtig genoeg iets is. Dat nog gebeurt bij ons in de partij. Dat had allemaal anders en veel menselijker gekund, maar daar kan de tijd niet terugdraaien, spijtig genoeg.
2: Tussen fractieleider Lagaard en voorzitter De Gucht liep het al een tijdje stroef, horen we. Stefanie Doze die volgt Lagaard nu op als fractieleider. De timing van deze heisa valt ook wel wat ongelukkig, want dit weekend houden de liberalen een grote bijeenkomst in Brugge en ongetwijfeld zal het daar ook hierover gaan.
0: Dankjewel voor de uitleg. In Luik betogen op dit moment duizenden leerkrachten en leerlingen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zijn ze met 13.000, de politie zegt 6.000. Dit schooljaar zijn er ingrijpende besparingen doorgevoerd. Leerkrachten in de hogere jaren van het middelbaar moeten 2 uur meer lesgeven voor hetzelfde loon en er is ook minder geld voor het basisonderwijs. Vakbondsman Jorgen de Witte van de Socialistische Vakbond doet mee aan de betoging.
4: Als je kijkt naar de onderzoeken van PISA bijvoorbeeld, dan kan je zien dat de onderwijskwaliteit in België niet zo goed meer is. En langs de andere kant zie je ook dat er een groot leraartekort is. Als we willen dat het onderwijs van betere kwaliteit wordt, dan moet er geïnvesteerd worden en niet in geschrapt worden. Ze moeten het engagement nemen dat er gaat geïnvesteerd worden in het onderwijs. En dat is ze nu niet van plan. Ze gaan zelfs verder, dus ze gaan zeker niet de goede weg op.
0: Een man uit Lievegem in Oost-Vlaanderen is nog altijd in kritieke toestand nadat hij eergisteren aangevallen werd aan het station. 2 16-jarigen zijn daarvoor opgepakt. Het slachtoffer is een man met een beperking. Hij wilde om 5 uur 's morgens de trein nemen naar zijn werk in een maatwerkbedrijf toen de 2 jongeren hem aanvielen. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De 2 minderjarigen zouden uit een instelling weggelopen zijn. Het incident komt hard aan bij de inwoners van Lievegem, vertelt burgemeester Kim Martens.
5: De mensen zijn uiteraard geschrokken en bezorgd. Dat is heel begrijpelijk. Het is een stationsbuurt. Het is een plaats waar dat ook heel veel mensen dagelijks komen. Ook vaak heel vroeg in de ochtend. Het zijn ook heel ernstige feiten die zich daar hebben voorgedaan. Iemand die op weg is naar zijn werk en op zo'n manier wordt aangevallen, dat komt heel hard binnen in onze gemeente.
0: De jeugdrechter heeft de minderjarige in een gesloten instelling geplaatst en de politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn meer en meer Belgen die slapen met een toestel tegen slaapapneu. Vorig jaar kregen 207.000 mensen daar een terugbetaling voor, 10% meer dan een jaar eerder. Bij mensen met slaapapneu stopt of vermindert de ademhaling verschillende keren per uur. Daardoor kunnen ze moe zijn, luid snurken of hoofdpijn krijgen. Een apparaat met een masker over hun neus of mond helpt dan. Professor Johan Verbraken van het slaapcentrum in het UZ Antwerpen verklaart de stijgende cijfers.
6: De slaapapneu wordt in de eerste plaats bepaald door overgewicht en of obesitas. En dat is nu een probleem waar een heel groot deel van de bevolking aan leidt. En dat fenomeen dat neemt nog toe, waardoor ook natuurlijk slaapapneu steeds vaker voorkomt.
0: De maximumprijs voor diesel stijgt morgen met 5 cent. Tanken kost dan voor het eerst sinds april weer net iets meer dan 2,40 euro per liter. Door de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olieproducten fors de hoogte ingegaan. De belofte van de Amerikaanse president Trump om aan elke Amerikaan $5000 te geven als de Republikeinen in november de tussentijdse verkiezingen winnen, roept veel vragen op. Trump deed zijn belofte tijdens de Republikeinse conventie, maar hij probeert de kiezer om te kopen, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
7: Beloven mag je altijd, maar je kunt op zijn minst zeggen dat het een dubieuze belofte is. Het is bijna chantage van de kiezer. Stem voor ons en alleen dan krijg je mogelijk volgend jaar $5000. Dat komt niet uit de privékas van Donald Trump, dat komt uit de koffers van de staat. Dus dat kost ontzettend veel geld. Bijna 1000 miljard zou dat gaan kosten. En dat moet goedgekeurd worden door het congres. Dus er zijn veel haken en ogen aan dat voorstel. Het lijkt bijna een soort wanhopige poging van Donald Trump om de kiezer toch nog voor de Republikeinen te laten stemmen in de midterms.
0: Om 17:15 spelen de Belgische basketvrouwen hun kwartfinale op het WK. In Berlijn moeten ze gastland Duitsland verslaan om door te gaan naar de halve finales. En daar zijn ze klaar voor, zegt speelster Elise Ramet.
8: Ik denk dat we weten wat dat door ons te doen staat. We hebben nog heel veel zin in de match. Het is tegen het thuisland, dat is misschien een extra moeilijkheid, maar dat is ook een extra motivatie. Dat is altijd leuk om in een volle zaal te spelen. En ik denk, ja, we zijn er klaar voor, we hebben er zin in.
0: Vanmiddag is het droog met wolken en opklaringen en tot 20 graden. Morgen zijn er meer wolken met af en toe lichte regen. Het blijft zacht rond 20 graden. Tijdens het weekend nog altijd zacht, maar zondag gaat het wel regenen. Vooraan de veelbesproken deal over de regionale luchthavens in Vlaanderen. Bevoegd minister De Ridder moet zich straks verantwoorden in het parlement, want er blijft veel onduidelijk over de subsidies. Meer in de app van VRT Nieuws.

Ja, ook in zwarte Amerikaanse gemeenschappen was dans veel meer dan een ontspanning. Het was echt een manier om je verbonden te voelen en samen kracht te vinden. En deze Ring Shout is gebaseerd op een eeuwenoude rituele dans waarbij de deelnemers in een cirkel staan en klappen en stampen. En die opzwepende energie hoor je meteen terug in het orkest. Het is een werk van de Amerikaanse hedendaagse componist Carlos Simon. Hij is ook composer in residence dit seizoen in het Concertgebouw in Nederland. En u vindt het terug op het jongste album van Pittsburgh Symphony Orchestra. En van muziek die bewustwording wil creëren en je daarbij ook in beweging zet naar muziek die je even laat wegdromen.

Sommige liedjes lijken nooit oud te worden. Een vleugje Hollywood, een beetje New Yorkse glamour. Helemaal in het moment opgenomen, live vanuit het jazzrestaurant Café Carlyle in New York. De jonge Amerikaanse zangeres Stella Cole brengt op haar eerste live album een ode aan de klassiekers waar ze mee opgroeide. En wie Annelien van Wouwen een beetje volgt, weet dat ze een drukke agenda heeft. Binnenkort staat ze live in Gent en Mechelen met haar ensemble Carousel. Maar eerst neem ik u mee naar Brugge, want midden in de coronaperiode speelde ze in het concertgebouw deze Rhapsody.

Klarinettist Annelien van Wouwen en haar ensemble Carousel vanuit het Concertgebouw Brugge met een bewerking van Première Rhapsody van Claude Debussy. En we blijven nog even in die intiemere sfeer hangen. Muziek hoeft niet altijd te verrassen of grenzen te verleggen om je te raken. Soms volstaat ook een warm geluid en een paar mooie melodieën. En dat is precies waar deze muzikanten naar op zoek zijn. Bassist Skúli Sverrisson en gitarist Bill Frisell.

muziek die je even op adem laat komen. Warm, maar ook wel troostend. Gebracht door twee muzikanten die geen woorden nodig hebben om elkaar te begrijpen. De IJslandse bassist Skúli Sverrisson en gitarist Bill Frisell met een fragment uit het rustige For All Your Flowers, hun jongste album. Mooie muziek kan je ook in de vorm van een cultuurabonnement beleven. 7 vaste afspraken het komende seizoen tussen u en het Concertgebouw van Brugge. Dat klinkt niet slecht, denk ik. Wij geven vandaag zo'n abonnement weg voor de concertreeks van Symfonieorkest Vlaanderen. Dus als u zin hebt in een seizoen vol live muziek, speel dan zeker mee met onze wedstrijd. En dat doe je via het Clara-kanaal op VRT Max. En misschien ziet u dan binnenkort wel in die zaal.

0: Die mooie planeten toch van Gustav Holst door Symfonieorkest Vlaanderen onder leiding van Martijn den Dievel. En morgen, vrijdag, is het de beurt aan een andere den Dievel om van zich te laten horen. Fagottist Jappe den Dievel. Hij staat dan in de finale van de prestigieuze ARD-wedstrijd in München. Dat is een beetje vergelijkbaar met de Koningin Elisabeth-wedstrijd, want het is het belangrijkste concours voor wie niet zingt, viool, cello of piano speelt. Al die andere disciplines komen daar dus aan bod. En er zijn nog niet veel Belgen die zo'n finale gehaald hebben. En het is dus een goede reden om mee te duimen morgen met de 22-jarige Jappe den Dievel en zijn fagot. Er moet daar toch iets in de genen zitten.
1: Clara, blijf verwonderd.

Op haar 85ste blijft ze een fenomeen. Deze pianiste Marta Argerich krijgt in oktober de Opus Klassiekprijs voor haar volledige carrière. Wat een mooie erkenning voor een wereldster die generaties luisteraars en fans heeft weten te betoveren met al haar uitvoeringen. En dit was ze met een fragment uit Gaspard de la Nuit van Ravel. En misschien kent u dat gevoel wel, dat je een lied hoort uit een andere cultuur, dus uit een cultuur die je niet kent, en dat dit lied toch meteen jou raakt, alsof er iets herkenbaars in verscholen zit. Wel, dit Franse Quatuor Voce verzamelt op hun jongste album volksliederen, die jarenlang van stem tot stem zijn doorgegeven.

Soms reist muziek zonder enige moeite door tijd en ruimte. Dat hoorden we net in Argentinië met Quattuor Voce. En straks maken we een nog grotere sprong de tijd in. Want wat gebeurt er als een melodie van 9 eeuwen oud plots verrassend actueel klinkt? Dat ontdekken we straks met oetspeler Tristan Driessens en zangeres Lieselot de Wilde en hun album The Book of Visions. Ze komen live spelen.

0: Goedemiddag, het is 1 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Vlaams minister De Ridder moet zich vanmiddag verantwoorden in het parlement over de deal die ze sloot met de regionale luchthavens. Leerlingen en leerkrachten van het Franstalig onderwijs komen weer op straat. En in Nederland zijn er meer gevallen gemeld van het Westnijlvirus. 3 mensen zijn eraan overleden. Er blijft onduidelijkheid bestaan over de subsidies voor de regionale luchthavens in Deurne en Oostende de komende jaren. De Vlaamse regering sloot in juli een akkoord om die subsidies te verlagen, maar volgens oppositiepartij Groen is dat niet het geval. Bevoegd minister Annick De Ridder moet vanmiddag uitleg geven in het Vlaams parlement. Ze zegt nu dat de subsidies zelf inderdaad niet dalen, maar dat de overheid uiteindelijk minder geld zal uitgeven aan die luchthavens als je alles meerekent.
1: Ik heb nergens gezegd, ook aan het parlement, dat subsidies dalen. Ik heb altijd gesproken over de netto financiële impact, want je moet natuurlijk kijken wat in Vlaanderen in totaal wordt betaald in de ene richting en wat wij ook terugkrijgen. Bijvoorbeeld, dat zijn dan de concessiebedragen, de huur. En daar die netto financiële impact, die daalt wel degelijk met 27%.
0: De voorzitter van de partij Anders, Frederik de Gucht, zegt dat hij het vertrek van Egbert Lachaert als Vlaams fractieleider verkeerd heeft aangepakt. Lachaert nam ontslag en dat lekte eerder uit dan bedoeld was. Voorzitter de Gucht werkt aan een grondige hervorming van zijn partij. Maar, Sisse Michiels, hij lijkt voorlopig niet iedereen op één lijn te krijgen, hè?
2: Nee, het ontslag van Lachaert lekte inderdaad uit via de krant De Morgen, waarin partijgenoten ook anoniem kritiek op hem hebben. En dat is toch een oud zeer bij de Vlaamse liberalen. Interne discussies werden in het verleden wel vaker in de media uitgevochten, maar toen Frederik de Gucht vorig jaar voorzitter werd, wilde hij daarvoor eens en voor altijd komaf mee maken. Maar van dat voornemen komt voorlopig dus niet zoveel in huis, dat geeft hij ook zelf toe.
3: Stel dat ze met u vast dat spijtig genoeg iets is, dat nog gebeurt bij ons in de partij. Dat had allemaal anders en veel menselijker gekund, maar daar kan de tijd niet terugdraaien, spijtig genoeg.
2: Tussen fractieleider Lachaert en voorzitter De Gucht liep het al een hele tijd stroef. Stefanie Doze die volgt Lachaert nu op als fractieleider. De timing van de heisa is ook wel wat ongelukkig, want dit weekend net houden de liberalen een grote bijeenkomst in Brugge en het incident zal daar ongetwijfeld het gespreksonderwerp zijn.
0: Dankjewel voor je uitleg, Sisse Michiels. In Luik betogen op dit moment duizenden leerkrachten en leerlingen tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Volgens de vakbonden zijn ze met 13.000, de politie zegt 6.000. Dit schooljaar zijn er ingrijpende besparingen doorgevoerd. Leerkrachten in de hogere jaren van het middelbaar moeten 2 uur meer lesgeven voor hetzelfde loon. En er is ook minder geld voor het basisonderwijs. Jorro de Witte van de Socialistische Vakbond doet mee aan die betoging.
4: Als je kijkt naar de onderzoeken van PISA bijvoorbeeld, dan kan je zien dat de onderwijskwaliteit in België niet zo goed meer is. En langs de andere kant zie je ook dat er een groot leraartekort is. Als we willen dat het onderwijs van betere kwaliteit wordt, dan moet er geïnvesteerd worden en niet in geschrapt worden. Ze moeten het engagement nemen dat er gaat geïnvesteerd worden in het onderwijs. En dat is ze nu niet van plan. Ze gaan zelfs verder, dus ze gaan zeker niet de goede weg op.
0: De maximumprijs voor diesel stijgt morgen met 5 cent. Tanken kost dan voor het eerst sinds april weer net iets meer dan €2,40 per liter. Door de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olieproducten fors de hoogte ingegaan. In Nederland zijn al 3 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Er zijn nu al 18 mensen besmet. Dat is dubbel zoveel als een week geleden. Katrien van der Schoot, hoe moeten we naar die cijfers kijken?
5: Wel, ze komen van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het gaat om besmettingen in Nederland, in verschillende provincies. Meestal hadden de mensen zich ziek aangemeld in een ziekenhuis. Het Westnijlvirus komt voor bij vogels, maar een gewone mug die zich voedt met het bloed van een besmette vogel kan het op die manier overdragen op dieren en mensen. En dat is nu waarschijnlijk gebeurd. In Nederland zijn er nu dus 3 doden, vorige week nog maar 1. En van de 9 besmettingen vorige week zitten we al aan 18 vandaag. Er waren eerder ook al enkele tientallen paarden en vogels besmet.
0: Is het Nijlvirus dan gevaarlijk, het Westnijlvirus?
5: Ja en nee, er is geen vaccin of behandeling, maar mensen kunnen het Westnijlvirus zelf niet doorgeven. Slechts 1/5 van wie besmet is, krijgt Westnijlkoorts met griepachtige symptomen. Eraan overlijden is al helemaal een uitzondering. Het gaat dan om ouderen en mensen met een lage weerstand. En in ons land zijn nog geen besmettingen vastgesteld.
0: Dankjewel om het op te volgen, Katrien van der Schoot. De belofte van de Amerikaanse president Trump om aan alle Amerikanen $5000 te geven als de Republikeinen in november de tussentijdse verkiezingen winnen, roept heel wat vragen op. Het is niet onmogelijk om geld uit te delen, het is al eerder gebeurd, maar dit plan is onrealistisch, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
6: Er zijn al eens checks uitgeschreven aan Amerikanen. Dat was tijdens de pandemie. Dus het is theoretisch niet onmogelijk om geld te bezorgen aan Amerikanen. Maar dat was toen met grote instemming van het congres, van het parlement. Omdat mensen aan de grond zaten, niet meer konden werken door de pandemie. Dat waren uitzonderlijke omstandigheden. Dit is iets anders. Dit gaat niet over het reageren op een noodsituatie. Dit is gewoon, ik ga even in mijn portefeuille graaien en geld van de overheid schenken om mij te garanderen dat u voor mij stemt.
0: Later vanmiddag om 17:15 spelen de Belgische basketvrouwen hun kwartfinale op het WK. In Berlijn moeten ze gastland Duitsland verslaan om door te gaan naar de halve finales. En ze zijn er klaar voor, zegt speelster Elise Ramet.
7: Ik denk dat we weten wat dat door ons te doen staat. We hebben nog heel veel zin in de match. Het is tegen het thuisland, dat is misschien een extra moeilijkheid, maar dat is ook een extra motivatie. Dat is altijd leuk om in een volle zaal te spelen. En ik denk, ja, we zijn er klaar voor, we hebben er zin in.
0: Vanmiddag wolken en opklaringen, zo'n 20 graden. Morgen wat meer bewolking met af en toe ook lichte regen. Maar het blijft wel zacht, rond 20 graden. Ook tijdens het weekend nog zacht, maar zondag wel regen. Vooraan de veelbesproken deal over de regionale luchthavens in Vlaanderen. Bevoegd minister De Ridder moet zich straks verantwoorden in het parlement, want er blijft veel onduidelijk over die subsidies. Meer in onze app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Vorst Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara. Music Matters met Cara van der Ouwera.
9: Blijf nog even bij ons, want ik ga straks tickets weggeven voor maar liefst 9 mini-pianoconcerten op 1 dag in Aldenbiezen. En, niet onbelangrijk, we maken ons klaar voor een liveset die u heel even uit de dagelijkse rompslomp zal halen met een sopraan, een oet en de blijkbaar tijdloze muziek van Hildegard von Bingen. En dit is al een voorsmaakje uit hun album samen, Lieselotte Wilde en Tristan Driessens.

0: opvallend om hier een nieuw album binnen te krijgen, gemaakt door mensen die met hun twee voeten in 2026 leven en teruggrijpen, de telefoon bewijst het al, Tristan, en helemaal teruggrijpen naar muziek die bijna 9 eeuwen geleden ontstaan is. Tristan Drieses, dat is me wat. Het album Divane Showgood, The Book of Visions, was helemaal jouw idee. We hebben net naar een fragment geluisterd. Het heeft alles met Hildegard von Bingen te maken. Wat maakt die von Bingen volgens jou zo bijzonder?
1: Wel, von Bingen is eigenlijk een componiste die vooral haar visioenen wou verklanken en ook vertalen naar teksten en zo. En het is eigenlijk in de middeleeuwse muziek een soort van OVNI, zoals we in het Frans zeggen. Een heel unieke persoonlijkheid die niet echt te vergelijken is met alle andere muziekvormen die toen in zwang waren. Het is een beetje zo'n soort van unicum in de geschiedenis van de middeleeuwse muziek.
0: Kan je kort nog eens vertellen wie ze was voor de mensen die haar niet kennen?
1: Ze was een mystica, een zieneres, die ook haar eigen klooster had in het Rijngebied in Duitsland, Hildegard von Bingen, uit de 12e eeuw. Ze was ook heel... Ja, ze had ook veel aanzien, want ze stond in contact met hooggeplaatste figuren. Dus ze werd zeker niet als een ketteres of zo gezien. Mm-hmm. Of als een heks of zo. Dus ze werd wel echt erkend. Maar ze had heel wat baanbrekende ideeën. En ze heeft heel veel gewerkt rond bijvoorbeeld geneeskrachtige kruiden en zo. En visioenen. En ook de rol van de vrouw en zo. In haar klooster werd er ook dagelijks gezongen. Dus haar teksten, die ze dan op muziek zetten, werden bijna dagelijks

0: door haar andere zusters verklankt en zo.
1: Ja, muziek was heel belangrijk voor haar. Hè? Ja. En was het dan eerst de figuur, Hildegard, die jou aansprak, of was het haar muziek?
0: Het was eigenlijk vooral de muziek. Eerlijk gezegd, ik kende nog niet zo heel veel van Hildegard van Bingen voor ik eraan begon. Het is eigenlijk een opdracht die mij in het oor is gefluisterd geweest door een organisator van een Musica Sacra festival
1: in Vlaanderen. Op zo'n Van Bingen klinkt het wel, in het oor gefluisterd.
0: Ja, dus op die manier. Dus iemand die eigenlijk mij heel goed kent, een soort van mentorfiguur, die mij ooit in het oor heeft gefluisterd van ik denk dat je wel eens iets zou moeten doen met Hildegard van Bingen en dat eventueel toetsen aan de bagage die ik dan heb opgedaan in de Oosterse muziek. En dat was eigenlijk een opdracht voor dus een festival, een editie van 2023, het festival Musica Sacra in Lessines. En van zodra ik aan de slag ging met dus die liederen uit de Codex van Dendermonde, dat topstuk dat nu in Leuven is bewaard, voelde ik wel vrijwel onmiddellijk dat dus op puur muzikaal niveau is er heel veel dat gelijklopend is met de muziekvormen die ik heb bestudeerd in het Oosten. Ja. Dus dat was al een eerste aanknopingspunt, een raakvlak.
1: Ja, wat had je in haar muziek? Dat vroeg ik mij af. Wat heeft die vonk dan doen overslaan?
0: Wel, en de belangrijkste vonk is eigenlijk, ik had net voor het begin van dit project een werk geschreven over waar ik eigenlijk Meister Eckhart, een 13e eeuwse mysticus eigenlijk, naast Rumi heb geplaatst om zo wat de raakvlakken tussen Oosterse en Westerse mystiek te kunnen aftoetsen. En toen ik me dan boog op de teksten en muziek van Hildegard van Bingen, vond ik heel veel reflecties en raakvlakken terug die ik ook in Rumi, in dus die 13e eeuwse Persische mysticus heb gezien. En eigenlijk is het een soort van onderliggende betrachting geweest in dit project om niet op directe wijze, maar op indirecte wijze een beetje die mystieke stromingen van Oost en West met elkaar in dialoog te doen treden of in verbinding te brengen.
1: Ja, en kan je dat concreet benoemen?
0: Wel, en concreet was eigenlijk de keuze om af te wijken van het meer gangbare instrumentarium, zoals vooral middeleeuwse fluiten of vedels en zo, hebben we die volledig vervangen door een Midden-Oosters instrumentarium, dus in eerste plaats de oud, maar ook een drie nee-spelers. Dus de nee is eigenlijk het mystieke instrument bij uitstek in het soefisme sinds de laatste 10 eeuwen eigenlijk. En dus via dat instrumentarium, die symboliek die men eigenlijk toeschrijft aan de oud en aan de nee in heel veel teksten van de 11e, 12e tot 13e, 14e eeuw in het oosten, hebben we eigenlijk een soort van onderliggende boodschap willen mee eruit dragen. Van een soort van een mystieke ontmoeting.
1: Die nee vind ik interessant. Ik kende het instrument niet. Het zat nu ook niet in het fragment dat we hebben laten horen. Wat betekent die klank voor jou? Ja. Kan je dat omschrijven?
0: Wel, de klank van de nee. De nee is heel belangrijk, omdat er is in de 13e eeuw heeft Rumi, dus de dichter uit het toenmalig Perzië, heeft een heel omvangrijk werk geschreven die men als de Mazenavi benoemd. En de eerste regels van dat werk luiden: luistert naar de nee. De nee vertelt een verhaal, een klaagzang eigenlijk. En de nee is eigenlijk een soort van, symbolisch wordt de nee gezien als de klaagzang van de mens die eigenlijk klaagt omwille van zijn conditie als afgescheidene. Afgescheiden zijn van de bron, van de unieke, van het goddelijke. Okay. Dat is eigenlijk een heel veel wederkerend thema. En de nee is eigenlijk zo het instrument dat zo die klaagzang van de mens als zijnde in een wereldse realiteit, om die dus te verklanken. En het is ook het instrument van die eigenlijk de hervinding met het goddelijke ook zo verklankt. Dan. Dus vanuit de klaagzang naar de hervinding, naar de vereniging. Ja. Dus de nee heeft een heel belangrijk statuut eigenlijk in de Oosterse muziek. Dus niet alleen Ottomaans, maar ook Persisch, Arabisch, zelfs verder. Ja. Daarvan probeer ik
1: het ook geeft ook wel veel rust, vind ik, als je er naar luistert. En we leven uiteraard in een tijd van heel veel prikkels, permanent scrollen. Denk je dat mensen misschien juist daarom zich aangetrokken voelen tot dit soort van muziek?
0: Dat was ook de insteek om het zeker niet in een soort van frame te kunnen plaats waarin het ook als divertissement zou kunnen worden gehoord. We gaan echt zo resoluut voor een heel contemplatieve ervaring. Dus we vragen van het publiek ook wel een zekere oefening, want het is heel traag. Het is, we zetten in echt op die traagheid. We proberen het niet te veel op te smukken met ritmische stukken of zo. Dus men moet echt, als publiek moet men zich bereid voelen om die onderdompeling aan te gaan met vooral die nees die zo minutenlang bourdon spelen en zo. Dus het vergt wel een inspanning, mm-hmm. maar een inspanning die ook wel beloont, want we voelen ook wel na concerten dat mensen soms ook wel in een staat van verstilling zijn terechtgekomen.
1: Ja, het leidt tot ontspanning, dat is toch de bedoeling?
0: Niet alleen ontspanning, niet alleen van we gaan even goed chillen, maar ook echt een soort van herbronning of zo, of kunnen intunen op andere lagen van het mens zijn of zo. Dat is toch wel een beetje de ambitie ook voor
1: jou. Dat is mooi. Ja. Je hebt vandaag ook zangeres Lieselotte Wilde meegebracht. Jullie gaan dadelijk een nummer live brengen, maar dan zonder nees, heb ik begrepen. Ja. Lieselotte, jij beweegt je heel vaak in oude muziek. Was dit meteen een wereld waar jij je dan in thuis voelde?
2: Sowieso. Ik heb ook heel lang in Psalentis gezongen. En daar zongen we ook wel echt af en toe Hildegard von Bingen. Dus dat was mij niet volledig onbekend, die muziek. Maar wat ik nu wel echt heel interessant vond aan dit project was effectief die link die gemaakt werd met die nijs, met de oet. Van dat is in een andere context te plaatsen ook te gaan spelen met verschillende zanginterpretaties.
1: Ja, had je een andere techniek hiervoor nodig?
2: Ik denk Tristan heeft net Eugenie en mij gekozen omdat wij met een totaal andere techniek zingen. Ik ben een westers klassiek opgeleide zangeres, dus ik gebruik dat soort van techniek binnen die muziek. Ja. Eugenie heeft eigenlijk een soort van heel eigen taal ontwikkeld. Zij zingt alleen in haar borststem en zij haalt daar allerlei versieringen bij, die ze dan ook, waar ze heel veel studiewerk over verricht heeft. Dus dat is wel super interessant om die twee naast elkaar te plaatsen en soms samen te laten zingen en die met elkaar te laten communiceren, dialogeren.
1: Ja. Ja. En wat hoop je dan dat we dadelijk te horen krijgen? Iets uit het verleden of toch net iets actueel?
2: Je hebt het daarnet al gezegd, het is heel tijdloze muziek. En ik denk, de mens zal altijd behoefte hebben aan een soort van verstilling of een connectie met het spirituele, met het visionaire misschien ook. Dat zijn dingen die ons nu nog altijd aanspreken. En ik denk, dat ook wel hetgeen is waar dat mensen nog altijd door geraakt worden in die muziek van Hildegard von Bingen. Ook het feit dat het al zo oude muziek is, dat soort van exotisme naar het verleden, dat is iets waar mensen gewoon heel graag zich in onderdompelen.
1: Ja, valt me altijd op als jij praat, Lieselotte, dat jouw spreekstem veel lager zit dan de hoogtes die je dadelijk gaat bereiken. Jullie mogen je klaarzetten. Ik ben heel benieuwd om jullie live bezig te horen met een fragment dat we ook terugvinden op jullie album samen. Hier zijn Lieselotte de Wilde en oetspeler Tristan Drieses met een heel mooi fragment helemaal live bij ons. U kan dat volgen via de webcam.

0: Ja, wat een mooie ontmoeting tussen de stem van Lieselot de Wilde en de oet van Tristan Drieses, die samen teruggrijpen naar eeuwenoude muziek, muziek van Hildegard von Bingen, en die vandaag nieuw leven inblazen, de tijdloze muziek waarover we het daarnet spraken. En dat is ook wel het mooiste aan muziek, het blijft zich telkens opnieuw uitvinden, dus dankjewel allebei om jullie jongste project, jullie nieuwe album met ons te delen vandaag. Hildegard von Bingen, Divané Shoghut, The Book of Visions.
1: Clara, blijf verwonderd.

0: Het Signum kwartet met een beweging uit een strijkkwartet van Viteslava Kapralova. Ja, tijd om die beloofde tickets weg te geven, toch?
1: Music Matters.
0: Misschien hebt u zelf ooit pianoles gevolgd of staat er ergens thuis nog een piano waarop al veel te lang niet meer gespeeld is. Dan weet u ook hoeveel werelden er in zo'n instrument schuilgaan. Hoe één instrument tegelijk krachtig en kwetsbaar kan klinken. En dat is ook wat ze in Aldenbiezen dit weekend willen laten horen. 2 dagen lang alles wat de piano zo bijzonder maakt. Dat viert Piano Lab met gevestigde waarden en ook met, wie weet, de grote pianisten van morgen. Dus als u zin hebt in een dagje rondwandelen, nieuwe talenten ontdekken en van concert naar concert te trekken, want het zijn er 9, dan is zo'n dagpas zeker iets voor u en u mag zelfs iemand meebrengen. Op zaterdag 12 september, als u kans wil maken op zo'n duo dagpas, dan stuurt u piano via de VRT Max app. En misschien hoort u dan ook wel pianomuziek van deze componist, Alexander Scriabin.

Dromerige muziek, maar net met genoeg vuur om u bij de les te houden. Scriabin, gespeeld door Vitali Samoshko. En intussen kon u meespelen voor een dagpas voor Pianolab in Aldenbiezen. Nu zaterdag 12 september. Een hele dag lang concerten, ontmoetingen en pianotalenten als Florian Noack, Severin van Eckertstein, Liebrecht van Beckenvoort, Jeff Kolaschny, Barry Douglas en nog vele anderen. Meespelen kan nog altijd via de VRT Max app.

Ja, daar zit dramatiek en expressie in dat openingsdeel uit de zesde van Beethoven. Zijn pastorale, alsof er personages opgevoerd worden en er een verhaal verteld wordt zonder ook maar één woord te gebruiken. Als u dat zo hebt ervaren, dan is dirigent Enrico Onofri helemaal geslaagd in zijn opzet, want samen met het Münchner Kammerorkester wil hij Beethoven laten klinken als een componist die niet alleen naar de symfonie keek, maar een hele operawereld opende. En over verhalen vertellen gesproken, jazz doet dat natuurlijk ook met improvisatie en vooral met muzikanten die voortdurend naar elkaar luisteren. Dat hoor je ook bij Mix Monk Supreme, het nieuwe project van pianist Brandeloze, saxofonist Robin Verheijen en drummer Joey Baron.

Op hun jongste album buigen ze zich over twee reuzen van de jazz, Thelonious Monk en John Coltrane. En ook deze Hose Bridge van de Nederlander Mischa Mengelberg staat erop. On the Loose heet het album, enkele jaren geleden opgenomen, maar omdat ze dit seizoen 10 jaar samenspelen, was de tijd rijp om dit te vieren met een album en met een tour. Ik heb het over Max Monk. Ook Belgian National Orchestra vliegt erin. Morgen starten zij het concertseizoen met pianiste Anna Vinitskaya, ook artiesten van de week bij Maestro. Dus meer nieuws krijgt u dadelijk van Mark. Een prettige middag verder.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Met zo'n 10.000 waren ze, leerkrachten en leerlingen uit het Franstalige onderwijs, die de straat opkwamen in Luik tegen de doorgevoerde hervormingen. Dat blijkt uit officiële cijfers van de politie. Dit schooljaar zijn er ingrijpende besparingen doorgevoerd in het Franstalig onderwijs. Leerkrachten in de hogere jaren van het middelbaar moeten 2 uur meer lesgeven voor hetzelfde loon. En er is ook minder geld voor het basisonderwijs. Dat er 10.000 mensen op straat zijn gekomen is meer dan verwacht. En het zal bij dit protest niet blijven, zegt deze vakbondsafgevaardigde.
1: Honnêtement, on ne s'attendait pas à voir autant d'enseignants présents aujourd'hui. C'est vraiment inespéré. C'est vraiment un message très clair vers les ministres de la communauté française. Les enseignants ne sont pas prêts à baisser les bras, ils continueront de se battre.
0: Het opvangcentrum voor asielzoekers in Kokseide in West-Vlaanderen gaat vroeger dicht dan gepland. Oorspronkelijk zou het asielcentrum op het militair domein eind dit jaar sluiten. Maar de 200 asielzoekers worden nu al geleidelijk aan naar andere centra gebracht, zegt de burgemeester van Kokseide, Sander Lones.
2: Bij ons was er wat een bijzondere situatie. Heel wat gezinnen met kinderen die ook opgevangen werden in het centrum. Die kindjes hebben hun schooljaar afgemaakt voor de zomer en zijn nu verhuisd en ingeschreven in andere scholen. Wat maakt ook wel dat Vedasiel wat sneller kan schakelen en dat dus de sitte iets sneller zal beëindigd worden.
0: In Nederland zijn al 3 mensen gestorven aan het Westnijlvirus. Er zijn ook al 18 mensen besmet. Dat is dubbel zoveel als een week geleden, meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. Het virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen via muggen. Een mug die zich voedt met het bloed van een besmette vogel kan zo dieren en mensen besmetten. De meeste mensen die besmet raken voelen daar helemaal niks van. 1 op de 5 krijgt milde, griepachtige klachten, zoals koorts, hoofd- en spierpijn. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld. En de belofte van de Amerikaanse president Trump om aan elke Amerikaan $5.000 te geven als de Republikeinen in november de tussentijdse verkiezingen winnen, roept heel wat vragen op. Trump deed zijn belofte tijdens de Republikeinse conventie, maar hij probeert de kiezer om te kopen, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
3: Beloven mag je altijd, maar je kunt op zijn minst zeggen dat het een dubieuze belofte is. Het is bijna chantage van de kiezer. Stem voor ons en alleen dan krijg je mogelijk volgend jaar $5.000. Dat komt niet uit de privékas van Donald Trump, dat komt uit de koffers van de staat, dus dat kost ontzettend veel geld. Bijna 1.000 miljard zou dat gaan kosten. En dat moet goedgekeurd worden door het congres. Dus er zijn veel haken en ogen aan dat voorstel. Het lijkt bijna een soort wanhopige poging van Donald Trump om de kiezer toch nog voor de Republikeinen te laten stemmen in de midterms.
0: Vanmiddag is het droog met wolken en opklaringen tot 20 graden. Morgen wat meer bewolking met af en toe ook lichte regen. Wel zacht, rond 20 graden ook. En tijdens het weekend nog altijd zacht, maar zondag gaat het wel regenen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen. Samen met Clara.
4: Maestro. Met Mark Janssens.
6: Een fijne donderdagnamiddag, welkom. We zijn nog 2 keer te gast op het festival van Radio France in Montpellier. En om daar uit te kijken zijn zeker de Wezendonk-lieder van Richard Wagner met de Canadese zangeres Marie-Nicole Lemieux over een half uurtje in concert met het Nationaal Orkest van Frankrijk. Minder drama, maar zeker niet minder diepgang in deze fantasie van Chopin met de pianiste die morgen in ons land is, Anna Vinitskaya.

Fantasia promptu van Frédéric Chopin met onze pianiste van de week, Anna Vinitskaya. Die andere grote Chopin-pianist, Arthur Rubinstein, had een van de manuscripten van deze muziek van Chopin in zijn bezit. En hij ging ervan uit dat deze muziek verkocht was door Chopin aan een barones. En zij wou exclusieve eigendom van die muziek hebben. Of was het misschien Chopin zelf die de muziek opdroeg en verkocht aan die barones? Vandaar dat hij zelf nooit tijdens zijn leven deze Fantasia Promptu heeft uitgegeven. Dus het is een beetje naar het verhaal van de twee luisterend. Is de barones die zei, is van mij, of Chopin zegt, nee, ik heb het gegeven. Ach ja, twee theorieën, één waarheid, doet niet zoveel, want het is natuurlijk prachtige muziek. U kent het spreekwoord, zo douden zongen, piepen de jongen. Wel, soms zou ik willen dat de jongen zongen zoals de oude. Deze oude. Elisabeth Schwarzkopf.

Zo overleed 20 jaar geleden sopraan Elisabeth Schwarzkopf hier met Gerald Moore aan de piano in 2 van de bekendste liederen van Franz Schubert, Haydn, Röslein en natuurlijk die forelle. Haar grote leraar lied zou Michael Raucheisen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen ze haar eerste recital zong in Berlijn in de Beethovenzaal, eerste recital met liederen. Raucheisen had een hoge functie in dat Duitsland van toen, wat hem natuurlijk ook na de oorlog achtervolgd heeft, zoals er ook wel Elisabeth Schwarzkopf haar handelingen en haar overtuigingen achtervolgd hebben. Bijvoorbeeld als je weet dat ze in 1941, september 41, nadat Duitsland Frankrijk was binnengevallen en Parijs had veroverd, dat ze ging zingen met de Duitse Open House in Parijs, in de Opera Garnier, in die Fledermaus van Johann Strauss. Als statement kon dat natuurlijk tellen en het is haar toch wat blijven achtervolgen. Straks Schwarzkopf zowaar in een aria van Händel. En dan zullen we horen hoe de geschiedenis, ook de muziekgeschiedenis en die van de uitvoering van muziek, bijzonder geëvolueerd is. En nu naar Mozart in Montpellier.

Ouverture van Don Giovanni van Mozart in Montpellier met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Omer Meyer-Welber. Hij is muziekdirecteur van de Opera van Hamburg en van het Philharmonisch Staatsorkest van Hamburg. En hij mocht ooit samenwerken als jonge kerel met Daniel Barenboim als assistent aan de Staatsopera in Berlijn en aan de Scala in Milaan. En natuurlijk is die samenwerking voor hem als dirigent heel belangrijk geweest. Hij werkt al jaren, Omer Meyer-Welber, in het Duitsland, in het theatersysteem, het bijzondere theateroperasysteem in Duitsland, met vaste structuren. Dat heeft zijn voor- en nadelen, zegt hij. Maar het voordeel is natuurlijk dat je weet wat je krijgt en je krijgt kwaliteit. Het nadeel is dat er ook routine kan insluipen. Dus heeft hij zeker ook een aantal projecten opgezet daar in dat Duitse theater, om die routine te doorbreken en om spontaniteit en energie te behouden. No risk, no fun. Dat is zijn uitgangspunt van Omer Meyer-Welber. Meer Mozart met hem en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, de eerste symfonie van Mozart.

0: De eerste symfonie van Mozart met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Omer Meyer-Welber. Hij woont met zijn familie in Milaan op dit moment. En dit was muziek die Mozart had gecomponeerd toen hij een grote reis had gemaakt, een grote Europese reis met zijn familie. Londen bijvoorbeeld, Chelsea, waar ze even gaan wonen. En dat had te maken met het feit dat de vader van Mozart, Leopold, ziek was geworden. Hij had iets aan zijn keel. En het huis waar de Mozarts hebben verbleven, dat ligt nu in Westminster in Londen, en waar deze symfonie ook werd gecomponeerd. Als u daar ooit eens langs loopt, dan kan u er niet naast kijken, want er hangt een bord tegen het huis dat Mozart daar verbleven heeft en die eerste symfonie heeft gecomponeerd. En natuurlijk, Mozart was ook bijzonder jong, dus je hoort zo de invloed van wat hij meegekregen heeft. En in het bijzonder van een van de zonen van Bach, Johann Christian Bach, was natuurlijk iemand die in Londen werkte op dat moment, die Mozart had ontmoet. Ja, en van het een komt het ander. Hè. Een jonge kerel wordt natuurlijk beïnvloed door wie al iets meer betekent in de muziekwereld.
1: Maestro. Met Mark Janssens.
0: We blijven in Montpellier in concert, want daar zingt Marie-Nicole Lemieux nu de Wezendonklieder van Richard Wagner. En dan zitten we in het midden van de 19e eeuw. Er is een opstand in Dresden. Wagner heeft daar zijn nek uitgestoken en moet vluchten met zijn vrouw Minna naar Zürich. Daar kunnen ze terecht onder de vleugels en ook wel het dak van de mecenas Otto Wezendonck. Maar Otto Wezendonck is getrouwd met Mathilde en het gaat nogal goed na een aantal dagen en weken tussen Wagner en Mathilde. Dus tussen ja, een man en een vrouw die respectievelijk de een of andere in een huwelijk zit. Maar een huwelijk dat in crisis is, ook bij allebei. Komt daar nog eens bij dat er op een bepaald moment een brief onderschept wordt en, ja, en dat is nogal nee, nog maar meer miserie. Wagner en zijn vrouw Minna blijven ja, een huwelijk hebben dat niet echt fantastisch is, hoewel ze nooit zullen scheiden. En Wagner zal Minna blijven ondersteunen voor de rest van haar leven. Ze sterft op een bepaald moment. Hij zal niet op haar begrafenis zijn. Hij vertelt dat hij op dat moment bezig is in Genève en hij te druk heeft. In werkelijkheid heeft hij daar te druk met een nieuwe vrouw in zijn leven en dat is Cosima. Maar goed, Mathilde Wezendonck, daar zitten we dus. Zij schreef 5 gedichten, want ze schreef nogal wat teksten en gedichten. En omdat Wagner zot van haar is, zet hij die gedichten op muziek. We kennen die als de Wezendonck-lieder. En Wagner moet ooit hebben laten vallen. Eigenlijk is het van het beste dat ik ooit heb gecomponeerd, deze liederen. De Wezendonck-lieder van Wagner met het Orchestre National de France onder leiding van Thomas Kugaisch en de mezzosopraan die in 2000, ondertussen al 26 jaar geleden, hier in Brussel de Elisabeth-wedstrijd won. En ze is dat nog lang niet vergeten en wij haar ook niet. Hier is Marie-Nicole Lemieux.

Marie-Nicole Lemieux zong in Concert in Montpellier de Wezendonk Lieder van Richard Wagner met het Orchestre National de France onder leiding van Thomas Gouguinche. In november zingt Marie-Nicole Lemieux meer Wagner, want dan is ze te horen in De Ring, in de opera van Parijs. Ja, Wagner, die in een brief aan Liszt toch iets zegt over zijn liefdesleven. Hij schrijft daar, beste vriend, ik heb nooit echt het geluk gehad in de liefde, dat weet jij wel. En daarom heb ik deze prachtige liederen geschreven als een soort van, ja, troost misschien wel. Het was natuurlijk voor Mathilde Wezendonk en hij zei, deze liederen componeren, dat, ja, op een of andere manier verzoent mij dat met de harde realiteit, met de wereld. Een aantal van die liederen zouden trouwens een soort studie zijn voor wat later Tristan und Isolde, de opera, zou worden in Treibhaus onder andere. En het laatste wat we hoorden, die Träume ook. En het begon natuurlijk met dat heel mooie lied over de Engel, de Engel. Ja, nog zo'n liefdesleven dan, maar bij Robert Schumann. Robert Schumann die op een bepaald moment de jonge, 20-jarige Johannes Brahms leert kennen. Dat is een paar jaar nadat hij zijn laatste symfonie heeft afgewerkt, Robert Schumann. Want het gaat absoluut niet goed met hem, ook niet wat de gezondheid betreft. De jonge Brahms wordt een bekend gezicht in het gezin van Robert en Clara. Zo bekend zelfs, dat weet u, dat er op een bepaald moment wordt gesuggereerd dat er toch wel iets zou geweest zijn tussen de jonge Brahms en Clara Schumann. We weten dat Brahms waarschijnlijk wel verliefd was met Clara, maar het bleef een zeer dichte, warme vriendschap. Daar mogen we toch van uitgaan. Voor zover we daar eigenlijk zelf zaken mee hebben, laten we eerlijk zijn. Dit is de vierde symfonie van Robert Schumann, de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, onder leiding van Omer Meyer-Welber.

0: Omer Meyer Welber dirigeerde de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen in de vierde symfonie van Robert Schumann in concert in Montpellier in Frankrijk op het festival van Radio France daar in Montpellier. Al meer dan 40 keer, 40 zomers georganiseerd. En we waren er deze week bij, daar in Montpellier. Naar welk festival trekken we volgende week? Naar de Schubertiade in Schwarzenberg. Er zijn in Oostenrijk twee Schubertiades, Schwarzenberg en Hohenems. Schwarzenberg doen we volgende week, over een paar weken Hohenems. En wat mag u volgende week verwachten? Onder andere bariton Constantin Krimmel met liederen. Paul Lewis met solo muziek aan de piano van Schubert, maar ook Mozart. Heel mooie kamermuziek ook. Het Forellenquintet van Franz Schubert met Renaud Capuçon onder andere. Dat is allemaal voor volgende week. Lied, piano en kamermuziek vanuit het mooie Schwarzenberg in Oostenrijk.
1: Maestro met Mark Janssens.

Erik Schneider aan de piano met bariton Matthias Körne in een van die mooie liederen van Robert Schumann uit Liederkreis, Mondnacht. Schumann die op een bepaald moment verbaasd was dat hij zoveel liederen componeerde, omdat hij liederen en vocale muziek altijd een beetje als inferieur had gezien tegenover instrumentale muziek. Maar nu, zei Schumann op een bepaald moment, nu beschouw ik het als grote kunst. En het is grote kunst die veel directer komt en veel melodieuzer in mijn hoofd zit. En bij pianomuziek moet ik echt het in mijn vingers voelen. Hier zit het in mijn hart. Enrique Granados, de Spanjaard, gaat op een bepaald moment in zijn jonge jaren studeren in Parijs, niet aan het conservatorium, maar hij heeft wel privélessen van een docent van het conservatorium, een zekere Charles Wilfried de Berriot, jawel, zoon van Charles de Berriot en sopraan Maria Malibran, waardoor Granados zich een beetje thuis voelt, want er zit Spaans bloed in meneer de Berriot. Daarna keert hij terug, Granados, vanuit Parijs naar Barcelona en daar begint hij een professionele carrière, piano spelen, componeren en ook lesgeven. Dit is kamermuziek van Enrique Granados, zijn pianotrio, gespeeld door het Bozar-trio.

Het Bozar-trio speelde dit pianotrio van Enrique Granados. En we weten hoe het Granados gegaan is op het einde van zijn leven. Hè. We weten dat hij uiteindelijk op zee gestorven is in een schip dat werd naar beneden gehaald, tot zinken gebracht door een onderzeeër. Er gaan daar nogal wat verhalen over de ronde. Dat is namelijk dat Granados zich toch probeerde te redden, maar dat hij zo zwaar geladen was met goud dat hij meebracht uit Amerika van zijn Amerikaanse optreden, dat het onmogelijk was om boven water te blijven, om eigenlijk niet te zinken. En er was op dat moment was natuurlijk de Eerste Wereldoorlog en er was globaal gezien een economische crisis. En hij stond erop, Granados in Amerika, dat hij zou betaald worden in goud. Het is maar één van de vele verhalen. Het is bijna 4:00 na het nieuws. Meer met onze pianiste van de week, Anna Vinitskaya en Maurice Ravel.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara. Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen. Vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer. De avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson. Soulvolle grooves van Fred Wesley. En het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
2: Goedemiddag, het is 4 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Europese Centrale Bank verhoogt voor de tweede keer dit jaar de rente van 2,25 naar 2,5%. Door de oorlog in Iran is de inflatie heel hoog. Dat betekent dat het leven veel duurder wordt. En met een hogere rente wil de Europese Centrale Bank die inflatie doen dalen. Het is al de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog eind februari. Vorig jaar hebben zo'n 5000 slachtoffers hulp gezocht bij de zorgcentra na seksueel geweld. Dat zijn zo'n 13 à 14 slachtoffers per dag, blijkt uit nieuwe cijfers. Wie het slachtoffer wordt van een aanranding of verkrachting, kan er terecht voor gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. De zorgcentra werden 9 jaar geleden opgericht en intussen zijn in totaal al meer dan 22.500 slachtoffers geholpen. Vooral vrouwen, zegt Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
3: De meeste mensen die bij ons over de vloer komen zijn vrouwen. Ongeveer 90% van alle slachtoffers die zich aanmelden zijn vrouw. Maar als we kijken in vergelijking met het buitenland, wil dat eigenlijk zeggen dat we ook relatief veel jongens en mannen bereiken. En zelfs transpersonen. De gemiddelde leeftijd van slachtoffers is 24 jaar. Maar dat gemiddelde verbergt natuurlijk een hele grote diversiteit. We hebben helaas baby's die bij ons binnengebracht worden. Maar ook hoogbejaarde dames en heren.
2: Er zijn nu 10 zorgcentra na seksueel geweld in ons land. En dit najaar zullen er nog eens 3 worden geopend. In Brussel, Doornik en Ottigny. Marius Borghoiby, de zoon van de Noorse koningin Mette Marit en stiefzoon van de nieuwe koning Håkon, krijgt een nieuw proces in beroep. Hoiby werd voor de zomer veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar hij ging in beroep en dat proces vindt wellicht volgend jaar plaats. Op dit moment verblijft Marius Hoiby op een van de koninklijke domeinen met een enkel band. Hij kreeg al wel enkele keren toestemming om die locatie te verlaten, onder meer nog afgelopen woensdag om de begrafenis bij te wonen van de Noorse koning Harald, zijn stiefgrootvader. En Rutger Smit is ontslagen als topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, de Vlaamse Atletiek Federatie. De Nederlander was er 7 jaar aan de slag, maar kwam de voorbije jaren al maar meer onder vuur te liggen. Bert Sterk legt uit.
4: Het rommelde de laatste jaren voortdurend rond de figuur Rutger Smit. Sinds hij 7 jaar geleden werd aangesteld, waren de resultaten nogthans verre van slecht. Zeker de estafetteploegen en meerkampers, waar fel op is ingezet, deden het goed. Maar vanaf het centralisatieplan in Gent begon het fout te gaan. Atleten van waar in Vlaanderen ook afkomstig voelden zich verplicht om in Gent te gaan trainen, wat nadien wel werd afgezwakt. De bom was het straatgevecht met Nafi Thiam tijdens het WK Atletiek van vorig jaar, met als aanleiding een dispuut over de gedragscode. Een nieuwe code is er nog altijd niet. En ook het voorbije EK begon onrustig door onduidelijkheid over de kwalificatielimieten, waardoor er plots een extra large delegatie Belgische atleten was. De klacht die bij atleten steeds terugkeerde was dat er te weinig en vaak te laat werd gecommuniceerd. Atletiek Vlaanderen moet nu dus op zoek naar een opvolger.
2: Droog weer vanmiddag met wolken en opklaringen en zo'n 20 graden. Morgen wat meer bewolking met af en toe lichte regen. Het blijft zacht. Ook tijdens het weekend nog zacht weer, maar zondag gaat het wel regenen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Blijf verwonderd.

0: zo vieren we zonder kloppen meteen met de deur in huis met de aria uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach met aan het klavecimbel Matthew Halls. Heel fijne donderdagnamiddag wens ik u. Matthew Halls is de man die volgend seizoen dat nu dit weekend begint, aan de slag gaat als artistiek partner bij Belgian National Orchestra. Morgen dirigeert hij Matthew Halls het openingsconcert van het nieuwe seizoen van het orkest. En nu, mocht u het nog niet weten...
1: Maestro met Mark Janssens.
0: Ik hoop dat u een fijne namiddag heeft. Ik heb dat, die fijne namiddag, met u, met uw gezelschap en met mooie muziek en soms een beetje bijzondere muziek. Want ik zou zeggen, doe nu even de veiligheidsgordel aan voor Händel op grootmoederswijze. Elisabeth Schwarzkopf.

Ja, als u hier een beetje met open mond heeft zitten naar luisteren, het was een opname uit 1964, dan mag u gerust laten weten wat u ervan vond, hoor, via VRT Max natuurlijk, of maestro@clara.be. De mail kan allemaal. Londen, 1964. Elisabeth Schwarzkopf, Rejoice Greatly, uit Handel's Messiah, met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Otto Klemperer. Ja, op meer dan 60 jaar tijd zijn we natuurlijk geëvolueerd in uitvoeringen van Messiah, maar veel andere oude muziek. En ja, zo is het goed weten dat deze versie met Otto Klemperer vele, vele jaren lang de referentieopname was van Handel's Messiah. En dan een anekdote, of ze helemaal waar is, weten we niet. Een anekdote over George Gershwin, die aan Maurice Ravel vraagt om hem compositielessen te geven. En Ravel vraagt aan Gershwin hoeveel geld hij eigenlijk verdient met muziek. Gershwin geeft antwoord en Ravel valt van zijn stoel. En Ravel moet tegen Gershwin gezegd hebben: het is ik die van u les moet nemen als u zoveel geld verdient met muziek maken. Maar waarschijnlijk heeft hij gezegd, Ravel aan Gershwin, u moet van mij niet te veel les krijgen, want uw muziek is goed. U gaat uw spontaniteit verliezen als u te veel les krijgt van mij, en dan gaat u wel proberen om, zoals Ravel, te componeren en

niet zoals Gershwin en dan gaat dat slechte Ravel opleveren. Dus dat heeft weinig zin. Je zou kunnen zeggen dat Ravel toch les gekregen heeft van Gershwin in die zin dat Ravel navolging, muzikale navolging geeft aan Gershwin door bijvoorbeeld in het pianoconcerto dat we zo meteen gaan beluisteren, de ritmes uit het Amerika van dat moment te integreren, jazzritmes en andere stijlen uit Amerika. En dat concerto heeft natuurlijk een prachtig, prachtig middendeel. Het is een van de moeilijkste stukken die Ravel ooit componeerde. Later zou hij zeggen van, ik heb er ook heel traag aan gecomponeerd. En die inspiratie was het klarinetquintet van Mozart. Het concerto in G voor pianoorkest van Maurice Ravel met pianiste Anna Vinitskaya.

Maurice Ravel zijn concerto in G met Anna Vinitskaya en het Duitse Symfonieorkest Berlin onder leiding van Gilbert Varga. Ravel die heel duidelijk maakte aan het publiek dat hij geen al te ernstig concerto wou componeren, zeker niet in de traditie van die grote concerto's uit de romantiek, vaak echt gemaakt, gecomponeerd voor de grote virtuozen van die tijd. Allemaal niet nodig, zei Maurice Ravel, ik componeer muziek in de geest van Mozart en Saint-Saëns en zo moet het klinken. Nu, niet dat hij het zomaar uit zijn mouw schudde, want hij had wat ideeën rond dat concerto en het zou volle 3 jaar duren voor het concerto af was. Hij had ook andere dingen te doen. Maurice Ravel, een grote tournee door Amerika bijvoorbeeld. En het was pas daarna dat hij begon, met de ideeën die hij daar had opgedaan, begon aan een pianoconcerto. Anna Vinitskaya, die deze week onze pianiste van de week was, dat was niet toevallig, want morgenavond opent ze het concertseizoen van Belgian National Orchestra in Beaux-Arts. Dan speelt ze het pianoconcerto van Robert Schumann. En na de pauze speelt Belgian National Orchestra onder leiding van Matthew Hals de eerste symfonie van Mahler. Die eerste symfonie horen we trouwens over niet zo lange tijd hier ook bij ons in Maestro door een orkest dat die symfonie uit het hoofd speelt. Maar dat is voor later. Antonin Dvořák dan, die heeft een goede vriend, Jan Pelikan, die privélessen geeft aan Jozef Kruis en dat is een student viool. Op die manier komt Antonin Dvořák met die twee heren in contact en hij heeft wel zin in om samen muziek te maken met zijn drieën. Waar hij niet echt op gerekend heeft, is dat hij was wel een uitstekende muzikant, maar hij verwachtte vaak te veel van anderen ook en dus componeerde hij muziek die ze niet aankonden. Dat begreep Dvořák, hij was daar niet boos om als hem dat gezegd werd. En zo zou hij een terzetto componeren, dat te moeilijk bleek voor amateur, zelfs de betere amateurmuzikanten. Dus paste hij een mouw aan en dat werd zijn miniaturen. De miniaturen van Antonin Dvořák, hier gespeeld door het Zemlinski-kwartet.

de mooie miniaturen van Antonín Dvořák, gespeeld door het Zemlinsky Quartet. Ivan Monighetti nog met de finale van het eerste celloconcerto van Joseph Haydn. En dan mag ik u al vertellen wat we volgende week in Maestro hebben. De Egyptische sopraan Fatma Said, die komt binnenkort naar het gala van Antwerp Symphony Orchestra en zij is onze stem van de week. We gaan ook aandacht besteden aan pianist Alexis Weissenberg. Er was een mooie editie uitgebracht met opnames van Weissenberg. En ook Bernard Haitink, want zijn opnames die hij gemaakt heeft met de orkesten uit Berlijn, Wenen en Boston zijn nu samengebracht door Decca. Heel mooie uitgaven ook. En we gaan naar de Schubertiade in Schwarzenberg. Met veel plezier allemaal. Volgende week zal dat zijn. Maar nu even luisteren nog naar Haydn, dan is er nieuws. En Pompidou met Chantal Patin. Ik wens u een heel mooie avond.

0: De VRT Nieuws podcast De Verrekijkers.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
0: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder. Goedemiddag, het is 5 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een Waals bedrijf haalt het grootste contract ooit binnen in de Europese ruimtevaartgeschiedenis. De Europese Centrale Bank verhoogt, zoals verwacht, de rente weer. En de Belgian Cats spelen straks de kwartfinales op het WK Basket tegen Duitsland. Een Waalse satellietbouwer heeft een contract van 2,4 miljard euro binnengehaald voor de bouw van meer dan 250 satellieten. Die moeten deel uitmaken van het Europese satellietnetwerk IRIS², wat de Europese tegenhanger moet worden van het Amerikaanse Starlink. Het contract is een enorme opsteker voor het Waalse bedrijf, zegt ruimtevaartexpert Stijn Ilse.
4: Dit is absoluut goed nieuws voor de Belgische ruimtevaartsector. Het is een soort van een revolutie. Aerospace Lab is een redelijk jong bedrijf. Dat heeft heel hard geïnvesteerd in alles zelf in huis te bouwen. Dat is een enorme gok geweest om dat te durven doen, om zelf satellieten veel goedkoper te gaan produceren. Met dit contract bewijzen zij eigenlijk hun gelijk dat zij op lange termijn ook de SpaceX van Europa zouden kunnen worden, in ieder geval voor satellieten dan.
1: De satellieten moeten ons beveiligen en waarschuwen tegen cyberaanvallen en vijandelijke drones. Ze kunnen ook internet aanbieden. De beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd is niet ongrondwettelijk. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld in de rechtszaak die onder meer de vakbonden hadden aangespannen. De federale regering had beslist dat wie langer dan 2 jaar werkloos is, geen werkloosheidsuitkering meer krijgt. De rechter zegt nu dat de sociale bescherming daardoor inderdaad achteruit gaat, maar dat het te verantwoorden is omdat de regering meer mensen aan het werk moet krijgen en ook moet besparen. De Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd met 25 basispunten tot 2,5%. Dat is al de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari. Collega Michael van Drogenbroek legt uit waarom de Europese Centrale Bank dat doet.
5: In juni verhoogde de ECB haar rente voor het eerst in ruim 3 jaar en nu doet ze dat dus al opnieuw. De reden daarvoor is de hoge inflatie. Het leven wordt opnieuw snel duurder. Dat komt vooral door de hoge olie- en gasprijzen, een rechtstreeks gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Met een hogere rente probeert de ECB die inflatie wat af te remmen. Lenen wordt duurder, terwijl sparen in principe wat meer kan opbrengen. En daardoor geven gezinnen en bedrijven wat minder geld uit en wordt druk op de prijzen wat kleiner. De ECB kan natuurlijk de olie- of gasprijs zelf niet naar beneden krijgen. Ze wil vooral voorkomen dat die dure energie ook andere prijzen steeds verder omhoog duwt. En dat is nodig, want de ECB verwacht dat de inflatie nog een hele tijd boven haar doelstelling van 2% zal blijven.
1: Vlaams minister Annick de Ridder houdt vol dat de regionale luchthavens de komende jaren minder geld zullen krijgen van de overheid. Daarover was er veel onduidelijkheid sinds de regering daarover in juli een akkoord had gesloten. De minister moest daarover vanmiddag vragen beantwoorden in het parlement. Cisse Michiels.
6: Die rekenformule die u bedacht hebt, die methode, die klopt niet. Het spijt me. Als u zegt die concessievergoedingen moet je aftrekken van de subsidies, dat is gewoon prietpraat.
7: Bogdan van den Bergen gelooft minister de Ridder niet. De overheidssteun voor de luchthavens zal niet dalen, zegt het Groen Parlementslid. Ook Maurits van der Rijden uit de stevige beschuldigingen.
8: Het is zo'n hutsekluts van tegenstrijdigheden, van onwaarheden. Er staan ook gewoon een aantal flagrante leugens in.
7: Maar de Ridder blijft erbij. De luchthavens zullen wel degelijk minder geld krijgen.
9: Ik heb van in het begin, ben ik daar zeer transparant over geweest. En ik heb ook letterlijk dit in de commissie ook zo voorgesteld.
7: Echt in de problemen komt de minister voorlopig niet, want coalitiepartners Vooruit en CD&V blijven haar steunen. Maar ze storen zich wel aan de communicatie, CD&V-parlementslid Mien van Olmen.
10: Maar het feit dat er uiteenlopende interpretaties zijn van de cijfers geeft toch wel aan dat de transparantie beter had gekund.
1: Meer dan 22.500 mensen zochten de voorbije jaren hulp bij de zorgcentra na seksueel geweld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. In die centra kunnen slachtoffers terecht voor gratis medische en psychologische hulp. En ze kunnen er ook aangifte doen. Uitleg door Marieke van Kouwenbergen.
11: De eerste zorgcentra na seksueel geweld werden opgericht in 2017. En tegen eind dit jaar zullen er 13 zijn in heel ons land. Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
12: In de loop der jaren hebben we vele duizenden mensen kunnen helpen, kunnen bijstaan. We zitten nu aan meer dan 22.500 slachtoffers die opgevangen zijn geweest. Dus daar zijn we heel erg blij mee dat we hen gratis en vertrouwelijk die hulp hebben kunnen aanbieden.
11: Vorig jaar zochten gemiddeld zo'n 13 slachtoffers per dag hulp in de centra. 90% zijn vrouwen en hun gemiddelde leeftijd is 24 jaar. Regisseur Sien Versteijen volgde een van hen, een jonge studente. En ze maakte er de documentaire The Sessions over.
13: Dat is eigenlijk een beetje gegroeid uit een irritatie of zo, of een frustratie over het feit dat het heel weinig gaat over wat dat doet met iemand zijn leven. Over hoe zwaar dat is, hoe diep dat in je lijf kan zetten, zoiets.
11: De film is eind deze maand te zien in verschillende zalen in Vlaanderen en Wallonië. En daarna komt hij ook nog op VRT Canvas.
1: Straks om 17:15 spelen de Belgische basketbalvrouwen hun kwartfinale op het WK basketbal. De Belgian Cats moeten gastland Duitsland zien te kloppen voor een plaats in de halve finales. Karel Bertelen.
14: Het is erop over onder straks, want verliezen in deze kwartfinale betekent naar huis. Winnen wil zeggen dat de Cats voor de medailles spelen dit weekende. Als ze zich plaatsen voor de halve finales, zou een eerste groot doel bereikt zijn. Want voor een medaille is de dubbele Europese kampioen naar Berlijn afgezakt. Duitsland zal zich gesteund weten door zo'n 10.000 toeschouwers. Dat kan in moeilijke momenten een steun zijn aan de Cats om hen stil te krijgen. Dat kunnen ze best doen door te spelen zoals tegen Australië. Snel, efficiënt in de aanval en een sluitende verdediging. Als de Cats winnen, wordt zaterdag namiddag de halve finale gespeeld tegen Frankrijk.
1: Vanavond nog brede opklaringen. Vannacht komt er stilaan regen aan en morgen trekt die regenzone verder over ons land. Het wordt tot 21 graden. Het weekend blijft zacht, zaterdag droog, zondag volgen er buien. We begonnen het nieuws met een miljardencontract voor een Waals bedrijf dat satellieten bouwt. Het zal zo'n 264 satellieten bouwen voor het Europese alternatief van Starlink. Alles daarover op vrtnieuws.be.
15: Clara, blijf verwonderd. Museum Voorlinden bestaat 10 jaar en viert feest. Kom naar de tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Vol meesterwerken van iconen als Miró, Monet, Liechtenstein, Bourgeois en Kusama. Vanaf zaterdag 12 september. Alle info op voorlinde.nl. Samen met Clara.
16: I don't care about the word art because it's been so discredited.
15: Pompidou met Chantal Patin.
17: Een heel goedemiddag en welkom in Pompidou met Helena Critis van Wiels, die net een heel mooie tentoonstelling heeft gemaakt over Ali Sherry. Kan je heel kort al even iets over hem zeggen? Want ik vond het een wonderbaarlijke tentoonstelling en ik hoop dat mensen die nu luisteren absoluut gaan kijken, Helena.
18: Ja, dat hoop ik ook. Ja. Ali Sherry is een Libanese kunstenaar die in Parijs woont en wij hebben in de tentoonstelling een soort overzicht gemaakt van zijn meest recente eigenlijk filmische werken en de werken die daar rond uitwaaieren. En de tentoonstelling heet Soul Witness en neemt eigenlijk de notie van de getuige, het zien of het bewust wegkijken van als centraal idee. Mm-hmm. En hij doet dat door middel van twee films die rond de foyer van de soldaat draaien bijvoorbeeld. Of een baksteenmakers in de schaduw van de Meroe-dam in Sudan. Ja.
17: Ja, wacht maar tot je kennis maakt met Sergeant Lafleur in een van zijn films. Christophe Fickeman, wat heb jij een heel dun boekje mee, zeg, vandaag?
19: Ja, een uniek dun.
17: Dus heb jij wel hard gewerkt?
19: Het is het dunste boekje dat ik ooit hier ter tafel heb durven leggen in al die jaren, Chantal. En ik heb nog een primeur. Het is bovendien de allereerste fabel die ik ga bespreken in al die jaren, Pompidou. Van een vrouw, Madeleine Delbrel. Baas en hond, zo luidt de titel van de vertaling en bewerking door Piet Raas.
17: Is voor zo meteen. Ja. Waar wij moeten eerst verhuizen naar Oostende. Dag Els de Griessen. Wat ben jij een trotse vrouw deze week. Je hebt een boek geschreven. Volgens mij is dat al twee keer voorgesteld deze week. Kan dat?
20: De eerste keer was dinsdag. Dus zaterdag is de tweede keer.
17: Oké, right. Ja. En het gaat over het Kursaal van Oostende. Natuurlijk dat geweldige gebouw dat mensen misschien nog altijd niet te goed kennen of misschien zelfs nog altijd niet genoeg waarderen van Leon Steijnen. Maar je hebt een lang verhaal met dat Kursaal. Jij werkt daar al een tijdje. Je bent ook van Oostende.
20: Ik ben niet afkomstig van Oostende, maar ik werk er wel al mijn ganse leven en dat is al heel lang.
17: Ja.
20: Ik ben er ook geboren en ik loop al meer dan 20 jaar rond in het Kursaal zelf ook.
17: Ja, je hebt dan dat boek gemaakt, maar je hebt ook deze week een brief geschreven. Ik heb die met veel belangstelling gelezen. En in die brief schrijf je van, heel eerlijk vond ik wel, ja, ik vond dat je dat wel moest durven, dat het geen liefde op het eerste gezicht was met Steijnen of met dat gebouw.
20: Ja, dat klopt. Toen ik daar 23 jaar geleden startte, besefte ik niet in wat een parel ik daar rondliep. Het was trouwens ook in 2003. Het gebouw was toen in volle renovatie. Er was geen oog voor die architectuur of amper oog. En al zeker niet voor die kunst. Integendeel, die kunst was meer... men was die liever kwijt dan rijk, bij manier van spreken. Het fameuze groene tapijt met de Schotse ruiten had men echt geen liefde voor. En ik eerlijk gezegd ook niet. Maar met de jaren ben ik beginnen beseffen van...

0: Maar maakt
1: ja, dat klopt, dat klopt. Else, de Duitsers dat hebben dat moedwillig afgebroken in 1942, want het was een gebouw van Alban Chambon. En er zat veel ijzer in dat gebouw en men heeft dat gebruikt in oorlogsvoering. En natuurlijk, dat was een strategische plek en die bunker was echt, had echt een strategisch uitzicht voor die Duitse bezetter.
0: Maakte ook een beetje deel uit van de Atlantiekwal, neem ik aan.
1: Absoluut, absoluut, ja.
0: Maar dat moet voor de mensen toen iets gruwelijks zijn geweest. Ja. Dat prachtige Kursaal, zo trots van de stad. En niet alleen dat, ze hebben, er is veel vernietigd toen in Oostende. Wat een krater heeft dat achtergelaten.
1: Ja, het Oostende was een van de meest gebombardeerde steden in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk al de strategische plekken in Oostende, en dat gaat van de Wellington-renbaan, het postgebouw, het stadhuis, het Kursaal, al die strategische plekken werden plat gebombardeerd. En dus ja, in volle oorlog in 1942, dus het Kursaal was eigenlijk nog maar pas afgebroken en een bunker erop gezet, heeft de toenmalige casinobaas, dat was Gustav Nellens, die we meestal kennen van Knokke, maar die was ook concessiehouder in Oostende. En die schreef een brief naar Steinen. De as is nog warm, we moeten snel in actie schieten om een nieuw Kursaal te bouwen. Wil jij een ontwerp maken?
0: Ja, want Steinen die was ook al actief geweest in Knokke. Ten andere staat ook een casino van hem in Chaudfontein. Geen idee wat daarvan overblijft, Els, ben je het gaan bezoeken?
1: Nee, nog niet. Nee, nog niet. Ja, nee, het is ook verbouwd geweest in Chaudfontein. Trouwens, heeft ook nog ontwerpen gemaakt voor het casino van Blankenbergen. Maar dat is dan, ja.
0: Oké, maar dus door die Nellens komt Steinen in het verhaal van Oostende binnen. En dan wordt het een beetje ingewikkeld. Die denkt eigenlijk dat hij een opdracht heeft. Maar zo eenvoudig ging het allemaal niet, want de man is beginnen tekenen. Hij wou het gebouw van zijn leven maken.
1: Ja, absoluut. Hij is beginnen tekenen 2 jaar aan een stuk. En het moest klaar zijn tegen de bevrijding, zogezegd. Tegen 1944 moest het klaar zijn. Maquettes, tekeningen, alles was klaar. Maar plots is men beginnen beseffen, ja, dat wordt hier een privéopdracht. Nellens was een privépersoon. En men was bang in Oostende dat men overheidsgeld zou mislopen. Subsidies voor de heropbouw, fondsen voor de heropbouw. En men heeft dan plotsklaps toch een openbare wedstrijd uitgeschreven. Ja, Steinen heeft die uiteraard met glans gewonnen, maar op dat moment is Nellens van het toneel moeten verdwijnen en werd het stadsbestuur de officiële opdrachtgever.
0: Was dat problematisch voor Steinen? Want die moet dan toch wel een beetje angst hebben gehad van, stel je voor dat je die opdracht dan toch misloopt ten voordele van een of andere lokale architect daar, want er was wel wat jaloezie ten opzichte van het feit dat hij daar met de prijs ging lopen.
1: Ja, Steinen moet niet bang geweest zijn om het te verliezen, want er waren al voorgesprekken met de stad, dus dat hij het zou winnen, dat was duidelijk. Maar het was de samenwerking met de stad, eenmaal het project binnen had, is niet zonder slag of stoot gegaan. Steinen heeft heel veel compromissen moeten sluiten met de stad, die een andere visie had dan hij. En het gebouw is eigenlijk zelfs niet geworden zoals hij het echt wou.
0: Mm-hmm. Wat moest hij dan water in de wijn doen, Els?
1: Ja, op alle vlakken. In zijn architectuur, ook die kunstintegratie. Steinen heeft daar 5 jaar voor gestreden om die kunstintegratie in dat gebouw te krijgen. De stad had daar geen oren naar. Die vonden dat allemaal niet nodig. Steinen heeft er zelfs een stuk van zijn ereloon voor laten vallen om die kunst daar te krijgen. Maar voor Steinen was het geen kunst, geen Kursaal. Zo simpel was het. Mm-hmm. En dat ging ver. Dat ging tot en met het interieur, meubilair. Steinen heeft alles zelf ontworpen.
0: Ja, hij moeide zich ook met alles. Misschien kwam dat al, I don't know, niet altijd zo goed over, Els. Het gaat inderdaad van de klinken tot het meubilair, tot bepalen wie de kunstenaars zouden zijn en ook waar dat werk zou komen. En hoe groot en hoe breed het zou zijn.
1: Absoluut.
0: Tegenwoordig niet meer pak, denk ik.
1: Nee, zelfs de discipline waarin de kunstenaars moesten werken werd door Steinen bepaald. Maar om een of andere reden aanvaarden die kunstenaars dat ook. Maar dat waren uiteraard ook zijn docenten uit zijn school La Cambre, waar hij toen directeur van was. Maar het enige waar Steinen zich niet in moeide, dat was het thema. Daar heb ik niets speciaals over gevonden, dat ze in een bepaald thema moesten werken. Maar de meeste kunstenaars in dat gebouw hebben het thema zee gekozen. Wat voor zich spreekt uiteraard.
0: Hoe komt het dan?

0: die kunstintegratie zo belangrijk vond?
1: Waarom Steinen dat belangrijk vond? Voor hem, ja, hij wou... Dus we zitten in dat modernisme en dat die modernistische architectuur, die zakelijke architectuur, dat moest iets monumentaals uitstralen. En eigenlijk die monumentaliteit, die verkreeg men door onder andere die grote monumentale kunstwerken aan de buitenkant van het gebouw, die grote bronzen sculpturen, maar ook binnenin alle grote monumentale wandschilderingen, wandtapijten enzovoort.
0: Mm-hmm. Maar kunst moest ten dienste staan van de architectuur. Ja,
1: ja, klopt.
0: En zo had hij het begrepen.
1: Ja, dus ja, voor Steinen was op dat moment directeur in La Cambre. Waarvoor staat La Cambre? Voor de principes van het Bauhaus. Dus Bauhaus, dat betekent dat architectuur, beeldende kunst, toegepaste kunsten, dat die allemaal als gelijkwaardig beschouwd worden en op eenzelfde manier een totaalconcept moeten vormen.
0: Mm-hmm. Had hij natuurlijk ook geleerd van de man... Die voor hem zo inspirerend is geweest. En dat is Henri van de Velde. Dat waren ook goede vrienden, blijkbaar.
1: Ja, ja, ja. Die waren veel meer dan collega's. Ja, om te beginnen was Henri van de Velde de stichtend directeur van La Cambre. En hij noemt zijn opvolger Steinen. Maar eigenlijk zat daar nog een figuur tussen, Herman Terlink. Maar Henri zei altijd, Steinen is mijn opvolger. Dus Steinen was de derde directeur van La Cambre. Die hebben een zeer intieme briefwisseling ook gevoerd. Ik heb daar fantastische dingen van gelezen, onder andere dat zij Victor Horta de hel in prezen en dat soort dingen.
0: Dat weten we, dat Van de Velde en Horta, die konden absoluut niet door één deur. Dat zijn andere oude verhalen. Het ging er al over dat hij water in zijn wijn moest doen. En een van de dingen die nooit zijn gerealiseerd, dat is de droom van een beeldentuin op het dak, Els.
1: Ja, fantastisch.
0: Want er zijn wel tekeningen van. Ja. Eigenlijk, stel je voor...
1: Ach... Ik droom er nog altijd van. Er staan daar prachtige tekeningen van. Dat was een grote beeldentuin in het terras. En dat moest zo een soort sumum zijn. Dus je kwam binnen, en hij beschrijft dat ook zo, Steinen. Je komt binnen in het gebouw en je maakt een promenade architecturaal langs heen alle kunstwerken in het gebouw. En je komt dan uit op een dakterras die dan een beeldentuin is. Die dan vol sculpturen staat. Ik heb zelfs een lijst met de beelden die Steinen had voorzien op dat dakterras. Mm. Helaas nooit van gekomen.
0: Hmm. Hij kreeg wel Georges Grard aan boord, die dan natuurlijk met de dikke Mathilde afkwam. Zo heette dat werk niet, Els. Het heet gewoon de zee, denk ik.
1: Ja, klopt. Het heet de zee.
0: Ja, maar het mocht daar niet staan.
1: Het heeft daar wel gestaan. Het heeft daar 10 jaar gestaan.
0: Ja. Tot het er niet meer uitzag.
1: Nee. Het heeft daar 10 jaar gestaan. Maar de Oostendenaar vond de zee te dik en te naakt. Het is de zeewacht die haar de dikke Mathilde heeft gedoopt. En op een nacht in 1965 heeft daar een katholieke jongerenvereniging geprobeerd om die dikke Mathilde van die sokkel te hijsen. En voor de stad, het was een levensgevaarlijk iets. En hebben ze onmiddellijk die dikke Mathilde verhuisd naar de plaats waar ze nu ligt.
0: Mm-hmm. Oscar Jespers, die is altijd gebleven.
1: Ja, inderdaad. Ja, die hadden ook een bijzondere relatie. Was ook een oude docent van La Cambre. Oscar Jespers is een van de eerste kunstenaars die betrokken geweest is in het Cursaal. Al in 1946 heb ik een brief gevonden waarbij Jespers schrijft aan Steinen: ik heb u een voorstel te doen. Ik zie het helemaal zitten om een groot monumentaal werk te maken.
0: Ja. Paul Delvaux, die reed met zijn autootje van Sint-Idisbald tot in Oostende. Ik stel mij dat zo voor, want Georges Grard die woonde daar ook in de buurt.
1: Ja. Ja. Ja, dat waren vrienden allemaal in Sint-Idisbald. Die hadden daar een soort school van Sint-Idisbald. Delvaux heeft zelfs de eerste probeersels op de muur van zijn vriend Georges Grard uitgevoerd. En Delvaux kwam elke dag naar Oostende met zijn leerlingen van La Cambre om te werken aan die fameuze wandschildering. Hingen dan 's middags een dagschotel gaan eten in La Crevette aan de Visserskaai.
0: Ja, hoe ben je dat te weten gekomen?
1: In archieven onder andere. Ik heb in het archief van de fameuze fotograaf Anthony een foto teruggevonden van ook dat restaurant en dan van Delvaux en zijn equipe die daar gingen eten.
0: Ja, those were the days. Werk ook van Mark Mendelssohn is daar te zien, maar ook van een kunstenaar die hele mooie keramiek heeft gemaakt. Zijn naam?
1: Pierre Caille.
0: Heel mooi is dat.
1: Ja. Pierre Caille heeft veel kunstintegraties bij ons gedaan. Een aantal keramische dames. Een prachtige vuurhoek die nu ook ondertussen helemaal gerestaureerd is en sinds vorig jaar terug voor het publiek zichtbaar is. Maar ook een aantal leerlingen van Pierre Caille, wiens naam ik heb kunnen identificeren. En dat zijn vrouwelijke kunstenaars. En ik ben zo blij om te kunnen zeggen dat wij ook vrouwelijke kunstenaars in het gebouw hebben.
0: Mm-hmm. Ja, goed. Laten we nog even naar het gebouw zelf kijken. Dat stond er pas en ze begonnen al het gebouw aan te pakken en veranderingen toe te passen. Els, dat moet moeilijk geweest zijn. Ook uiteindelijk de renovatie in de jaren 2000 was niet zo evident. Hè?
1: Nee, die renovatie in 2000 heeft men... Ja, het gebouw was in de jaren 60, 70 helemaal verminkend verbouwd. En men heeft het in 1998 heeft men het eerst beschermd als monument. Het was bijna afgebroken en vervangen door een ontwerp van Norman Foster en Bob van Reet. Maar
0: ik kan me voorstellen dat de eerste Vlaamse bouwmeester dat meesterwerk van Leon Steinen gewoon had willen afbreken.
1: Dat modernisme, dat is eigenlijk nog maar allemaal zeer recent dat beschouwd wordt als erfgoed. En dan heeft men het volledig gerestaureerd naar de oorspronkelijke plannen en het concept van Steinen, waarbij die transparantie met die zee heel belangrijk was. Overal in het gebouw heb je eigenlijk een direct of een indirect contact met de zee. Zelfs in de concertzaal heb je zicht op zee.
0: Mm-hmm. Marc Dubois, de architectuurtheoreticus en criticus en groot kenner natuurlijk ook van het werk van Steinen, heeft ook een tekst geschreven voor jouw boek. Je hebt wel de meeste teksten geschreven. Wat waren zijn bevindingen? Want je hebt heel close contact ook gehad met de familie nog van Leon Steinen.
1: Ja.
0: Heel ook veel bewaard nog bij het Vlaams Architectuurinstituut.
1: Ja, klopt. Ja, in het VAI zijn alleen al van het kurszaal 90 archiefdozen. En het was eigenlijk dankzij de briefwisseling in die archiefdozen dat ik het Hanse ontstaan van dat kurszaal heb kunnen reconstrueren. En ik ben ook in contact gekomen met de familie, met de dochter Ann Steinen, die ook op de boekvoorstelling aanwezig was, speciaal van Parma overgevlogen. Door zij vertelt ook heel veel over haar vader. En daardoor heb ik eigenlijk ook die figuur van Steinen veel beter leren begrijpen en kennen ook.
0: Mm-hmm. Wat voor een man moet dat dan geweest zijn? Want de meeste mensen zullen hem verbinden met de Singel ook in Antwerpen. Dat is natuurlijk een gebouw van veel latere datum. Hoe komt hij daaruit?
1: Hij komt daaruit als een zeer veel eisende man. Een man die tot in de detail en het precisie te werk ging. Maniakaal bijna. En zeer dominant ook. Veel eisend voor zichzelf, maar ook voor degene met wie hij samenwerkte. Die man wist zeer goed waar hij mee bezig was en hij verdroeg weinig tegenstanden, maar hij had het ook meestal bij het rechte eind.
0: Mm-hmm, ja. Wat vind je nu het meest bewonderenswaardig aan dat gebouw? Jij die zo geprivilegieerd bent dat je daar elke dag mag rondlopen. Ik wil trouwens heel traag eens langskomen, maar het is allemaal vol voor Open Monumentendag.
1: Ja, het is helemaal vol voor Open Monumentendag.
0: We moeten wachten tot december voor het eindelijke opnieuw.
1: Ja, dus momenteel zijn wij de grote concertzaal aan het verbouwen. Die gaat terug open op 15 december. En het mooie is dat daar opnieuw een mogelijkheid zal zijn om die zaal in een vlakke vorm meer te geven, zodanig dat je concerten met zicht op zee zal kunnen zien. En dat is eigenlijk het mooie aan dat het gebouw. Het is dienstbaar doorheen de tijd. Het verdraagt aanpassingen. En dat is het mooie aan die architectuur.
0: Mm-hmm. Helena Critis, ken jij het gebouw van Steinen in Oostende?
2: Ja, ik ben daar nog naar feestjes geweest.
0: Nee.
2: Ja, ik herinner mij nog één technoparty dat ik daar geweest ben, maar ik weet niet meer wanneer dat moet geweest
0: Christophe,
2: zijn.
0: Christophe, als jij naar Oostende gaat, is het een gebouw dat jou intrigeert? Want het heeft ook iets gesloten.
3: Ah ja. Ja. Ja. Als je het zo zegt, ja, klopt wel. Ja. Maar het is zeker intrigerend, hè, absoluut. Ja. Zoals heel Oostende eigenlijk. Dat daar rond georganiseerd ligt, qua stad.
0: Ja, daar hebben heel veel concerten plaatsgevonden natuurlijk. Maar eentje, dat is wel een heel grappig verhaal, opgetekend door onze oud-collega Koert van Eghem. Er was heel veel deining, want Maria Callas zou komen en Onassis was erbij. En volgens mij hebben ze toen alle notabelen van de stad opgetrommeld. Maar toen, Els de Grieze, wat gebeurde toen?
1: Ja, ze heeft, maar ik weet het er fijne niet meer van, maar ze is niet gekomen. Hè.
0: Twee hebben boel gekregen.
1: Ja, het is juist. Ja.
0: Onassis en Callas hadden boel. Ja, wellicht is
1: en er was dan nog een vervolging, Knokke, waar ze dan wel geweest is of zo, dacht ik. En dan was er ruzie met Knokke of zoiets. Ja. Nu, Koert kan dat allemaal veel beter vertellen en sappiger vertellen dan ik zelf.
0: Ja, maar het is in ieder geval heel grappig dat onze Callas dus niet in het casino van Stijnen is geweest. Dankjewel, Els de Grieze. Veel succes. Oei, wacht.
4: Well, George Gershwin wrote this one. Gershwin, Count Basie arranged it and Basie's Blue Six are ready and waiting to play it. So Count, give the boys the downbeat. It's Lady Be Good.
0: Ik dacht nog, ik ga een plaatje aankondigen van Marvin Gaye. Maar ik was vergeten dat deze van Count Basie ook klaar stond. Count Basie die daar ook gespeeld heeft in Oostende. Dit is de rest.

0: Die Count Basie dus, die stond ook in het casino. Het Kursaal van Oostende, moet ik eigenlijk zeggen. Maakt dat een groot verschil nu eigenlijk, Els?
1: Maakt niet uit.
0: Maar, het boek heet wel degelijk Kursaal Oostende van Leon Steijnen. Een totaal kunstwerk. Maar ik heb beloofd dat we ook naar Wiels zouden gaan vandaag. Voor een heel mooie tentoonstelling. Helena Kritis, curator ook van die tentoonstelling van Ali Sherry. Dat is een hele grote naam in de hedendaagse kunst. Ik herinner mij ook 4 jaar geleden, Biennale van Venetië. Een hele mooie biennale, de Milk of Dreams heette het toen allemaal.
1: Ja.
0: Die heeft daar ook een grote prijs gekregen. In Venetië is dat dan een leeuw?
1: Een zilveren leeuw.
0: En wat betekent weer een zilveren leeuw in Venetië?
1: Zilveren leeuw is de prijs voor de beste presentatie in de groepstentoonstelling.
0: Ja.
1: Dus in de gecureerde tentoonstelling. En zijn werk was toen te zien in Arsenale.
0: Ja,
1: ja,
0: hebben heel veel mensen mooie herinneringen aan. Dus hoe fantastisch dat hij nu een solo in de Wiels krijgt. Hoe benader je zo iemand dan van... Hi, I'm Helena. I'm gonna make you a show, darling.
1: We volgen zijn werk uiteraard al lang. En onze directeur Dirk Snouwaard was bijna 2 jaar geleden samen met Ali in een jury in Le Frenois, de postgraduaat filmschool... In Rijssel, denk ik, dus er was al een beetje een contact. En Dirk en ik vinden dat werk alle twee geweldig goed. Dus bij het plannen van de kalender dachten we... Ja, nu is het moment aangebroken.
0: Je hebt hem daarnet bij het begin van de uitzending al even gesitueerd. Maar laten we even kijken naar die titel, want dat zegt heel veel. De titel van de tentoonstelling of de manier waarop hij... met zijn kunst omgaat en wat zijn ambities ook zijn.
1: Ja, de titel van de tentoonstelling is Soul Witness. Wat in het Engels natuurlijk ook een beetje een woordspelletje is. Soul als in ziel, maar ook als in enige, enkeling. En de rode draad, zo kan je het wel zeggen, de tentoonstelling is eigenlijk die notie of die figuur van de witness, van de getuige. En hij zegt het zelf zo dat... witnessing is the modern or the contemporary condition. Wij zijn allemaal getuigen van zoveel geweld dat via onze telefoon en via al die schermen aan ons passeert. En hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we daar blijven naar kijken zonder dat we wat dat we zien gaan reduceren en dan in een hokje gaan plaatsen en dan negeren? Hoe kunnen we blijven kijken? Maar dan in de tentoonstelling heeft hij het ook over... hoe kunnen we soms bewust ook de ogen sluiten en slapen en dromen... en op die manier andere realiteiten creëren. Dus voor hem zijn dat eigenlijk twee kanten van tegenovergestelde kanten.
0: Ja. Maar in ieder geval, als je de tentoonstelling bezoekt... je wordt een ooggetuige, je wordt ook echt een witness... van dingen die niet altijd zo mooi zijn om te weten.
1: Ali is natuurlijk... Ali Sherry is geboren in 1976, een jaar nadat de Libanese burgeroorlog is uitgebarsten. En dus zijn volledige kinder-jeugdtijd heeft hij in een burgeroorlog doorgebracht in Beirut. En heel veel van zijn werk gaat over hoe kunnen we creëren, hoe kunnen we verhalen vertellen na trauma. Dus veel van zijn vroeger werk gaat ook over ruïnes, over wonden en over de littekens die dat achterlaat. Hij spreekt zelf over zijn films als geografieën van pijn en van trauma en rouw, eigenlijk.
0: Ja.
1: Laten
0: we beginnen met een al wat oudere film die jullie tonen. Of Men and Gods and Muds.
1: Ja.
0: Ja, het is een geweldige film.
1: Ja.
0: Ja, drie grote schermen.
1: Drie kanaalsfilm.
0: Ja.
1: Ja, dat is de film waarmee...
0: Jullie hebben niet kostenbesparend werk, denk ik dan. Het is heel indrukwekkend om te zien. We zien mannen aan het werk.
1: Ja.
0: In Soedan.
1: In Noord-Soedan, klopt. In de schaduw van de Meroe-dam. Een geweldig grote dam die gebouwd is tijdens de dictatuur van al-Bashir. De bouw van die dam heeft meer dan 50.000 mensen eigenlijk ontheemd. Ecologische rampen, culturele en archeologische artefacten die onder water zijn gezet. En natuurlijk vanwege Ali's interesse in ook dat idee van ruïnes en van die trauma's in het landschap, is hij naar daar gegaan en volgt hij een aantal brickmakers, dus baksteenmakers, die met de modder, die eigenlijk afkomstig is van die offshoots van die dam, daar maken zij bakstenen mee. En hij volgt eigenlijk die mensen terwijl dat ze die bakstenen maken. En dan is er een voice-over die eigenlijk vertelt over allerlei soorten ontstaanmythes, ontstaansverhalen, waarbij de mens gemaakt is vanuit modder. En dat is een van de redenen waarom de Ali ook zo geïnteresseerd is in die modder. Omdat dat een soort van basismateriaal is waaruit dat huizen werden gebouwd, waar objecten mee werden gemaakt, maar waar dus geloven en ontstaansmythes ook altijd naar alludeerden. Man was made from mud. En dus hij brengt een hele hoop van die ontstaansmythes samen, van de Mesopotamiërs tot de oude Grieken. Mm-hmm. En dat loopt en eigenlijk over dat verhaal.
0: Gilgamesh, zit exact. Er ook allemaal tussen.
1: Ja, precies.
0: En dan zit er op een bepaald moment heb je een sequens met een droom, waar dan eindigt dat van als de goden ons naar hun eigen evenbeeld hebben gemaakt, dan moeten die goden eigenlijk ook
1: van modder
0: zijn gemaakt.
1: Ja, precies. Ja. Mm. Ja.
0: Hij toont dan ook een aantal beelden gemaakt mm-hmm. uit modder, klei. Ik wil er van af zijn.
1: Ja.
0: Maar hij combineert dat met... het is heel bizar, maar je zit eigenlijk naar antieke artefacten te kijken.
1: Ja.
0: Twee prachtige sculpturen staan daar. Ik was er ook emotioneel van, maar het zijn dan ook pleurantes.
1: Pleureuses.
0: Pleureuses, moet ik zeggen. Maar ik ken de term pleuranten, dus ik heb het maar vervrouwelijkt. Maar het zijn pleureuses.
1: Pleureuses, ja.
0: Als ik nog eens jank, dan noem ik mijzelf een pleureuse in plaats van een blijter.
1: Ja, het zijn rouwvrouwen. Ik weet niet of dat er een Nederlandstalig woord voor is, maar het is eigenlijk gebaseerd op het beroep van professionele rouwende mensen, vrouwen,
0: klaagvrouwen
1: die zeker in het Midden-Oosten, maar ook in het Afrikaans continent, in Azië, een beroep of een activiteit die daar nog altijd wordt uitgevoerd. En hij was heel geïnteresseerd, we hebben het dan weer over het idee van het getuige zijn, die klaagvrouwen, die rouwende vrouwen, maken eigenlijk pijn zichtbaar. Ze maken die publiek zichtbaar. Iets dat bij ons in het Westen altijd wat minder zichtbaar gemaakt wordt. En dat klopt, dat zijn nieuwe beelden dat hij gemaakt heeft. Gemaakt uit aarde, uit klei, uit modder. En hij combineert dat met historische artefacten die hij zelf gaat zoeken op de commerciële markt. Hij gaat dus naar beurzen, naar auctions. En koopt daar objecten. En plaatst die dan op zijn beelden en op die manier brengt hij die objecten die eigenlijk door de musea als niet belangrijk genoeg, niet mooi genoeg, niet authentiek genoeg worden geacht. En die geste is voor hem ook belangrijk. Want hij stelt zichzelf ook de vraag van wie bepaalt dat eigenlijk? Wie bepaalt wat het verhaal is dat die nationale musea of die archeologische musea gaan vertellen? En waarom dit object wel en dat object niet?
0: Mm-hmm.
1: En hij komt natuurlijk ook in Beirut na de burgeroorlog. Het Nationaal Museum was volledig verwoest. Heel veel van die artefacten en objecten van het museum waren verwoest. Een aantal heel belangrijke zijn toen wel bewaard gebleven, omdat ze in het midden van die oorlog die hebben ingekist in hout en beton. En op die manier hebben ze die kunnen bewaren. Maar dus hij stelt zich dan wel de vraag van... Ja, wie bepaalt dat nu? Deze objecten en deze niet. Dus met zijn geste brengt hij die objecten op een andere manier terug het museum in.
0: Mm-hmm. Ja. Ook omdat hij zo'n succesvol kunstenaar is natuurlijk. Want anders zou hij daar niet in slagen.
1: Uiteraard.
0: Goed, dan zijn er nog twee video-installaties te zien. Je hebt The Watchmen, laten we daar eens mee beginnen.
1: Ja.
0: We zitten in Cyprus op dat moment...
1: Ja,
0: Helena.
1: We zitten in Cyprus en heel specifiek op de grens tussen het niet erkende Turkse noorden van Cyprus en het Griekse zuiden van Cyprus. Hij herkent veel gelijkenissen tussen Cyprus en Beirut. twee verdeelde steden. In Beirut had je de Oost-Westgrens. In Cyprus heb je de Noord-Zuidgrens. En hij volgt daar een soldaat die in een wachttoren zit. De titel is The Watchman. En die in feite die grens moet bewaken. En moet kijken naar een leegte waar op dit moment eigenlijk helemaal niks gebeurt. Ja. En dus stilaan... Door die monotonie van dat wachten, een vijand begint te hallucineren, bijna, zouden we kunnen zeggen.
0: En het zit vol kleine details, maar die mogen u absoluut niet vertellen. Of we zouden heel veel spoilen. En dan moeten we nog een andere film gaan bekijken. Ja. En dat is The Sentinel. Dat is ook prachtig gepresenteerd bij jullie. Ik zei het al, we maken kennis met een sergeant. Dat is...
1: La Fleur.
0: En dan ongelooflijk, maar plotseling komt ook Eric Cantona in beeld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ooit een voetballer, ondertussen een prima acteur geworden.
1: Zeer goede acteur.
0: Ja, ja, knappe man ook. Dat mag ook eens gezegd op de radio. Whatever. Een onwaarschijnlijk verhaal van ook zo'n sergeant, die zit daar in een kazerne. Het gaat weer over die monotonie van, wat doe je opstaan, die shirt opplooien. En dan, Helena?
1: Ja, eigenlijk, die film is een soort van mentaal landschap. En hij zet die figuur van die soldaat centraal en wil daarmee ook praten over wat is zo'n instituut als het leger of het militair gestel, wat voor druk zet dat op een persoon, wat voor controle zet dat op een persoon. En eigenlijk proberen die twee films via die hoofdpersonages een verhaal van een klein verzet naar voren te brengen. In The Watchmen valt de soldaat in slaap. In The Sentinel, de nieuwe film, zegt zijn arts Eric Cantona, de soldaat zit in een soort van levenscrisis van je moet er even tussenuit. Wat hem dus op een bepaald moment in de film in een nachtclub Les Survivants doet belanden.
0: Mm-hmm. En daar is een prachtig personage, een drag queen die aandacht heeft voor La Fleur en dan dit ongelooflijke lied zingt. Het is gebaseerd op Each Man Kills The Thing He Loves. Zitten we natuurlijk bij Oscar Wilde. Ik vond het fantastische muziek. Ik ben ook heel blij dat we het kunnen laten horen. Zo klinkt het.

0: En het is met deze muziek gezongen door de drag queen in die film The Sentinel van Ali Cherry dat sergeant Lafleur even liefde krijgt en vervolgens eigenlijk ook instort. Maar we zullen de rest ook maar niet spoilen, Helena. Wat mooi is, is dat je door die tentoonstelling loopt in Wales en je kijkt naar de films en ondertussen de objecten die je daar buiten ook toont,
1: ja,
0: komen dan weer soms terug in die film. En dat is ook hier het geval, alsof hij beelden uit die film letterlijk gaat materialiseren.
1: Ja, eigenlijk, Ali's werk is altijd, vertrekt altijd vanuit film. En in het verleden was er altijd eerst een film en dan daarna objecten, sculpturen, tekeningen. Maar voor deze laatste film, The Sentinel, is hij eigenlijk in parallel gaan werken. En heeft hij een aantal werken gemaakt met het oog op decors en scènes van de film te construeren. Dus die objecten zijn in de film terechtgekomen en worden dan nadat de film was opgenomen, worden dat weer autonome kunstwerken. En dat is eigenlijk de eerste. Dus zijn film wordt ook meer theatraal dan de oudere werken.
0: Ja, en heel fijn als je dan helemaal de trap bent opgelopen in Wheels, of je neemt de lift. Dan zie je ook nog een kleine karaokebar staan.
1: Ja.
0: Met een mooi ventje erbij. Dat over Brussel uitkijkt, ja. Helena.
1: Ja, klopt. Die karaokebar is wel een soort van nieuwe richting in zijn werk. Qua esthetiek heel anders dan die moddersculpturen. Een soort van gladde, bijna 60s listening booth karaokebar. Met inderdaad het lied dat we daar juist hebben gehoord in een soort van karaokeversie. Ali wou heel graag een soort van kleine club waar de after party zich plaatsvindt. Een plek van geborgenheid en gezelligheid, maar waar ook een zekere melancholie van afdruipt. Ja, zo waar je belandt in de vroege uren eigenlijk.
0: Ja. Een hele mooie plek. Ga dat allemaal bekijken. Soul Witness met het werk van Ali Cherry in Wheels. Dank je, Helena Krities. En dan dat hele kleine boekje van jou, Christophe Fekeman. Ik blijf jou plagen,
2: ja,
0: maar het is jouw eerste fabel in al die jaren dat jij voor Pompidou boeken aan het lezen bent. Het is van Madeleine Delbrel.
2: Ja.
0: Wie is die vrouw?
2: Wel, Madeleine Delbrel, en dat is ook een primeur, Chantal. Dat is de eerste schrijver die ik bij me heb in Pompidou die kans maakt op een officiële heiligverklaring. Dus
0: Apo,
2: de procedure tot de zalig annex heiligverklaring van Madeleine Delbrel is in 1993 gestart, dus we zullen zien wat daarvan komt. Maar dat is toch wel bijzonder. Het is des te bijzonder.
0: WhatsApp mij als het zover is.
2: Ik ga je zeker op de hoogte houden en de klare luisteraars met ons. Maar het is een beetje bizar misschien als je het hebt over een heilige van wie de twee bekendste citaten de volgende zijn. God is dood, leven de dood. En 2, mijn God, u bent overal. Maar waarom ben ik dan zo vaak ergens anders? Klein beetje duiding misschien.
0: Ja. Beetje wel, ja.
2: Ja, dat eerste citaat dat dateert van 1921. Toen was zij 17, studenten kunstgeschiedenis en filosofie aan de Sorbonne, overtuigde atheïsten nog. Tweede citaat dateert van 1924, van na haar bekering tot het katholicisme. Bekering die natuurlijk, ja, implicaties had voor haarzelf, dat laat zich raden, maar eigenlijk ook voor haar medemensen. Het is namelijk zo, zij wilde aanvankelijk intreden in een karmelitessenklooster. Dat wil zeggen, zich terugtrekken ten dele, toch voor een goed deel uit de wereld. Waarna ze al gauw besefte dat haar plaats was te midden van de mensen die het, ja, maatschappelijk moeilijker hadden.
0: Ja, maar zo'n bekering, dat moet dus met dat is een heel ding voor haar geweest om zich ook op een andere manier te willen inzetten voor de samenleving.
2: Ja, klopt. Vanaf 1933 gaat zij samen met twee andere vrouwen in een buitenwijk in Parijs, Ivry-sur-Seine, La Charité de Jésus oprichten. Nu, belangrijk om te zeggen, Ivry, dat is de eerste Franse gemeente ooit met een communistisch bestuur. Dus daar ging zij een soort van alternatieve christelijke arbeidersbeweging uit de grond stappen. En tijdens de Tweede Wereldoorlog blijft dat engagement duren. Dan gaat zij als hoofd van de sociale dienst in Ivry de oorlogsvluchtelingen een haven toe.
0: Mm-hmm. Ja, dat is allemaal goed. Lijken. En wel. Je moest nog. Ja. Je werkwoord
2: moest
0: af.
2: Mijn woord
0: ja. Maar Christophe, wanneer begon zij dan te schrijven? Want die vrouw moet het ontiegelijk druk hebben gehad.
2: Zeer druk.
0: Al die sociale werken.
2: Het is eigenlijk ongelooflijk. Zij heeft maar één boek geschreven. Dat wil zeggen, sorry, zij heeft één boek gepubliceerd tijdens haar leven. In 1957. Wie Marxist Terre de Mission. Dat ging dus over haar ervaringen in Ivry. Maar daarnaast heeft zij ongelooflijk veel geschreven. Dat heeft geleid tot een ongelooflijk groot schaduwoeuvre. Dat vanaf 2004 in de vorm van een verzameld werk is begonnen te verschijnen. 17 delen zonder de correspondentie telt dat. En een van die 17 delen is het vierde uiteraard. En daarvan maakt deel uit deze parabel die ik dus bij me heb. Mm-hmm. Of deze fabel beter, baas en hond. En die heeft zij geschreven ter ontspanning, terwijl zij aan dat eigenlijke hoofdwerk uit 1957 bezig was.
0: Mm-hmm. Waarover gaat dat boekje?
2: Als ik zeg het is een fabel, dan impliceert dat twee dingen. Eén, de dieren praten. En twee, we hebben te maken met een verhaal met een moraal. En ik denk dat het een moraal is die voor heel veel ongelovige, seculieren of hoe moet je noemen, progressieve zelfs luisteraars heel erg aangenaam in de oren zal klinken. Ten eerste, het is een anti-oorlogsverhaal. Geïnspireerd door die ervaringen van haarzelf tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ten tweede, het is een kritiek op het kapitalisme en het consumentisme. Ten derde, het is een kritiek op de volgzaamheid van heel wat katholieken en christenen in het algemeen. En ten vierde, je kan het zelfs lezen als een pleidooi voor het vegetarisme. Je kent Coetzee. In ongenade, disgrace, daarin gaat de verteller een retorische vraag stellen. Namelijk, hoe lang is het eigenlijk geleden dat er nog eens een schaap van de ouderdom is gestorven? Oh, wel, dat zou eigenlijk het motto van dit boekje kunnen zijn. Want we hebben hier te maken met een hond die in oorlogsomstandigheden van zijn baasje wordt gescheiden. En aanzien wordt, gek als het klinkt, als een lam, of voor een lam. Dat bestaat overigens. Je hebt de Bedlington Terrier. Dat is een hond die heel sterk op een lam lijkt. Moet misschien dat soort van hond geweest zijn. In elk geval, die hond wordt als een lam verkocht op de markt, wordt noodgedwongen lam onder de lammeren, maar gaat dan toch aangeduid worden op een bepaald moment als vlees eerste keus en belandt zodoende op de zoutweide. En op de zoutweide gaat het alle emoties ondergaan die je als lam, als hond, maar zeker ook als mens kunt gewaar worden. Ik heb het dan over lusteloosheid, eenzaamheid, verlatenheid, afkeer van het leven, maar ook blinde woede. En ook de troost gaat dat lam of die hond gewaar worden.
0: Ik heb
2: nu
0: al die idee
2: ervaren.
0: Dat ik moet zeggen, wat een arm schaap is dat toch?
2: Ja, het is niet alleen een arm schaap, er komt nog iets bij hem, daar kom ik zo meteen toe. Maar hij gaat, met name die hond, gaat een groot gevoel voor naastenliefde ontwikkelen. Naastenliefde die zo groot wordt dat die amper nog te onderscheiden valt. Of zelfs samenvalt met zelfopofferingsbereidheid. En als we dan zinnen tegenkomen als ik zou alleen sterven omdat ik voor velen moest sterven, dan begrijp je, Chantal, dat dat arme schaap eigenlijk symbool staat voor het lam Gods. Mm-hmm. En dat we te maken hebben met het passieverhaal en met een herwerking van dat evangelische verhaal van Christus. En dat zal waarschijnlijk het moment zijn, naar het einde van de fabel toe, dat nogal wat van die voornoemde lezers zullen afhaken. Maar het neemt niet weg dat dit een heel mooie uitgave is. Mooie fabel, maar dankzij de vrij kloeke inleiding door Piet Raas en ook de duiding na de fabel die aan de tekst wordt gegeven door diezelfde Raas, is dit een heel mooie introductie, denk ik, op het werk, maar vooral op het leven en de figuur van iemand ter omschrijving van wie sterke vrouw nog te zwak uitgedrukt is.
0: Okay. Maar niet al te stichtelijke lectuur?
2: Ik kan er tegen.
0: Ja. Dank je, Christophe, om dat voor ons te lezen. Ik vermeld nog even de naam. Madeleine Delbrel.
2: Ja.
0: Dankjewel.
2: Baas en hond.
0: Baas en hond, ja. Dankjewel ook Helena Kritis om het te hebben over Ali Cherry, Soul Witness in Wheels. En dankjewel ook Els de Grieze voor Cursaal, Oostende, Leon Steinen, Totaal Kunstwerk. Helaas, Open Monumentendag is uitverkocht. Wat kunnen mensen die nu heel nieuwsgierig zijn al doen?
1: In het Cursaal niet veel, want we zijn gesloten.
0: Dat weet ik, maar de boel gaat terug open in december. Dat zal een stormloop zijn, Els. Hebben jullie een wachtlijstje voor dan?
3: De aanvragen beginnen binnen te komen.
0: Oké, hou het in de gaten en ga dat bekijken. Dankjewel en heel veel plezier nog met de collega's van Clara vanavond. Ik ben er maandag terug, dan gaat het over 10 jaar voor Linde. En bespreken we ook het hele programma à la Flamande bij Opera Ballet Vlaanderen. Dat doe ik met Jan van den Ouwe. Hele fijne avond nog.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een Waals bedrijf haalt het grootste contract ooit binnen in de Europese ruimtevaartgeschiedenis. De prijs voor nieuwe elektriciteits- en gascontracten loopt op tot het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. En we gaan live naar de Belgian Cats in de kwartfinales van het EK Basket. Een Waalse satellietbouwer heeft een contract van 2,4 miljard euro binnengehaald voor de bouw van meer dan 250 satellieten. Die moeten deel uitmaken van het Europese satellietnetwerk IRIS², wat de Europese tegenhanger moet worden van het Amerikaanse Starlink. Het contract is een enorme opsteker voor dat Waals bedrijf, zegt ruimtevaartexpert Stijn Ilsen.
1: Dit is absoluut goed nieuws voor de Belgische ruimtevaartsector. Het is een soort van een revolutie. Aerospace Lab is een redelijk jong bedrijf. Hij heeft heel hard geïnvesteerd in alles zelf in huis te bouwen. Dat is een enorme gok geweest om dat te durven doen, om zelf satellieten veel goedkoper te gaan produceren. Met dit contract bewijzen zij eigenlijk hun gelijk dat zij op lange termijn ook de SpaceX van Europa zouden kunnen worden, in ieder geval voor satellieten dan.
0: De satellieten moeten ons beveiligen en ook waarschuwen tegen cyberaanvallen en bijvoorbeeld vijandelijke drones. De beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd is niet ongrondwettelijk. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld in de rechtszaak die onder meer de vakbonden hadden aangespannen. De federale regering heeft beslist dat wie langer dan 2 jaar werkloos is, geen werkloosheidsuitkering meer krijgt. De rechter zegt nu dat de sociale bescherming daardoor inderdaad achteruit gaat, maar dat het te verantwoorden is omdat de regering meer mensen aan het werk moet krijgen en ook moet besparen. De Europese Centrale Bank verhoogt voor de 2e keer dit jaar de rente van 2,25 naar 2,5%. Door de oorlog in Iran is de inflatie heel hoog. Dat betekent dat het leven veel duurder wordt. En met een hogere rente wil de Europese Centrale Bank die inflatie doen dalen. Het is de 2e renteverhoging sinds de start van de oorlog. De factuur voor gas en elektriciteit blijft stijgen, blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. De regulator die toezicht houdt op de energiemarkt heeft nieuwe prognoses gemaakt voor wie op dit moment in een nieuw contract stapt. En Nina Vragen, wat zeggen ze?
2: Voor elektriciteit verwacht de regulator een jaarfactuur van bijna 1380 euro. Dat is zowat 100 euro meer dan een gemiddeld gezin de voorbije 12 maanden effectief betaalde. Voor gas ligt de verwachte stijging veel hoger. Wie nu een nieuw contract afsluit voor gas, zal zijn jaarfactuur normaal zien stijgen naar bijna 1900 euro. Zowat 500 euro meer dan de effectieve kostprijs het voorbije jaar. Nu, de hoge prijs komt uiteraard door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten. Op de Europese gasbeurs steeg de prijs vandaag al naar zowat 82 euro per megawattuur. Het is nog maar een goede week geleden dat de prijs door de drempel van 70 euro ging. En ook er zijn onderhoudswerken op de gasplatformen in Noorwegen. Ook dat doet de Europese gasprijs stijgen.
0: Dankjewel, Nina Verhagen. Vorig jaar hebben zo'n 5000 slachtoffers hulp gezocht bij de zorgcentra na seksueel geweld. Dat zijn zo'n 13 à 14 slachtoffers per dag, blijkt uit nieuwe cijfers. Wie het slachtoffer wordt van een aanranding of verkrachting, kan er terecht voor gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. De zorgcentra werden 9 jaar geleden opgericht en intussen zijn al meer dan 22.500 slachtoffers geholpen. Vooral dan vrouwen, zegt Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
3: De meeste mensen die bij ons over de vloer komen zijn vrouwen. Ongeveer 90% van alle slachtoffers die zich aanmelden zijn vrouw. Maar als we kijken in vergelijking met het buitenland, wil dat eigenlijk zeggen dat we ook relatief veel jongens en mannen bereiken. En zelfs transpersonen. De gemiddelde leeftijd van slachtoffers is 24 jaar. Maar dat gemiddelde verbergt natuurlijk een hele grote diversiteit. We hebben helaas baby's die bij ons binnengebracht worden. Maar ook hoogbejaarde dames en heren.
0: Er zijn 10 zorgcentra na seksueel geweld in ons land. Dit najaar zullen er nog eens 3 worden geopend in Brussel, Doornik en Ottigny. In de eerste helft van dit jaar zijn er in vergelijking met vorig jaar opnieuw 17% minder asielzoekers aangekomen in de 27 EU-landen, Noorwegen en Zwitserland. In totaal waren het er 330.000. Uitleg door Marian Temmerman.
4: Voor het 3e jaar op rij daalt het aantal mensen dat in Europa asiel vraagt. Deze keer gaat het om 17% minder. Vooral de sterke daling van Syriërs springt daarbij in het oog sinds de oorlog daar geëindigd is. Ook uit Oekraïne vluchten er al maar minder mensen. Nu, de grootste groep die wel naar hier komt is uit Afghanistan met 1 op de 10 asielverzoeken. Een andere grote groep komt uit Venezuela. Verhoudingsgewijs, dus per 1000 inwoners, krijgt Griekenland de meeste asielaanvragen, gevolgd door Cyprus. En ons land staat op de 7e plaats. Ruim de helft van de asielzoekers heeft minder dan 20% kans om bescherming te krijgen. Dat is belangrijk, want zij zouden nu met het nieuwe Europees Migratiepact een versnelde procedure krijgen en dus sneller weten dat ze moeten terugkeren.
0: Sport. De Belgian Cats zijn begonnen aan hun kwartfinale tegen Duitsland op het WK Basket. Karel Bertelen, wie is daar het beste gestart?
5: Wel, dat was aanvankelijk België en de Belgian Cats liepen uit op 13-8. We zijn nu bijna anderhalve minuut ver in het tweede kwart. Begin van dat tweede kwart waar de Belgen nog niet hebben gescoord. En meteen tegen een achterstand aankijken nu van 10 punten. En dat is toch al wel een eerste kloof. Het is 19-29. Geen scores meer de voorbije minuten van de Belgian Cats. Die tot 19-18 goed meegingen met de Duitse vrouwen. Die een beetje nerveus aan de match waren begonnen. Maar het zeker hebben overgenomen. En nu helemaal onder stoom zijn gekomen bij het begin van dit tweede kwart. En dus een eerste waarschuwing toch wel voor de Cats. De coach heeft een time-out genomen. De vrouwen weer een beetje bij de les gehouden. En dat zal nodig moeten zijn. Want dit Duitsland is nu best aan de match begonnen, kun je zeggen, na het begin van het tweede kwart. 19-29, we zijn nog dik 8 minuten te spelen voor de rust.
0: Dankjewel, Karel. En de Zwitser Stefan Küng heeft de 18e rit in de wielerronde van Spanje kunnen winnen. Een individuele tijdrit van 32 kilometer. Wout van Aert werd vijfde. Primoz Roglic werd vierde en hij wordt tweede in de stand, maar wel nog op anderhalve minuut van de leider Enric Mas. Vanavond nog brede opklaringen. Vannacht komt er stilaan regen aan. Morgen trekt die regenzone verder over ons land. Het wordt tot 21 graden. Ook het weekend blijft zacht. Zaterdag droog. Zondag volgen er buien. We begonnen het nieuws met een miljardencontract voor een Waals bedrijf dat satellieten bouwt. Het zal ruim 260 satellieten bouwen voor het Europese alternatief van Starlink. Alles daarover in onze app van VRT Nieuws.
6: Verwonderd. De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord, naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara. Django, met Tine de Donder.
7: Een hele goede avond. De titel van mijn eerste plaat vandaag, die belooft eigenlijk niet zoveel goeds. Les jours tristes heet ze. Trieste dagen. Maar de muziek, die zegt gelukkig iets helemaal anders. Want dit is alles behalve een treurmars. Het is muziek uit de film Amélie Poulain, boordevol energie. Heel fijn dat je luistert vandaag.

Les vents français, de Franse winden, allemaal blaasinstrumenten en één piano. Juan José Mossalini, dat was een legendarische Argentijnse bandoneonmeester. Geboren in Argentinië, in zijn jonge jaren speelde hij nog met Astor Piazzolla.

Maar eind jaren 70 moest hij vluchten naar Frankrijk wegens militaire dictatuur in zijn thuisland. En daar, in Frankrijk, heeft hij de allereerste officiële bandoneonschool opgericht van Europa. En hij had ook een eigen orkest met de beste muzikanten uit Frankrijk en Argentinië. En daar gaan wij nu naar luisteren.

Juan José Mossalini en zijn orkest. Ze speelden een tango van Emilio Balcarce. En die Latin-muziek, dat is ook iets wat Charles Aznavour inspireerde in de jaren 60. Dit was eigenlijk een instrumentaal nummer, maar Aznavour die schreef daar zelf een tekst bij. Hij heet Esperanza, hoop, en dat was een boodschap voor zijn geliefde. Laat ons nu maar niet piekeren over de toekomst. Leef in het nu met hoop in je hart.

Charles Aznavour. En dan Chico Hamilton, de jazzdrummer met zijn quintet. En dat is er eentje met een bijzondere bezetting, want er zit ook een cello in. Fred Katz speelt daarop. En op fluit horen we Paul Horn. Ze spelen een klassieker van Duke Ellington, Caravan.

De Pan Piper, een van die meesterlijke arrangementen van Gil Evans voor Miles Davison, plaat Sketches of Spain. Met Miles die als geen ander de sfeer kon overbrengen van dat open, verlaten Spaanse landschap. En op diezelfde plaat, Sketches of Spain, is het absolute topstuk natuurlijk Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. En dat is de man die ook dit lied schreef, Adela.

Jakub Jozef Forlinski met Alexander Debic aan de piano en Lukasz Kurpaszewski op gitaar. Vandaag geven wij hier, net zoals elke dag, een cultuurabonnement weg. Gratis en voor niks kan u het komende seizoen naar een heel aantal voorstellingen. U kan daarvoor meespelen op VRT Max, doorklikken naar de Clara-pagina en dan via Doe mee kan u zich kandidaat stellen. Vandaag geven wij een abonnement weg voor Symfonieorkest Vlaanderen, een reeks concerten in Concertgebouw Brugge met muziek van Tchaikovsky, Dvorak, Saint-Saëns en Mendelssohn. En om u al een beetje zin te doen krijgen in dat gratis abonnement, is dit dat Symfonieorkest van Vlaanderen in een concerto van Felix Mendelssohn.

0: Symfonieorkest Vlaanderen met Shlomo Mintz op viool en Roberto Proceda aan de piano.
1: De keuze van Clara.
0: Deze week kozen wij voor een nieuwe opname van de laatste drie pianosonates van Ludwig van Beethoven. Een opname door de Brits-Japanse pianiste Mitsuko Uchida. Dit is het eerste deel, Vivace, uit zijn 30e sonate.

Mitsuko Uchida speelde Beethoven. En die nieuwe opname, dat is onze keuze van Clara van deze week. Het Amerikaanse barokorkest Apollo's Fire nu, onder leiding van Jeanette Sorrell. Een orkest met prachtige harmonieuze stemmen en authentieke instrumenten. Ze brengen hier een Amerikaanse traditional. Het is een slaaplied, maar wel een lied met een bittere ondertoon. Didn't Leave Nobody But The Baby is de titel. Het is iets wat vrouwelijke slaven zongen op de plantages toen ze de baby's moesten wiegen van hun blanke bazen, terwijl ze hun eigen baby's helemaal alleen moesten achterlaten.

0: is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Brussel betogen enkele honderden Palestijnen aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. De federale regering weigert voorlopig om dat te organiseren. Ahmed kwam 1,5 jaar geleden naar België en vraagt de overheid om zijn gezin ook naar hier te brengen.
1: Ik ben hier om te praten over onze situatie, over onze familie in Gaza. Dat is mijn vrouw en mijn kinderen, ze zijn in Gaza. Ik vind het erg, want toen ik met mijn kinderen sprak, ze hebben me al gevraagd, papa, waarom kunnen we naar hier komen? En het maakt me zeker verdrietig.
0: De actievoerders vragen ook dat 13 Gazaanse studenten die een beurs hebben gekregen voor een Belgische universiteit naar hier kunnen komen. Maar ook dat houdt de regering tegen. Morgen zit het federale kernkabinet daarover samen. Er zijn 3 verdachten opgepakt in een internationale fraudezaak met paarden. Rijpaarden werden onder meer verkocht als slachtpaarden om er zo meer geld voor te krijgen. Bij huiszoekingen in ons land, Frankrijk, Nederland en Ierland, zijn documenten en zowat 100.000 euro cash geld in beslag genomen. En ook heel wat paarden, omdat het niet duidelijk is waar ze vandaan komen. Patrick Willocks van de federale politie legt uit hoe de verdachten wellicht te werk zijn gegaan.
2: Bijvoorbeeld door paardenpaspoorten te vervalsen of dubbele microchips in te brengen in de paarden door ze veelvuldig van het ene land naar het andere te brengen. Dat men probeert die originele herkomst te verbergen en zo probeert dat paard een nieuwe bestemming te geven. Zij het als slagpaard, zij het als een jonger paard voor de recreatieve sport, maar in ieder geval is het dan gesjoemel in die paardensector.
0: Sport op het WK basketbal speelt de Belgian Cats de kwartfinale tegen gastland Duitsland. We naderen het einde van de wedstrijd. Karel Bertelen, hoe doen de Cats het?
3: Wel, er moeten nog 8 minuten 25 gespeeld worden en er wacht een heel, heel lastige opdracht. 16 punten de achterstand voor de Cats bij 63-79 in het voordeel van de Duitse vrouwen. Het was goed begonnen bij 13-8, maar dan mondjesmaat moesten de Belgian Cats de Duitse vrouwen in de wedstrijd laten komen. 7 punten achterstand bij de rust en dat is in het derde kwart even groot gebleven, zelfs niet verkleind. Dus dat was lastig en nu op dit moment dus 16 punten de achterstand. 63-79 op 8 minuten van het einde van de wedstrijd. Dit wordt nog een hele lastige opdracht.
0: Dank je, Karel. En in de ronde van Spanje heeft de Zwitser Stefan Kung de 18e rit gewonnen. Hij was de snelste in een tijdrit van 32 kilometer. Wout van Aert werd 5e. De leider in het klassement, Enric Mas, kon de schade beperken en werd 12e. De Spanjaard heeft nu 1,5 minuut voorsprong op de nieuwe nummer 2, Primoz Roglic. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met de lichte regen van west naar oost. Namiddag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
5: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
4: Django. Met Tine de Donder.

De Perzische Kemirani-familie. Mariam zong, Bejin en Keivan speelden percussie. En dan was er ook nog Socratis Sinopoulos. Hij speelde op een traditioneel snaarinstrument uit het Midden-Oosten. En dit is nog eens Sinopoulos. Maar deze keer speelt hij lira, het instrument waarmee we hem toch al heel lang kennen. Het is ook zijn muziek, Walking heet het stuk. En de man die zijn vingers mag laten wandelen over de pianotoetsen, dat is Jan Kerim.

Walking van en met Socrates Sinopoulos. En dan gaan wij verder met een van de meest iconische melodieën uit de klassieke muziek. De Poloftsiaanse dansen van Alexander Borodin. Maar ik heb hier niet de bombastische orkestversie, maar wel een Franse a cappella trio, Les Itinérantes. Drie vrouwenstemmen die strippen dat meesterwerk bijna helemaal kaal. En zo wordt het een intiem, bijna een mystiek lied. Laat u betoveren.

Les itinérantes met muziek uit Prins Igor van Alexander Borodin. Wij blijven dan zo'n beetje in diezelfde dromerige sfeer met het trio Moreau. Zij spelen Auf dem Wasser zu singen van Franz Schubert.

Trio Moro. En dan nog een pianotrio. Dat van Alex Bryson, een pianist uit Engeland. Hij heeft een paar jaar geleden een live plaat gemaakt met onder andere Jeremy Brown op contrabas. En dan was er nog iemand op drums met Fishwick. Het was een concert in een piepklein zaaltje aan de muziekwinkel van een goede vriend van Alex Bryson. Die vriend heette Mike en dus heette de plaat die ze daar gemaakt hebben Live at Mike's. En dat klonk daar toen zo.

En applausje voor de Britse pianist Alex Bryson met zijn trio. Chick Corea nu, die was een paar jaar geleden op tournee met Bella Fleck, de banjo-speler die vooral bluegrass speelt. Kort na die tournee is Chick Corea gestorven en daarna heeft Bella Fleck een album uitgebracht van die samenwerking. En dat album en ook dit stuk heet Remembrance.

Patrick Correa aan de piano en Bella Fleck op banjo. Les Musiciens de Saint-Julien die hebben de voorbije maanden hard gewerkt aan een nieuw album. Dat komt over 2 weken uit en ze hebben er deze keer een zangeres bij betrokken. En het is iemand die we goed kennen. Rosemary Stanley. Ze brengen samen Songs from the North Country, Engelse, Schotse en Ierse liedjes. Bijvoorbeeld deze traditional die ze al gelost hebben als single, The Tailor and the Mouse.

Ja, die kat, zou dat Rosemary Stanley zelf zijn? Ik denk eigenlijk van wel. Ze zong hier samen met Les Musiciens de Saint-Julien. Dat was een voorsmaakje van hun nieuwe album, vol van dergelijke liedjes. En dat komt over 2 weken uit. En nu toch wel iets veel rustigers. Barokvariaties uit de 17e eeuw. Van Nicolas Matthijs, getiteld Diverse grilligheden op de oude sarabande en chaconde.

Théotine Langlois de Zwart op viool en Thomas Dunford op luid. In Clara in Concert krijgt u straks een concert van op het MA-festival van afgelopen zomer. Daar waren sopraan Elizabeth Hetherington en het ensemble Postscript te gast. Dit is alvast dus datzelfde ensemble, deze keer met een celliste erbij, namelijk Octavie Dostalé-Lalonde.

celliste Octavie Dostalila Londe met het ensemble Postscript. En dadelijk na 8 uur bij Nicole van Opstal krijgt u nog veel meer muziek van dit gezelschap. Dank om te luisteren, geniet nog van uw avond en graag tot een volgende keer. Bye bye.

0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen betoogd aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prévot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. Onze regering weigert dat voorlopig. En de evacuatie van 13 Gazaanse studenten die een studiebeurs hebben gekregen voor een Belgische universiteit wordt geblokkeerd door minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Morgen zit het kernkabinet samen over de kwestie. Mensenrechtenorganisatie 11111 roept intussen op om de Gazanen naar hun familie in ons land over te brengen. Willem Staes.
1: Je ziet dat op het moment dat andere landen het wel doen, die evacuaties organiseren, België weigert dat te doen omwille van politieke spelletjes. Als Nederland, als Italië, als Spanje, als andere landen het kunnen, stop met die politieke spelletjes, stop met die blokkagepolitiek, toon menselijkheid.
0: Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een internationale fraudezaak met paarden. Rijpaarden werden onder meer verkocht als slachtpaarden om er zo meer geld voor te krijgen. Bij huiszoekingen in ons land, in Frankrijk, Nederland en Ierland, zijn documenten en zowat 100.000 euro cashgeld in beslag genomen. Maar ook heel wat paarden, omdat niet duidelijk is waar ze vandaan komen. Het Federaal Voedselagentschap gaat mee na welk vlees er in de voedselketen is terechtgekomen, want bij veel sport- en hobbypaarden is het vlees niet meer geschikt voor consumptie, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
2: Omdat hobbypaarden gedurende hun leven eigenlijk verschillende behandelingen of geneesmiddelen kunnen krijgen toegediend, waardoor zij dan niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie. Het is zo dat die paarden dan eigenlijk veel meer waard worden als zij toch bestemd kunnen zijn voor de slacht. Dus die waarde van die paarden die gaat omhoog en dat is eigenlijk het voornaamste motief waarom zo'n fraude met paspoorten wordt gepleegd.
0: Na de dodelijke mesaanval van gisteravond in Willebroek in de provincie Antwerpen zijn er extra politieteams ingezet. Dat gebeurt op vraag van de burgemeester die veel vragen krijgt van ongeruste burgers. Een man van 34 stak een man van 30 neer bij een supermarkt. Het slachtoffer is overleden en de verdachte is aangehouden. Burgemeester Eddy Bevers.
3: Er zijn extra ploegen, niet alleen in het centrum, maar vooral eigenlijk ook meer aanwezigheid in onze wijken. Ook op overlastplaatsen. Gisteren en vandaag hebben we geschakeld om het ook niet toe te laten dat dit een moment zou kunnen zijn om meer problemen te krijgen in onze gemeente.
0: En op het WK basketbal zijn de Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren hun kwartfinale van Duitsland met 74-93. Karel Bertelen.
4: Een ontgoocheling toch, deze onverwacht grote nederlaag die weinigen zagen aankomen. Het zogenoemde Cats-spel kon vandaag niet worden getoond, want alleen Emma Meesman gaf weer thuis. Er kwam geen aanvullende steun, het leek op een collectieve off-day en dat tegenover een Duitsland dat dus thuis speelde en heel efficiënt alle Belgische mogelijkheden in de kiem smoorde. Geen snelle acties, geen driepunterfestival en geen opbouwende voorsprong. Duitsland was op elk domein de betere en kon na 13-8 de Cats in de verdrukking spelen en laten achtervolgen. Een ommekeer zat er nooit in en dus geen medaille voor België. Het grote doel is gemist.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: Eén, twee, drie. Eén, twee, drie.
5: Clara in concert met Nicole van Opstal.
7: Een goeie avond. Nu het nieuwe concertseizoen in de startblokken staat, blikken wij in Clara in concert graag nog eens terug op de afgelopen muziekzomer. Vanavond neem ik u nog eens mee naar de Sint-Jacobskerk in Brugge voor het MA-festival, het festival voor oude muziek. Dat had op 5 augustus het ensemble Postscript te gast, samen met sopraan Elizabeth Hetherington. Het concert droeg de titel I Have Been Her Kind, naar het gedicht van de 20e eeuwse dichteres Anne Sexton, waarin Sexton inzoomt op vrouwen en hoe die door de samenleving worden gezien en soms misbegrepen. En Sexton zet 3 archetypes centraal in haar gedicht. De moeder, de trotse overlevende en de heks. Ze verklaart zich solidair met deze vrouwen, want het zijn figuren die zich verzetten tegen uitsluiting en die hun eigen plaats en verhaal opeisen. En vanavond vormt dat gedicht dus de dramaturgische ruggengraat van het concert en is Sexton zelf ook aanwezig in de vorm van een opname, een historische opname waarin ze zelf Her Kind voordraagt. En tussen de verschillende strofen door ontvouwt zich dan een muzikale reis waarin barokmuziek en hedendaagse muziek elkaar spiegelen. We horen muziek van Handel, van Purcell, van Strozzi, Lully, Charpentier en Hasse, maar ook van Kaya, Sarriaho, Luciano Berio, Carmit Fadal en er zijn ook elektro-akoestische intermezzo's van Tatiana Rosa. En deze muziek verbindt de drie strofen van het gedicht tot één doorlopende boog. In de barokmuziek komen we figuren tegen als Arianna, Alcina, Armida, Medea en Cleopatra. Kaya Sarriaho die koos voor teksten van Sylvia Plath en verwerkte die in haar werk Grammar of Dreams. En van Luciano Berio zal Elizabeth Hetherington Rounds vertolken. Laat u meevoeren door deze tocht doorheen de muziekgeschiedenis aan de hand van het gedicht I've Been Her Kind van Anne Sexton. Het ensemble Postscript staat onder leiding van celliste Octavie Dostaler-Lalonde en clavecinist Artem Belogorov. En soliste is, zoals gezegd, sopraan Elizabeth Hetherington.
8: I have gone out, a possessed witch, haunting the black air, braver at night, dreaming evil, I have done my hitch over the plain houses, light by light. Lonely thing, 12-fingered, out of mind. A woman like that is not a woman, quite. I have been her kind. I have found the warm caves in the woods, filled them with skillets, carving, shelves, closets, silks, innumerable goods, fixed the suppers for the worms and the elves, whining, rearranging the disaligned. A woman like that is misunderstood. I have been her kind. I have ridden in your cart, driver, waved my nude arms at villages going by, learning the last bright roots. Survivor, where your flames still bite my thigh, and my ribs crack where your wheels wind. A woman like that is not ashamed to die. I have been

En zo waren we even terug op het Maaffestival in Brugge, waar op 5 augustus in de Sint-Jacobskerk sopraan Elizabeth Hetherington en het ensemble Postscript te gast waren. Postscript onder leiding van celliste Octavie Dostaler-Lalonde en clavecinist Artem Belogurov. Het concert was opgebouwd rond een gedicht van Anne Sexton, I Have Been Her Kind, gedicht dat we Sexton zelf hoorden voorlezen op een historische opname. En in dat gedicht laat Sexton verschillende vrouwen aan het woord. Vrouwenfiguren die zich verzetten tegen maatschappelijke uitsluiting. Verstoten vrouwen, zoekende vrouwen, strijdende vrouwen, die elk op hun manier dus hun plaats hebben opgeëist. En dat gedicht werd omkaderd door barokmuziek van onder meer Handel, Strozzi en Purcell, met vrouwen die in hun cantates en opera's figureren, zoals Arianna, Alcina, Armida of Cleopatra. En Cleopatra mocht afsluiten met de aria Morte col fiero aspetto uit Marcantonio e Cleopatra van Johann Adolf Hasse. En daarnaast was er dus muziek uit onze tijd van Kaya Sarriaho, Luciano Berio en Kermit Fadaal. Het was een intense muzikale reis door eeuwen aan vrouwelijke stemmen te horen op het Maaffestival in Brugge. En Brugge, dat is ook de thuisbasis van Anima Eterna Brugge. Samen met Jos van Immerseel aan de pianoforte horen we hen nu in het 13e pianoconcerto van Mozart.

Mozart, dat is altijd feest en verfijning. Anima Eternabrugge speelde samen met Jos van Immerseel aan de pianoforte het 13e pianoconcerto van Mozart. We gaan walsen, of dat veronderstel je dan toch wanneer de naam Johann Strauss verschijnt. Het Wiener Streichsextet speelt een arrangement van zijn orkeststuk Künstlerleben.

Künstlerleben heet dit werk van Johann Strauss hier in een versie voor strijksextet en gespeeld door het Wiener Streichsextet. Der Tod, das muss ein Wiener sein, genau wie die Lieb eine Frans zu sehen. De dood, dat moet wel een Wiener zijn, net zoals de liefde een Française moet zijn. Georg Kreisler schreef dit lied als een satirisch portret van de Weense omgang met de dood. Het lied is tegelijk grappig, wrang en charmant. Het is geen morbide lied, maar een liefdesverklaring aan de Weense levenshouding, waarin dood en humor onafscheidelijk zijn.

0: Soll, was sperrst dich denn ein? Der Tod muss ein Wiener sein. Kimmoppel, du Zoppel, komm brav mit'm Freund heim. Komm schon, der Tod muss ein Wiener sein.
1: Tenor Jonas Kaufmann en pianist Michael Roth met een satire op de Weense levenshouding in het lied Der Tod, das muss ein Wiener sein van Georg Kreisler. Pianist Martin Helmken trakteert ons nu op een soirée musicale van Clara Schumann met onder meer een notturno, een mazurka en een toccatina.

Een soirée musicale met Clara Schumann en aan de piano Martin Helmchen. En het Wolfensemble rondt af met een fragment uit de Freischütz van Karl Maria von Weber. Na het nieuws volgt nog meer moois in Shift. Dank u wel dat u erbij was. Nog een heel goede avond.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Bij een zwaar ongeval met een reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen, dat meldt de politie. Het ongeval gebeurde in het uiterste oosten van het land, niet ver van Davos. Op beelden is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het gaat om een reisbus van een Nederlandse organisatie en die zegt dat er 48 Nederlandse passagiers zijn. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, onder meer met 5 helikopters. De komende 100 jaar zijn Canada en Oekraïne economische en strategische partners. Dat staat in een verklaring die de Canadese premier Carney en de Oekraïnse president Zelensky hebben ondertekend. Zelensky is op bezoek in Canada. Premier Carney heeft beloofd om nieuwe luchtafweerraketten te leveren en ook gas om de winter door te komen. Canada wil op 2 jaar tijd ook een eigen drone-arsenaal uitbouwen met 1 miljoen drones. Een derde daarvan gaat naar Oekraïne. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen betoogd aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. Onze regering weigert dat voorlopig. De evacuatie van 13 Gazaanse studenten met een studiebeurs voor een Belgische universiteit wordt geblokkeerd door minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Morgen zit het kernkabinet samen over de kwestie. Mensenrechtenorganisatie 11111 roept op om de Gazanen naar hun familie in ons land over te brengen. Willem Staes.
1: Je ziet dat op het moment dat andere landen het wel doen, die evacuaties organiseren, België weigert dat te doen omwille van politieke spelletjes. Als Nederland, als Italië, als Spanje, als andere landen het kunnen, stop met die politieke spelletjes, stop met die blokkagepolitiek, toon menselijkheid.
0: Tijdens het komende jachtseizoen mag er in Vlaanderen op 9 plaatsen gejaagd worden op patrijzen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joop Roensen beslist. Vorig jaar kon dat nog op 31 plaatsen. De minister zegt rekening te houden met de afname van het aantal patrijzen in Vlaanderen. Maar dat is niet genoeg, zegt Frey van Rompuy van Vogelbescherming Vlaanderen. Om de patrijs te redden, moet de jacht volledig stoppen.
2: Sinds 2008 is de populatie van de patrijzen in Vlaanderen afgenomen met 57%. Ieder jaar zien we daar nog steeds een daling van minstens 5%. En dat maakt dat de patrijs vandaag ook al op de Vlaamse rode lijst staat met een bedreigde status. En dat is niet alleen voor de patrijs, dat is voor meerdere akker- en weidevogels. Het is echt wel broodnodig dat we elke mogelijke extra druk op die populaties gaan vermijden. En jacht is er daar één van. En dat we ten volle gaan beginnen inzetten op het herstel van het leefgebied.
0: Sport op het WK basketbal zijn de Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Emma Meeseman is ontgoocheld.
3: Het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat je nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
0: Het weer vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperatuur tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met de lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: One of nature's greatest wonders is the ability of the human ear to distinguish among the millions of sounds around us.
4: Clara Shift. Met Bart van Hout.
5: Listen. The sound is music to our ears.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Just Playing, een mini-stukje filmmuziek van Lisa van der A bij Frontera, een Spaans-Belgische co-productie over solidariteit in tijden van oorlog en over de prijs van morele moed, zeker wanneer ook je eigen leven op het spel staat. Vanaf 16 september is die film bij ons in de zalen te zien. Straks laten we daar ook nog een iets langere track uit horen. Er zit een nieuw album aan te komen van Trixie Whitley, Folded Time heet dat, zoals de nieuwe iPhone, die kun je ook opplooien. Een plaats die verschijnt op 23 oktober bij Unday Records. Er is daaruit alvast een voorproefje. Desire is movement.

Een meditatie over de menselijke drift, verlangen als een kracht die ons vooruit drijft, terwijl liefde soms vraagt om een ander soort aanwezigheid. Desire is Movement van Trixie Whitley, met ook een knipoog naar Never Enough, het haar debuutalbum Fourth Corner. Sommige artistieke vragen laten niet los. Haar lang verwachte nieuwe album Full the Time is er op 23 oktober. Er is een icoon van 25 jaar geleden die nu wordt opnieuw uitgebracht in een jubileumeditie, Drugs van Aphex Twin.

Muziek voor Op de Planken van Jan Dane, een paar jaar geleden bedacht voor een voorstelling van Victoria Deluxe in Gent rond mentaal welzijn onder de noemer Therapie of Niet. Dit zijn klanken uit de koker van Micha Volders, multi-instrumentalist, synthesizer, wizard, producer, componist, concertprogrammator en als het even kan ook filmmaker. Hij reisde in 2023 naar Thailand om daar Son te maken, een kortfilm annex documentaire over een gespannen vader-zoon-relatie ingebed in de kleurrijke wereld van het Thai-boksen. En daar bedacht hij ook een prachtige klankband bij, waar ook een experimentele live performance bij hoort. Met naast Misha ook de Japanse percussionist Tsubasa Hori en saxofonist en fluitist Andrew Klaas, samen het Son Trio.

0: Het Zontrio op woensdag 3 juni live in de studio in Antwerpen. Een eigen opname van Misha Volders samen met Tsubasa Hori en Andrew Klaas. Een combinatie van een kort film en een live concert met archiefbeelden en ongebruikte stukjes die de film niet haalden. Op 16 september doen ze dat ook nog eens in de AB in Brussel. Op 4 oktober in Brugge en op 20 oktober in Kortrijk. Volgende week is More Mother twee keer te gast op Gent Festival. Ze komt woensdag Einstein on the Beach mee vertolken in de Gent onder leiding van Tom de Kok, samen met Collegium Vocale Gent en met Ictus. En op donderdag speelt ze in de 404 Balzaal een duo-set met cellist Mathis Meyer, een dubbelbill dan met de mannen van Razen. Dit is More Mother's bijdrage voor het compilatiealbum Peace Anthems, waarmee het jazzlabel Red Hook Records zijn vijfjarig bestaan viert. De opbrengsten ervan die gaan integraal naar het Internationale Rode Kruis.
1: Children, oh, our children are just finding.

distant tomorrow. Not a wish, not a dream.

Lazy Daisy, een nieuw nummer van het Tara Clerkin trio uit Bristol uit hun jongste album. Steve Bruce, Sonny Joe Paradiso en Patrick Benjamin die bleven gewoon hangen toen de Tara Clerkin band uiteenviel om te zien waar die weg hen naartoe zou leiden. En dat bleek dit Somewhere Good op het World of Echo label. People Do Strange Things, dat weten we. En Two Dogs, dat zijn gewoon twee Zwitserse mannen met een koffer in Berlijn aan de slag met een gitaar, een bas, elektronica met draaitafels. Alles wat hun oren heeft bereikt, mag in één glorieuze smeltkroes.

Revolution. 400.

snap mijn

een liedje van Wart Danen voor zijn Messidor-project met Bert Hornicks en Martijn Pilaar op wandel in Frankrijk, in de buurt van de kunstenaarsresidentie van de Franse producer, sounddesigner en kunstenaar Ramuncho Mata, en een copain van Brian Gysin, Don Cherry en Laurie Anderson, en sinds kort ook van Wart & Co, nu evenzeer thuis in Lisière ondertussen. AVC Engel is een onafhankelijke, non-binaire muzikant en beeldend kunstenaar gevestigd in Toronto, die er een gewoonte van maakt om hun nieuwe platen ook naar de Reijerslaan door te sturen. En dit is daarvan de jongste, Seedhead, verschenen op 14 augustus, daar het hier Gaia Makes Soup.

Moeder Aarde maakt soep. Singer-songwriter Avi Engel op een nieuwe album Seedhead. Daarop staan 9 nummers, maar alles is eigenlijk 1. Hun liedjes zijn er eigen zeggen 1 doorlopend nummer dat eindigt als ik sterf, terug 1 met de eeuwige natuur. Hun muziek neemt de tijd en ontvouwt zich met een heel eigen logica. Hier mogen we mee op wandel met de Amerikaanse bassiste en zangeres Melanie Radford in de richting van een Mariagrot of van Compostela. Een heel persoonlijk project, maar een pelgrimstocht waar we bij kunnen zijn, zoals bij Arnoud Houben en zijn kornuiten. Hail Mary.

in Heaven. Waar is David Lynch, als je hem nodig hebt, de iconische muziek uit Eraserhead nieuw leven ingeblazen door het trio Shushu uit San Jose in Californië met de stem van Jamie Stewart, die versteende harten doet verzachten. In 2016 deden ze met de zegen van David Lynch en Angelo Badalamenti ook al eens iets gelijkaardigs met de muziek van Twin Peaks. Pablo's Eye gaat ook al een hele tijd mee het wisselende collectief rond de Belgische elektronische muziekpionier Axel Liebeert, 37 jaar geleden opgericht en nog altijd bij de tijd. Vorige maand is bij het Stroomlabel dit album van hen verschenen, Everything You Give Away, en daarop gaan ze ook Georges Perec achterna. In oktober van 1974 zat hij een paar dagen achter elkaar op café en noteerde wat hij allemaal zag. Een lijst die het dagelijks leven en de eentonigheid ervan vertegenwoordigt, maar die ook de minutieuze variaties in tijd, mensen, duiven, verkeer en wolken opmerkt. Niets is ooit hetzelfde als je goed kijkt en luistert tot het allemaal donker wordt. Pablo's Eye met de stem van Marie Mandy.

Een improvisatie op Espèce d'Espace, het boek uit 1974 van Georges Perec met de stem van Pierre Beau, de klarinet van Fie Schouten, de cello van Vincent Courtois en Sophia Borges achter de drums, een opname die ze dit voorjaar uitbrachten bij het label Relative Pitch Records onder de noemer Open Space, een doos met ideeën, een literair eerbetoon in noten en tekst. In juli van 2024 trok muzikant Michael Cloud Duguay met een paar van zijn vrienden door Newfoundland om er orgels te gaan opnemen en in dialoog te gaan met bezoekers van de kerken waar ze passeerden. En daar legden ze dan een hele puzzel mee onder de noemer Kingdom Come, Kingdom Go, levende orgels en orgels die ze moesten reanimeren om er weer wat klanken uit te krijgen. Dat liep niet altijd van een leien dakje, maar ze maakten er het beste van, met daarbij ook dit soort van soundscapes als resultaat. River of Pons.

Jezus woorden zijn dat al beleven wordt horen binnen te horen. En dat is wel Gods woord. I don't wish me that way because I got two beautiful granddaughters, you know.

There is an omelet that will drive all grief away van Nick Granata, trots lid van het volkcollectief The Shuffle Dance Collective. Vaste klanten in de AB in Brussel, maar Nick heeft nu ook een soloalbum op hun actief. Grotendeels geschreven tussen 2019 en 2023 en bij hun thuis opgenomen en uitgebracht bij het Double Dare label. Met als beknopte titel My Heart is Running Backwards, a martial artist with a closed fist. Woof. Ideaal om daar eens naar te vragen als je nog eens in een platenwinkel bent. Vanaf 16 september kunnen we dus in de bioscoop terecht voor de film Frontera. Daar begonnen we vandaag deze shift ook al mee met de klankband erbij van de Duivel Doet Al, Lisa van der A. Frontera, de film, is gebaseerd op waar gebeurde feiten en werd geregisseerd door een Catalaanse filmmaakster, Judith Colel, met onze Kevin Janssens in de rol van een smokkelaar die in 1943 Joodse vluchtelingen de oversteek helpt maken van het bezette Frankrijk naar Spanje. Die soundtrack is uit bij Luisa's Daughter Records, Lisa's eigen platenlabel.

in de hal met Stijn Hubels en de Japanse muzikant Tomoyoshi Date, ondertussen al een derde samenwerking na Hushu Eki 2 en A Distant Fire, A Distant Cloud is nu ook Tatemono. Dat betekent zoveel als gebouw in het Japans, een plaat die ze opnamen in december van 2024 in Berlijn. Ieder stuk erop vertrekt van een ander architecturaal element, waarbij de plaat zich geleidelijk naar de dakstructuur van die denkbeeldige ruimte beweegt. Georges Perec die zou zich daar ook wel hebben kunnen invinden. Sir Richard Bishop is een gitarist die je best eens van heel dichtbij kunt bezig horen. En dat kon in het laatste weekend van augustus op Ruby Rock in de Franse Ardennen. Richard speelde in het bouwvallige kerkje van Rubigny, terwijl de halve Belgische muziekscene op zijn vingers zat te kijken. Onder meer ook deze prachtige serenade.

Hillbilly Erotica van Sir Richard Bishop, geen Sir, maar wel van gitaristenadel en met zijn muzikale verrekijker gericht op zijn voorouders op de porch van het oude huis van zijn pa in Tennessee. Dit album van hem verscheen op 31 juli op het Drag City label. Dit is Gawa, een project van de Cameroenese zangeres Karais Fotso, waarin ze een stem geeft aan vrouwen die anders minder aan bod komen, muzikale verhalen over geweld en pijn die vaak verzwegen worden of gefluisterd worden doorgegeven. Een uitgestoken hand naar wie nog twijfelt om zelf te spreken. Het is een herontdekking van de Gawa, een ancestrale praatcirkel in onder meer de Bambileke-cultuur, waarin vrouwen traditioneel samenkwamen om te praten, elkaar te steunen en om weer recht te krabbelen.

bevrijd van zichzelf. Alexander Greenfield, het tijdloze project van de Antwerpse singer-songwriter Sander Geudens, die eigenlijk liever aan de andere kant van het kanaal geboren was en misschien ook wel in een ander tijdperk. Maar hij maakte er het beste van, maakt limonade van zijn citroenen en schaafde een kleine 10 jaar aan zijn debuutalbum, Half Dutch heet dat, hij brengt het zelf uit, terwijl de zomer op zijn laatste benen loopt. Het voelt voor hem als het vrijlaten van een zwerm exotische vogels. Bij Keith Lowe mag het wat meer ingetogen, muziek gecomponeerd voor de stille drempels die we allemaal oversteken, tussen dag en nacht, tussen leven en dood en tussen herinnering en hoop. Super delicaat geweven allemaal, een draadje richting het nieuws van middernacht. We zijn blij dat u vandaag bij ons was. Nog een rustige nacht voor straks en graag tot morgen op 11 september. 9-11, dag op dag, 20 jaar geleden. Een van de meest bepalende dagen van mijn eigen leven. En daar ga ik nu van dromen. Keith Lowe's album Between Memory and Pride.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Zwitserland is het nog altijd niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen bij het zware ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is de bus rond 5 uur vanmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen ander voertuig betrokken, zegt de politie.
1: Een Hollandse reizigar is de rechterhand over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen gebleven. Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verletst worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Zij maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. In de haven van Duinkerke, net over de grens in Frankrijk, is bijna 4 ton cocaïne in beslag genomen, dat zegt het parket. De drugs zaten verstopt in een container met plastic afval. Die kwam uit Ghana in West-Afrika en had de haven van Antwerpen als bestemming. De drugs hebben een waarde van 225 miljoen euro en zijn vernietigd. De komende 100 jaar zijn Canada en Oekraïne economische en strategische partners. Dat staat in een verklaring die de Canadese premier Carney en de Oekraïnse president Zelensky hebben ondertekend. Zelensky is op bezoek in Canada en Carney heeft beloofd om nieuwe luchtafweerraketten te leveren en ook gas om de winter door te komen. Canada wil op 2 jaar tijd ook een eigen drone-arsenaal uitbouwen met 1 miljoen drones en een derde daarvan gaat naar Oekraïne. In Jemen hebben de Houthi-rebellen de havenstad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Die is strategisch belangrijk voor de toegang tot de Rode Zee. De Houthis, die steun krijgen van Iran, zeggen dat hun vijand Saudi-Arabië de afgelopen dag tientallen aanvallen heeft uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen. De inname van Mokka kan de oorlog in het Midden-Oosten verder aanwakkeren en de prijs van olie nog meer doen stijgen. Het Spaans parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de Spaanse nationaliteit mogelijk maakt voor het Bedouïnenvolk van de Sahrawi's. Dat zijn inwoners van de westelijke Sahara, een gebied aan de noordwestkust van Afrika dat tot 1975 bij Spanje hoorde. Sahrawi's die er toen geboren zijn en hun nakomelingen kunnen nu Spanjaard worden. Het gaat om zowat 200.000 mensen. De Senaat moet dat voorstel wel nog goedkeuren. Het gebied wordt nu grotendeels gecontroleerd en geclaimd door Marokko. Het wetsvoorstel komt er op een moment van oplopende spanningen tussen Marokko en Spanje over migratie via de Spaanse enclave Ceuta. Sporttennisser Alexandra Bloks moet forfait geven voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest gisteren met een blessure opgeven in de kwartfinale van de US Open en zal niet tijdig hersteld zijn. Zijn vervanger is Kimmer Koppejans. Nog dit, in Poperingen in de Westhoek heeft een man na 6 dagen ontdekt dat er een kat vastzat onder zijn motorkap. Het beestje bleef miauwen tot de bestuurder van de auto het eindelijk hoorde, maar de bevrijding bleek niet simpel, vertelt Jeroen Verdonk.
2: Toen ik in mijn garage kwam, hoorde ik gejank. Ik dacht dat het een van mijn eigen katten was, maar het bleek toen na een uur zoeken dat er een kat onder mijn motorkap verstopt zat. Dan ben ik beginnen zoeken hoe ik die kat weer kon uitkrijgen natuurlijk, maar dat was minder evident. Dat we geknutseld en wat gefoefeld zouden zijn in de Westhoek. En 2,5 uur later heb ik een kat uitgehaald. Tot een verbazing was het een vreemde kat.
0: Ja, 6 dagen eerder was hij op bezoek geweest bij de eigenaar van de kat in Kemmels, wat 15 kilometer verderop. Het beestje stelt het goed. Foto's van Hormuz de Poes vind je in de app van VRT Nieuws. Het weer nog, vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui, temperaturen tot 21 graden. Zo, donderdag 10 september, zit erop. Een goeie nacht.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.